0: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
1: FM. Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
2: Attention!
3: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een cool glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
6: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
7: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
6: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
8: Is iedereen weer een beetje bijgekomen van het roze feest gisteren? Kruip nog even lekker terug in bed met een kop koffie. Dan praten wij erbij over dag 5 van de Tilburgse kermis. Wil je deze wekdienst rustig teruglezen? Kijk dan op onze website kermisfm.nl.
9: Het weer.
8: Als we de voorspellingen mogen geloven, staat er een mooie dag op het programma. Af en toe drijft er een wolkje over, maar de zon heeft wel echt de bovenhand. De dag begint fris met zo'n 17 graden. En aan het einde van de middag bereikt de temperatuur het hoogtepunt van 24 graden. Door die late piek blijft het dus nog lekker lang kermisweer.
9: Dit kun je vandaag verwachten.
8: Dag 5 van de Tilburgse kermis staat in het teken van de gehandicapte middag. Deelnemers kunnen aan het begin van de middag ontvangen worden bij diverse horecazaken op of rond de kermis. Daar krijgen ze dan een polsbandje en een deelnemerskaart en kunnen ze genieten van iets lekkers. En tot 4 uur kunnen ze de attracties bezoeken die op de deelnemerskaart vermeld staan. Verder is Corrie Konings vandaag te gast in onze studio en is het zomercarnaval in het Tiroler dorp. Hou er trouwens rekening mee dat de kermis vanavond een half uurtje eerder dicht gaat.
9: Deze DJ's ga je horen.
8: Op Kermis FM zijn er weer verschillende DJ's te horen. Zo hoor je van 2 tot 4 Joris Kingma, van 6 tot 8 Nelleke Arnoud en van 8 tot 10 Tom van der Zanden. De hele programmering kun je terugvinden op onze website.
9: Te zien op Kermis TV.
8: Er is ook van alles te zien vandaag. Bijvoorbeeld de herhaling van Concept Onbekend om 7 uur. En natuurlijk de vertrouwde update om 9 uur. Daarna gaat je hartslag net iets hoger, zijn de lichtjes net wat feller en de attracties net iets sneller met Turbo op de Turbo. Dat zie je vandaag om 11 uur op Kermis TV.
9: De Kermis Top 013.
8: Geen kermishitverkiezing dit jaar, maar geen zorgen, je mag nog steeds je stem uitbrengen. We hebben namelijk de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. En om 4:50 krijg je dan een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. Op de laatste zondag hoor je van 8 tot 9 de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen doe je via stem.kermisfm.nl/stem. Tot slot even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisopa Bert, die vertelt over hoe hij na 91 jaar nog steeds plezier haalt uit een dagje kermis.
10: Vorig jaar zijn we over de kermis gegaan met 7 rolstoelen of 8 rolstoelen. Dat was een belevenis. Want dan zit je daar in de rolstoel, je kunt niks. Hè, alleen de mensen in de gaten houden. En als je dan zo'n vader ziet, met 3 van 4 van die kleine mannen, dan gaan mijn hart open. Want zo was ik vroeger ook. Dan geniet ik nog het plezier wat hun hebben. Wat jij overneemt, die je dat zo uitbundig. Dan beleef je zelf opnieuw je kermis.
8: De bezoekers zelf zijn dus al een attractie op zich. Ik wens je veel plezier op dag 5 van de Tilburgse kermis. Houdoe!

0: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
1: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media, voor een schoon resultaat.
2: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
3: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os, de beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
4: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
5: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
6: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
7: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
8: Is iedereen weer een beetje bijgekomen van het roze feest gisteren? Kruip nog even lekker terug in bed met een kop koffie. Dan praten wij erbij over dag 5 van de Tilburgse kermis. Wil je deze wekdienst rustig teruglezen? Kijk dan op onze website kermisfm.nl.
9: Het weer.
8: Als we de voorspellingen mogen geloven, staat er een mooie dag op het programma. Af en toe drijft er een wolkje over, maar de zon heeft wel echt de bovenhand. De dag begint fris met zo'n 17 graden. En aan het einde van de middag bereikt de temperatuur het hoogtepunt van 24 graden. Door die late piek blijft het dus nog lekker lang kermisweer.
9: Dit kun je vandaag verwachten.
8: Dag 5 van de Tilburgse kermis staat in het teken van de gehandicapte middag. Deelnemers kunnen aan het begin van de middag ontvangen worden bij diverse horecazaken op of rond de kermis. Daar krijgen ze dan een polsbandje en een deelnemerskaart en kunnen ze genieten van iets lekkers. En tot 4 uur kunnen ze de attracties bezoeken die op de deelnemerskaart vermeld staan. Verder is Corrie Konings vandaag te gast in onze studio en is het zomercarnaval in het Tiroler dorp. Hou er trouwens rekening mee dat de kermis vanavond een half uurtje eerder dicht gaat.
9: Deze DJ's ga je horen.
8: Op Kermis FM zijn er weer verschillende DJ's te horen. Zo hoor je van 2 tot 4 Joris Kingma, van 6 tot 8 Nelleke Arnoud en van 8 tot 10 Tom van der Zanden. De hele programmering kun je terugvinden op onze website.
9: Te zien op Kermis TV.
8: Er is ook van alles te zien vandaag. Bijvoorbeeld de herhaling van Concept Onbekend om 7 uur. En natuurlijk de vertrouwde update om 9 uur. Daarna gaat je hartslag net iets hoger, zijn de lichtjes net wat feller en de attracties net iets sneller met Turbo op de Turbo. Dat zie je vandaag om 11 uur op Kermis TV.
9: De Kermis Top 013.
8: Geen kermishitverkiezing dit jaar, maar geen zorgen, je mag nog steeds je stem uitbrengen. We hebben namelijk de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw drie favoriete platen voordragen. En om 4:50 krijg je dan een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. Op de laatste zondag hoor je van 8 tot 9 de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen doe je via stem.kermisfm.nl/stem. Tot slot even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisopa Bert, die vertelt over hoe hij na 91 jaar nog steeds plezier haalt uit een dagje kermis.
10: Vorig jaar zijn we over de kermis gegaan met 7 rolstoelen of 8 rolstoelen. Dat was een belevenis. Want dan zit je daar in de rolstoel, je kunt niks. He, alleen de mensen in de gaten houden. En als je dan zo'n vader ziet, met 3 van 4 van die kleine mannen, dan gaat mijn hart open. Want zo was ik vroeger ook. Dan geniet ik nog het plezier wat hun hebben, wat jij overneemt, die is zo uitbundig. Dan beleef je zelf opnieuw je kermis.
8: De bezoekers zelf zijn dus al een attractie op zich. Ik wens je veel plezier op dag 5 van de Tilburgse kermis.

0: Met die saaie video's van oma Truus, die net niet helemaal weet hoe die camera werkt.
1: Jaden, hoe werkt die camera?
0: Of die ene Karen, die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
2: Alles is mogelijk.
0: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
2: Launchmedia.nl.
0: Launch Media.
2: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
3: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
4: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
5: Kermis FM, attention!
6: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
7: Are you ready?
6: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
8: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
9: Is iedereen weer een beetje bijgekomen van het roze feest gisteren? Kruip nog even lekker terug in bed met een kop koffie. Dan praten wij erbij over dag 5 van de Tilburgse kermis. Wil je deze wekdienst rustig teruglezen? Kijk dan op onze website kermisfm.nl.
10: Het weer.
9: Als we de voorspellingen mogen geloven, staat er een mooie dag op het programma. Af en toe drijft er een wolkje over, maar de zon heeft wel echt de bovenhand. De dag begint fris met zo'n 17 graden. En aan het einde van de middag bereikt de temperatuur het hoogtepunt van 24 graden. Door die late piek blijft het dus nog lekker lang kermisweer.
10: Dit kun je vandaag verwachten.
9: Dag 5 van de Tilburgse kermis staat in het teken van de gehandicapte middag. Deelnemers kunnen aan het begin van de middag ontvangen worden bij diverse horecazaken op of rond de kermis. Daar krijgen ze dan een polsbandje en een deelnemerskaart en kunnen ze genieten van iets lekkers. En tot 4 uur kunnen ze de attracties bezoeken die op de deelnemerskaart vermeld staan. Verder is Corrie Konings vandaag te gast in onze studio en is het zomercarnaval in het Tiroler dorp. Hou er trouwens rekening mee dat de kermis vanavond een half uurtje eerder dicht gaat.
10: Deze DJ's ga je horen.
9: Op Kermis FM zijn er weer verschillende DJ's te horen. Zo hoor je van 2 tot 4 Joris Kingma, van 6 tot 8 Nelleke Arnoud en van 8 tot 10 Tom van der Zanden. De hele programmering kun je terugvinden op onze website.
10: Te zien op Kermis TV.
9: Er is ook van alles te zien vandaag. Bijvoorbeeld de herhaling van Concept Onbekend om 7 uur. En natuurlijk de vertrouwde update om 9 uur. Daarna gaat je hartslag net iets hoger, zijn de lichtjes net wat feller en de attracties net iets sneller met Turbo op de Turbo. Dat zie je vandaag om 11 uur op Kermis TV.
10: De Kermis Top 013.
9: Geen kermishitverkiezing dit jaar, maar geen zorgen, je mag nog steeds je stem uitbrengen. We hebben namelijk de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. En om 4:50 krijg je dan een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. Op de laatste zondag hoor je van 8 tot 9 de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen doe je via stem.kermisfm.nl/stem. Tot slot even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisopa Bert die vertelt over hoe hij na 91 jaar nog steeds plezier haalt uit een dagje kermis.
11: Vorig jaar zijn we over de kermis gegaan met 7 rolstoelen of 8 rolstoelen. Dat was een belevenis. Want dan zit je daar in de rolstoel, je kunt niks. He, alleen de mensen in de gaten houden. En als je dan zo'n vader ziet, met 3 van de 4 van die kleine mannen, dan gaat mijn hart open. Want zo was ik vroeger ook. Dan geniet ik nog het plezier wat hun hebben. wat jij overneemt, die je dat zo uitbundig. Dan beleef je zelf opnieuw je kermis.
9: De bezoekers zelf zijn dus al een attractie op zich. Ik wens je veel plezier op dag 5 van de Tilburgse kermis. Houdoe!

0: jouw station nodig.
1: Kermis FM.
2: 10 dagen in Tilburg.
0: 105.9 FM.
2: Kermis FM.
3: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

0: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
1: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
0: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
2: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
3: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
4: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
5: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf 899 euro. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
6: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
7: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
8: Is iedereen weer een beetje bijgekomen van het roze feest gisteren? Kruip nog even lekker terug in bed met een kop koffie. Dan praten wij erbij over dag 5 van de Tilburgse kermis. Wil je deze wekdienst rustig teruglezen? Kijk dan op onze website kermisfm.nl.
9: Het weer.
8: Als we de voorspellingen mogen geloven, staat er een mooie dag op het programma. Af en toe drijft er een wolkje over, maar de zon heeft wel echt de bovenhand. De dag begint fris met zo'n 17 graden. En aan het einde van de middag bereikt de temperatuur het hoogtepunt van 24 graden. Door die late piek blijft het dus nog lekker lang kermisweer.
9: Dit kun je vandaag verwachten.
8: Dag 5 van de Tilburgse kermis staat in het teken van de gehandicapte middag. Deelnemers kunnen aan het begin van de middag ontvangen worden bij diverse horecazaken op of rond de kermis. Daar krijgen ze dan een polsbandje en een deelnemerskaart en kunnen ze genieten van iets lekkers. En tot 4 uur kunnen ze de attracties bezoeken die op de deelnemerskaart vermeld staan. Verder is Corrie Konings vandaag de gast in onze studio en is het zomercarnaval in het Tiroler dorp. Hou er trouwens rekening mee dat de kermis vanavond een half uurtje eerder dicht gaat.
9: Deze DJ's ga je horen.
8: Op Kermis FM zijn er weer verschillende DJ's te horen. Zo hoor je van 2 tot 4 Joris Kingma, van 6 tot 8 Nelleke Arnoud en van 8 tot 10 Tom van der Zanden. De hele programmering kun je terugvinden op onze website.
9: Te zien op Kermis TV.
8: Er is ook van alles te zien vandaag. Bijvoorbeeld de herhaling van Concept Onbekend om 7 uur. En natuurlijk de vertrouwde update om 9 uur. Daarna gaat je hartslag net iets hoger, zijn de lichtjes net wat feller en de attracties net iets sneller met Turbo op de Turbo. Dat zie je vandaag om 11 uur op Kermis TV.
9: De Kermis Top 013.
8: Geen kermishitverkiezing dit jaar, maar geen zorgen, je mag nog steeds je stem uitbrengen. We hebben namelijk de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. En om 16:50 krijg je dan een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. Op de laatste zondag hoor je van 8 tot 9 de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen doe je via stem.kermisfm.nl/stem. Tot slot even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisopa Bert, die vertelt over hoe hij na 91 jaar nog steeds plezier haalt uit een dagje kermis.
10: Vorig jaar zijn we over de kermis gegaan met 7 rolstoelen, of 8 rolstoelen. Dat was een belevenis. Want dan zit je daar in de rolstoel, je kunt niks, hè, alleen de mensen in de gaten houden. En als je dan zo'n vader ziet, met 3 van de 4 van die kleine mannen, dan gaat mijn hart open, want zo was ik vroeger ook. Dan geniet ik nog het plezier wat hun hebben, wat jij overneemt, die is zo uitbundig. Dan beleef je zelf opnieuw je kermis.
8: De bezoekers zelf zijn dus al een attractie op zich. Ik wens je veel plezier op dag 5 van de Tilburgse kermis. Houdoe!

0: Sebastian!
1: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
2: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
3: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
4: Helemaal in stijl voor Roze Maandag op de Tilburgse kermis? Kom dan naar de feestspecialist XXL. In onze ruime winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74... vind je een groot assortiment aan roze kleding, roze accessoires en roze versiering. Ook kun je bij ons het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag, voor 4 uur besteld, is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
5: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
6: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis FM.
7: Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu het Dutch Power Hour.

0: klaar met die saaie video's van oma Truus, die net niet helemaal weet hoe die camera werkt.
1: Jaden, hoe werkt die camera?
0: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
2: Alles is mogelijk.
0: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
2: Launchmedia.nl.
0: Launched Media.
2: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
3: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
4: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
6: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personen. Auto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Inca Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
7: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
8: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Marijn van Ginkel.
9: Goedemiddag.

0: wanna be with you. Ruben Hillen, 20 seconds hier bij Kermis FM. En ik zit hier niet alleen in de studio, want ik heb hier wat voor zelf met Kaylee.
1: Hi.
0: Mijn liefstallige producer van vandaag. En wij zitten hier even over te hebben, hè? En
1: ja.
0: Ik denk, dit is gewoon... Wat jij zegt, Ruben Hillen, dat is een...
1: Hij is de winnaar van The Voice.
0: Van de winnaar van The Voice, van ja, dit jaar.
1: Van dit jaar.
0: Maar dit jaar, want dit nummer is dan ook net nieuw, 2026.
1: Ja, klopt.
0: Maar dit is gewoon een ander nummer. Dit is gewoon Sam Knight, van Fun.
1: Ja.
0: Zo klinkt dat, toch?
1: Hij heeft ook echt dezelfde stem. Heb je een voorbeeldje?
0: Nou, ik heb proberen een voorbeeldje te vinden, maar hij staat helaas niet hierin.
1: Oh ja, maar echt, als je Sam Knight van Fun opzoekt en luistert naar de stem, dan hoor je Ruben Hillen.
0: Dan hoor je hem gewoon,
1: maar daardoor is het denk ik ook zo'n fijne plaat om te luisteren, want er zit een mate van herkenbaarheid in.
0: Dat denk ik ook inderdaad, ja. Hey, waar ook een mate van herkenbaarheid in zit, is de kermis, want daar zitten we gewoon weer. En wij vroegen voor ons vanmorgen af, hè, want we zitten nu een beetje de day after, roze maandag. Ik denk dat iedereen een beetje uit of the roof komt en net zijn bed uitgekropen komt. Ja, die kermis die wordt natuurlijk gewoon weer opgestart. Maar hoe doen ze dat nou? Nou, wij hebben onze verslaggever Tigo vandaag op pad gestuurd om dat even voor ons uit te zoeken.
1: Ja, dat klopt.
0: Tigo zelf moet ook voor mij nog een beetje opstarten.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk allemaal.
0: Ja, daarom. Dus Tigo is nog niet bij een attractie, maar die loopt voor ons eventjes naar een booster of een draaimolen. Hoe start je dat ding nou op? Nou, dat hoor je zo meteen. En
1: je kan al gaan kijken. Hij is al onderweg. Nee, hij is er al.
0: Is hij er al?
1: Ja.
0: Tigo, hebben wij contact met jou?
2: Als het goed is, hoor je mij. Klopt dat?
0: Ja, Tigo, hoi. Goeiemorgenmiddag.
2: Goeiemorgenmiddag.
0: Waar sta jij?
2: Ja, ik moet zelf inderdaad ook nog een beetje opstarten. Ik sta... Hoe heet de attractie? Even snel.
3: Aviator.
2: Oké, nou daar staan we dus hierbij. Als je goed meekijkt, dan is het is een hele grote attractie. Het heeft vleugels, het heeft een beetje de Amerikaanse kleuren. Het zijn losse stoeltjes in tweetallen en die vliegen in het rond. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe ga je zo'n mega groot log ding eigenlijk opstarten? Want ik kan je vertellen, ik heb twee linkerhanden. Ik ben heel blij dat ik een microfoon mag vasthouden. Dat lukt me net aan. Maar hoe start je zo'n ding nou op? Ik sta hiernaast.
3: Sam,
2: goedemiddag. Ben je een beetje brak?
3: Beetje.
2: Beetje.
0: Dat is bij iedereen hier op de kermis.
1: Ja, flink.
2: Maar hoe start je zo'n ding op? Zullen we even naar binnen om te kijken hoe dat gaat? Top. Even kijken, doe jij de deur maar open? Hij doet nu de deur open van het techniekhokje. Het is wel krap hier. Het is inderdaad wel gezellig. Je ziet wel dat er hier een gezelligheid moet heersen. Moet je daarin kunnen?
0: Het is wel heel donker voor ons op beeld. Beschrijf even wat je ziet.
2: Is het heel donker voor jullie?
1: Nee, nu niet meer. Hij moet even aanpassen.
2: Ik wil best even mijn zaklamp erbij pakken. Zo. Ja, top. Hey, maar hoe start je zo'n ding nou op?
3: Nou ja, eerst zetten we stroom om altijd. En dan op dat knopje. Het gaat de molen aan.
2: Nou, de stroom staat er inmiddels op, want volgens mij brandt die.
3: Ja, zeker.
2: Nou, dat is al gelukt. En wat is dan de eerste test die je erna doet?
3: Dan laten we de molen zakken naar beneden. En wat we dat doen is dat ze maar normaal schoonmaken. Dat hebben we gisteravond gedaan.
2: Ja.
3: En dan doen we meestal de moeren checken als alles goed vast zit. En de pinnen.
2: Want er mogen geen ongelukken gebeuren natuurlijk.
3: Nee.
2: Geen Taiwan hier al.
3: Nee, zeker niet. Alles altijd goed checken en...
0: Hey, volgens mij moet die Sam ook een beetje opstarten, Tigo, geloof ik. Wat is
3: het is voor de mensen die erin in willen.
2: Ja, Sam moet inderdaad opstarten, maar hij zei het al, hij is een beetje brak. Dus die jongen zit nog laag in zijn energie. Maar dat het komt vandaag later wel goed, toch? Dat je even weer wat enthousiaster wordt?
3: Zeker. Beetje wakker worden nog.
2: Beetje wakker worden. Hoe lang ben je wakker?
3: Wel 3 uurtjes al.
2: Hey, kunnen wij die microfoon even snel checken? Want we zijn hier natuurlijk bij Kermis FM. Ik snap dat er beeld bij is, lieve mensen. Maar je zit ook gewoon te luisteren, hè? Dus... even kijken. Oh, ik hoor wat. Kan de cameraman naar buiten? Dat hij hier voor het raampje gaat staan. Als je dan even naar buiten loopt. Dus als je nu mee zit te kijken, zie je de cameraman naar buiten lopen. Mocht je mee even zitten kijken, dan zie je zometeen mij door het raampje heen. Heel gezellig.
0: Achter de raampje.
2: Hier kom je dan aan. Je staat al voor een raampje. Je staat voor het raampje. Sta je naar binnen te kijken. Je vraagt hoeveel geld moet ik betalen om hierin te kunnen. En dan zeg je... Kunnen we deze nog? De paradeplaat. Nou ja, en zo doe je dat dan.
0: Ik vind het wel leuk dat jij zelf die echo doet. Die echo staat volgens mij nog uit.
2: Volgens mij staat de echo nog niet aan.
1: Nou, dat wordt voor de volgende.
2: Ja, dat wordt voor het beeld zelf maar.
0: Ja.
2: Hey, Tigo, maar dat is dus hoe je heel simpel om 12 uur 's middags zo'n kermisattractie aanzet, jongens. Zo makkelijk kan het gaan. Zelfs ik kan dit doen en ik ben hartstikke lomp.
0: Nou, wat fijn, wat informatief weer allemaal, Tigo. Dankjewel, jongen.
2: Ja, wel, hè. Ik kan af en toe wel mensen wat dingen aanleren.
0: Nee, dat snap ik. Ik zou zeggen, neem maar even alle twee nog even lekker bakje koffie. Dan gaan we weer even door met de heerlijke, lekkere muziek. Hey, mannen.

Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën. Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk

Enige chili of in Eipen. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets, we

0: Ja, als ik zeg popcorn...
1: Zullen we dat maar doen?
0: Suikerspin, dubbel T, churros, hè? Ja, er valt genoeg culinair te verzinnen op de kermis. En dit jaar treedt er nog een nieuwe lekkernij toe aan de kermissnacks eredivisie. Het zomergebakje van de carousel van Schouwburg Ring 1... gelanceerd aan het begin van de kermis. En Kaylee, jij komt hier net een klein beetje te laat aangerend... maar je had toen twee dingen in je handen. En toen dacht ik echt van, wat heb jij nou voor lekkers meegenomen?
2: Ja, want er is gewoon maar één reden dat je de studio op die manier binnen kan lopen... hè, als je het hierover hebt. Je kan dan niet erover praten en het niet
0: dat
2: hebben.
0: Dat vind ik ook niet, nee.
2: Dus ik ben even naar de carousel gerend.
0: Ja.
2: En ik heb ze meegenomen.
0: Het verschrikkelijke is, jij hebt ze hier neergezet... op de airco en die blaast hier vol op die fantastisch lekkere lucht. Gewoon waar ik nu sta. Ja, je komt het nu brengen. Dit is echt... Wat is dit, joh? Ik heb het nog nooit zo gezien.
3: Nou.
0: Ik zie hier ik zie een gebakje met echt een reusachtige bam aan slagroom erop. Met wel wat fruit. Hè. Laat het een beetje gezond houden.
2: Ja, wat het is. Het is een kaneelcake, wat je ziet op de bodem. Met daarbovenop een mix van rood fruit. En dat was nog niet genoeg blijkbaar. Want er zit ook nog een crumble van progresgebak overheen. En als je nou denkt, wat in vredesnaam is progresgebak? Ken je hazelnoot schuimtaartjes?
0: Ja.
2: Dat is dat.
0: Oh.
2: Ja, en eerlijk, dat is misschien wel een van mijn meest favoriete gebakjes ever. Dus ik vind het sowieso al lekker.
0: Ja, dat is fantastisch.
2: En daaroverheen zit nog slagroom. Ik bedoel, als dit niet de kermissnack van dit jaar wordt...
0: Dan weet ik het ook niet meer.
2: De zoete kermissnack...
0: Ja, nou,
2: ik weet niet hoor.
0: Maar het is ook nog een beetje gezond, want ik zie, dus ook, ik zie hier hè, een paar druifjes en een aardbeitje.
2: Ja. Ja.
0: Hey, ik zit zo vol, ik ga deze sowieso bewaren voor na de show. Maar ga jij een hapje nemen om even te testen?
2: Dat klinkt echt als voedselverspilling. Ik ga proeven.
0: Ja.
4: Ja, dat is echt heel lekker.
0: Je had nu wel heel veel fruit ook. Hè? Je moet een beetje van de slagroom ook nemen.
4: Ja, oké. Okay.
0: Want dan krijg je natuurlijk die zoete happer ook.
2: Ik mag eigenlijk niet eten of niet praten met een volle mond. Maar voor één keertje doe ik dat wel.
0: Tige, onze verslaggever, die zit nu echt heel jaloers mee te luisteren, denk ik.
4: Sorry, maar dit is echt heel erg lekker. Dit is echt heel lekker. Ja, dus neem even een happie.
0: Ja, ik ga zo meteen na de show nemen. Dat beloof ik jou. Ik ben wel heel erg benieuwd dat jij nu al aan het eten bent.
2: Ja, ja.
0: Nou, heb jij dus ook zo'n zin in zo'n overheerlijke, lekkere snack? Dan laat het ons even weten. Want welke zoete plaat je wil laten draaien hier op de radio. Moet je even een berichtje sturen via de Kermis FM app. Of ga even op de website kermisfm.nl.

0: Meisje Afro Bros. En Tycho, waar sta jij?
1: Ik sta op dit moment midden op de kermis. Ik ben in de buurt van de studio. Dat betekent dat ik onderweg weer terug ben. Want ik ga zo met iemand op pad die mij een veel beter beeld kan geven van hoe de minder valide middag eruit gaat zien. Want dat is bijna aan de gang hier op de Tilburgse kermis.
0: Ja, want de attracties hier beginnen nu al een beetje te draaien. Jij hebt meegeholpen net met het opstarten. En zometeen om half, of 5 minuutjes eigenlijk al, dan begint de minder valide kermis een dag. Hè? Kan je daar eens meer over vertellen?
1: Ja, de minder valide middag is eigenlijk... Ik dacht eerst anders namelijk ook een soort prikkelarme middag. Maar dat is weer iets anders hier al in Tilburg.
2: Ja, dat is op zondag. Dat is goed
1: kermis
2: om te weten.
1: Is namelijk, dat is op zondag. De minder valide middag is inderdaad dat er meer hulp geboden wordt voor mensen met een bepaalde beperking. Of je nou een rolstoel zit, misschien wat ouder bent en slechter ter been. Of dat je doof, blind of misschien een zwaardere vorm van een autisme zou hebben. Ja. Je wordt daarin bijgestaan en geholpen.
0: Oké, en jij hebt zometeen iemand die jou dus een beter beeld van de kermis kan geven. Op dat vlak dus.
1: Een veel, veel, veel beter beeld. Ik kan het niet anders verwoorden dan dat.
0: Hey, en heb jij zelf eigenlijk iets van een handicap? Mag je nog handicap zeggen? Of is het dan...
2: Je bent dus eigenlijk minder valide.
1: Een beperking?
0: Beperking, laat ik zo maar zeggen.
1: Een bepaalde beperking. Ja? Ik heb ADHD en een hele lichte vorm van autisme. Dus ik zou hier perfect tussen passen eigenlijk, als je het zo zegt.
0: Oh ja, maar is dan die prikkelvrije dag ook iets voor jou dan?
1: Ja, maar ik ben denk ik minder valide in sommige gevallen dan dat ik snel overprikkeld zou zijn.
0: Ja, precies. Oké. Nou, we zijn erg benieuwd naar met wie je zo meteen over de kermis gaat. We komen zo bij je terug. Tycho, dank je wel. En dan gaan wij hier verder. Heb jij eigenlijk iets last van dat je denkt van ik heb hulp ergens bij nodig?
2: Voor de minder valide middag?
0: Ja, zoiets.
2: Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat dan gaat. Vooral. Hoe ziet dat eruit?
0: Ja. Nou, voor mij, ik heb zelf ook ADHD. En voor mij is dus die prikkelvrije dag is ook wel lekker.
2: Allee, allee, allee.
0: Ja, precies. American Girls, Harry Styles.

0: Harry Styles, American Girls hier bij Kermis FM. Dan krijg je mij even het weer. Het is een stralende kermisdag. De zon die schijnt volop en het wordt nog warm. Ook 24 graden. En dan het verkeer. Ja, niks houdt je tegen om vandaag naar de kermis te komen. Er staat geen files rondom de Tilburgse kermis. En ook in de parkeerkaartje is het meer dan genoeg plek hier. En hier aangeschoven voor het nieuws. Lezer staat invullen. Ja, dat hebben we je naam gezet. Gerard.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ben jij er klaar voor? Want we hebben net nog een laptopje.
1: Ja, er moesten even dingen gegeven. Geschoven worden en gedaan. Hè? Maar ja, het is volgens mij allemaal gelukt.
0: Jij bent er helemaal ready voor? Nou, ja. Dan let's go.
1: Vandaag is het gehandicapte middag op de Tilburgse kermis. Attracties draaien langzamer en geven extra tijd voor in- en uitstappen. Tijdens deze speciale middag zijn er aangepaste ritten en wordt er live muziek georganiseerd. De gehandicapte middag duurt tot ongeveer 4 uur vanmiddag. Oh jee, nou is het dingetje weer verdwenen. Schermpjes verdwenen, jongens.
0: Oh,
1: ja.
0: Ja?
1: Daar, ja.
0: Kijk, Kelly schiet even te helpen.
1: Ja, super, ja. Helemaal goed. Goed nieuws voor mensen die het niet zo breed hebben of gewoon niet houden van veel geld uitgeven. Vandaag tot 6 uur vanavond krijg je bij heel veel attracties korting op de ritprijs. En het lukt vanmiddag niet om langs te komen, dan zijn er morgen en overmorgen ook nog kansen, want dan is er ook nog korting. Even kijken of het nu goed gaat met de scrollen, hè? Want dat is... Ja. En vanmiddag hoog bezoek van de koningin van het levenslied en buurvrouw van Kermis FM. Niemand minder dan Corrie Konings komt langs in de studio. En die kun je kennen van onder andere dit nummer.

0: Zullen we afwachten. Ze komt vanavond dus langs in, vanaf 6 uur bij Nelleke Arnoud.
1: Ga je even kijken, Gerard?
0: Ik denk dat ik wel even ga kijken, ja.
1: Ik vind Corrie Konings vind ik toch wel echt zo'n... Oh, dat is gewoon een erfgoed, Nederlands erfgoed bijna wel.
0: Absoluut Nederlands erfgoed, Brabants erfgoed, alles eigenlijk. Met ontelbaar veel hits, dus ik denk dat het hier rijen dik gaat staan.
1: Precies, dat denk ik ook. Hey, dankjewel, Gerard.
2: Ja. Attention! Marijn van Ginkel.

0: Ja.
1: Warm.
0: Ja, vind ik wel. Ik vind het wel heel smoel, ja. Jopke van Dommenburg, die is 24 jaar en studeerde rechten in Utrecht, waar ze actief is bij de studentenvereniging UVSV.
1: Ja.
0: En op dit moment is zij als solo-artiest gaat zij door het leven heen en heeft een nieuw nummer uitgebracht. En mocht het nou zo toevallig zijn dat wij haar hier aan de lijn hebben. Goedemiddag, Jopke.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Hey, om meteen even met de deur in huis te vallen. Jij hebt natuurlijk een mega-hit gehad. En die wordt steeds gedraaid in kroegen, in de club en op de kermis zelfs. Hè? Hey, heb je zelf iets met kermis?
2: Nou, ik kom wel uit een dorp waar ook ieder jaar een kermis was. En dat was natuurlijk wel altijd echt een gaande plek om naartoe te gaan met mijn vrienden.
0: Ja, waar kom je vandaan?
2: Dus ik heb wel goede herinneringen. Haastrecht heet het, maar het is echt oei-ni-mini hoor.
1: Ja, ik ken dat wel. Dat is bij Utrecht in de buurt, toch? Bij Woerden en zo, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: En durfde je dan ook overal in? Of was je een beetje bang voor misschien de booster? Of de...
2: Nee, ik ben wel iemand die dat wel aandurft.
0: Oké. En ben je wel eens op de Tilburgse kermis geweest?
2: Nee, ik ben nog nooit op de Tilburgse kermis geweest. Mag ik dat zeggen op de radio?
0: Nou ja, ja, je mag het zeggen. Je wordt nu wel over de hele Tilburgse kermis natuurlijk nu geklonken. Dus dat, je stem is er nu al bij.
2: Misschien moet ik daar dan dit jaar nog verandering in brengen.
0: Ja, misschien om je nieuwe nummer te promoten. Hè? Want daar zijn we natuurlijk hier voor. Je hebt een nummer uitgebracht, Terug bij Af heet het.
2: Ja. Ja,
0: toen ik de titel zag en het nummer hoorde, dacht ik... Terug bij aflaat zegt ook iets dat we dus ergens waren. En vroeg ik me af, waar waren we dan eerst? Waar zijn we naar terug gegaan dan?
2: Ja, we zijn eigenlijk, als ik het voor mezelf... waar het liedje voor mij over gaat, is dat ik met Lotje echt superveel heb meegemaakt... en echt als een soort katapult zo die muziekindustrie in geslingerd ben... En toen heb ik even de tijd genomen om weer terug te gaan naar mezelf, naar het begin. Wat wil ik eigenlijk en hoe moet dat klinken? En dat is waar Terug bij Af bij mij voor staat.
0: Ja, en heb je dingen geleerd uit die tijd met die mega-hit van Lotje?
2: Want, ik heb natuurlijk echt ontelbaar veel lessen geleerd. Maar ja, het is me wel vaker gevraagd, wat is dan de belangrijkste les die je meeneemt? En ik denk dat voor mij dat toch wel is dat je gewoon het meeste energie haalt uit... Iets wat jij echt super vet vindt en waar je helemaal 100% achter staat en waar je gewoon heel blij mee bent. En ja, dat is ook hetgeen is waar je op moet focussen in het leven.
0: Ja, en heb je die energie ook in dit nummer gestopt dan?
2: Ja, zeker. Ja, het was best wel even zoeken na Lotje, omdat je natuurlijk in één keer wordt heel groot en mensen kennen je van dat bepaalde studentenhitje. Terwijl voor mij was dat niet per se wat ik dan voor altijd mijn hele leven wilde maken.
0: Maar je zegt studentenhitje, het klinkt een beetje minachtig. Ik vind het een heel leuk nummer.
2: Nee, ik bedoel dat helemaal niet minachtend, maar het is wel echt natuurlijk studentenpop.
0: Ja.
2: En ja, dat is wel een bepaalde hoek en dat moet je wel, als je daaraan overgeeft, dan moet je dat wel echt superleuk vinden. En ik vind het geweldig. Maar ik ben ook wel weer in een nieuwe fase in mijn leven om iets anders te gaan doen.
0: We moeten wat meer diepgaander gaan dan ofzo.
2: Ja, misschien wel iets meer uit het hart en iets minder feestmuziek.
0: Ja, en waar komt de inspiratie van het nummer dan vandaan bij jou? Dat ben ik wel benieuwd naar, hè? Terug bij Af. Het is best wel een beladen titel, vind ik.
2: Ja, het valt wel mee hoe beladen het is, hoor. Het is, voor mij gaat het eigenlijk over verlangen heel erg naar iets. Terugverlangen wat er niet meer is en wat misschien ook wel goed is... dat je daar niet meer bent. En ja, bij mij gaat het over een periode in mijn leven die ik heb achtergelaten... waar ik heel blij ben dat ik niet meer in die periode zit. Maar dat als je daaraan terugdenkt, je ook wel die nostalgische gevoelens weer krijgt. En dat heb ik natuurlijk ook wel een beetje als ik op Lotje terugkijk.
0: Ja, ja en je hebt dat nummer natuurlijk samengemaakt... en je bent nu begonnen als solo-artiest. Wie is Jopke? Welk gevoel moet je daar dan bij krijgen... als je Jopke aanzet op je Spotify of op de radio hoort langskomen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Hetgeen wat ik in ieder geval wil oproepen bij mensen... is dat het een jong volwassen gevoel naar boven roept. En ja, nostalgisch, vrolijk, maar ook wel dansbaar. Dus ik denk dat je op mijn muziek niet per se stil wil zitten. Maar goed, ja, iedereen mag natuurlijk voelen wat hij of zij wil voelen. Dus ja, dat is ook een beetje aan jullie.
0: Ja, natuurlijk. Wij zijn natuurlijk ook degene die dat gevoel ervan moet overbrengen. Maar ja, het is natuurlijk wel belangrijk als je als artiest, zeker als nieuw opkomende solo-artiest, wel goed weet waar je dan voor staat. Hè? Wat wil je brengen? Wat wil je muziek? Moet dat vertellen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, klopt.
0: Ja, hey, ik heb het nummer al gehoord. En ik ben heel blij dat ik hem nu over de hele Tilburgse kermis mag laten horen.
2: Ja.
0: Ik wil jou heel erg bedanken. En wie weet, tot ziens op de Tilburgse kermis.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt.
0: Oké, hey, hele fijne dag.
2: Zelfde.

0: and Night.
1: Kate Cudi en Krueger's Day and Night. En we gaan weer naar onze...
2: afstapje.
1: Ja, dat horen we al. Ons verslaggever Tigo.
2: Oh, hey, hi.
1: Ja,
2: hi.
1: Je bent er alweer.
2: Ja, ja, ja.
1: Waar sta jij op de prachtige Tilburgse kermis?
2: Ja, ik loop op het moment bij het Koekwouske. Ik ben niet Brabants, dus alsjeblieft hou rekening met het feit dat ik niet Brabants ben. Maar ik zei net al tegen jou, ik zeg, ik heb zometeen iemand die het beeld verbreedt van wat die minder valide middag is. En ik sta hier nu met mijn lieve, tallige collega Bram.
3: Ja, hallo.
2: Ik ga even stilstaan hoor, dat maakt het ook voor jou makkelijker.
3: Ja.
2: Jij bent blind.
3: Ja, klopt.
2: Helemaal?
3: Ja, ik zie helemaal niks. Ja, dat klopt.
2: Wauw, ik moet zeggen, ik vind dat wel alleen maar heel knap dat je hier dan staat. Hoeveelste jaar Kermis FM doe je dit ook al?
3: Dit is mijn derde jaar. Ik ben in 2024 ben ik begonnen. Ik moet zeggen, ik was heel zenuwachtig toen. Want ik had dat ook nog nooit eerder gedaan, zoiets als Kermis FM.
2: Zeker als je niks ziet.
3: Nee, precies. Dus ik denk, oké, hoe gaan we dat doen? Maar uiteindelijk is alleen maar gebleken dat het hartstikke goed mogelijk is. Nou ja, de vroege mensen altijd, waarom doe je het dan? En dan zeg ik, nou, dan draai ik hem graag om. Waarom zou je het niet doen?
2: Ja, en daarom is zo'n mooie zo'n middag als de minder valide middag juist alleen maar goed. En ik ga vandaag een beetje jou ogen spelen.
3: Ja.
2: Wij gaan vanmiddag even de rondjes over de kermis heen doen. Jij met jouw stok. Hoe noem je die stok?
3: Het is gewoon een taststok.
2: Een taststok.
3: Een taststok.
2: Omdat je dingen aantast.
3: Ja, je tast de omgeving ermee af, zeg maar.
2: Ja, Kaylee?
4: Ik heb even een vraag. Want Bram, jullie zeiden net hè, dat Bram volledig blind is. Maar zijn er dan verschillende stages van blindheid, zeg maar, zijn er verschillen? En kan Bram dat dan uitleggen? Want hij zegt, ik zie echt niks, maar wat is dan iets zien? Of hoe werkt dat?
2: Ja, Kelly vraagt mij hoe jij de stages van blindheid ziet. Want jij ziet dus echt helemaal niks. Jij bent gewoon, het is volledig donker voor je ogen.
3: Ja.
2: Wat zijn de andere stages, de stages van blindheid?
3: Oeh, zo. Hoe bedoel je dat precies?
2: Van slecht zien tot hoeveel procent? Ja, visueel beperkt.
3: Ja, blind is gewoon, dan zie je gewoon niks. Ik zal het sterker vertellen, ik heb ook twee oogprotheses.
2: Oh.
3: Dus ik weet ook niet anders dan dat. Maar je hebt natuurlijk, visueel beperkt zijn is eigenlijk een heel erg breed begrip. En eigenlijk is, kijk, bij mij is het gewoon heel makkelijk. Blind, dan ben je er. Maar slechtziend zijn, ja, ik kan er ook niet goed over oordelen, want ik heb dat zelf niet. Maar het gaat zoveel kanten op en dat is bij iedereen is dat toch weer wat verschillend.
2: Nou, weet je wat ik mooi zo sterk vind? Ondanks dat je blind bent.
3: Ondanks dat ik de dingen niet zie, heb ik toch wel een heel leuk leven. Ja, zeker wel.
2: Weet je bijvoorbeeld welke kleur shirt je aan hebt?
3: Nou, iedereen heeft het over de paarse Kermis FM polo.
2: Ja.
3: Dat is bijna niet te missen.
2: Nee, tuurlijk.
3: Ik heb normaal ook wel goed op, hoor, wat ik aantrek. Ik vraag dan ook altijd even aan mijn partner. Van, joh, schat, past dit bij elkaar? Want ik, ondanks dat ik het zelf niet zie, wil ik er wel goed uitzien voor de buitenwereld, zeg maar.
2: Hey, maar Tigo,
1: paars op felrood.
3: Nee.
2: Tigo,
1: ja,
2: vertel het eens.
1: Ja, maar wat ik zo mooi vind eigenlijk. Kijk, we maken natuurlijk radio. Je kan het ook op de live zien, kan je meekijken. Maar als je radio is eigenlijk ook een soort van blind media maken. Hè? Ik bedoel, wij kunnen dan gelukkig nog wel zien. Maar het is super op audio gefocust. Dus eigenlijk is Bram misschien wel het beste voorbeeld om die goed kan omschrijven, hè, wat je voelt, wat je ruikt. En nou ja, jij kan dan even dat zien voor hem overnemen nu. Wat ik nog wel benieuwd naar was, weet Bram überhaupt dan wat paars is?
2: Ja, dat vind ik heel goed. Weet jij überhaupt wel iets langzamer lopen, Bram? Want anders ga je de camera aan omver trappen.
1: Bram, die heeft er zin in.
3: Je betekent niet dat de rest.
2: Het zou wel leuk zijn voor op beeld, maar ik denk dat de cameraleverancier dat minder leuk vindt. Weet jij überhaupt wel iets van wat kleur is?
3: Ja en nee. Kijk, ik heb natuurlijk nooit bewust...
2: Gezondheid?
3: Dank je, daar gaat goed. Ik heb natuurlijk nooit bewust kleuren gezien. Maar ik probeer me er altijd wel een voorstelling van te maken. Ik bedoel, iets als rood, dat staat natuurlijk altijd wel een symbool voor de liefde, hè, voor de passie. Dus ja, ik probeer me het een beetje voor te stellen. Maar het is en blijft af en toe wel lastig om dat te doen. Dat moet ik heel eerlijk zeggen, ja.
2: Oké, voor nu even de laatste vraag, want dan gaan we weer een rondje over de kermis lopen. Voel jij dan ook de kleur?
3: Nee, een kleur is niet voelbaar, nee.
2: Oké, dus als je liefde voelt, denk je niet gelijk aan rood?
3: Nee, maar goed, het is wel, je associeert het er wel mee. Dus ja, misschien ook ergens wel.
2: Zullen wij even een oliebol eten?
3: Dat vind ik een hele goeie.
2: Gaan we doen.
3: Gaan we doen.
1: Leuk, Diego. Hey, wij komen zo meteen bij jullie op terug. Het lijkt mij wel heel erg tof om te kijken of jij straks met Bram, die trouwens overigens een prachtige stem heeft. Ik ben echt jaloers op de stem van Bram. Ja. Of jij samen met Bram een attractie ook weet in te komen op deze invalide middag. Of dag. Ik zeg weer middag, maar het is gewoon een hele dag.
4: Nee, het is een middag.
1: Maar het heet dag.
4: Nee, het is de invalide middag.
1: Ja. Oh, je werkt tegen mij invalide middag.
4: Nee,
1: middag wel.
4: Middag.
1: Oké, okay. Nee, nou ja, maakt ook niet uit.
4: Minder
1: ga kijken of jij met Bram in een attractie komt en dan komen we zo meteen bij je terug.
2: Okay. Ja, vind ik leuk. Ik haat echt alleen kermisattracties. Ik ben als de dood.
1: Ah, je zet je er maar even overheen, joh.

0: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
1: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
2: Attention!
3: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, schouwburg en concertzaal Tilburg.
4: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
5: FM. Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
6: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
7: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
6: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
8: Kermis FM.
9: Leuk dat je er weer bij bent. Eerst is hier het nieuws vanuit live vanuit het Vacatorium. Het nieuws met Gerard de Kloet.
10: Goedemiddag, de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Vanmorgen
8: zijn... Kermis FM nieuws.
10: Vanmorgen zijn de wandelaars in alle vroegte vertrokken voor de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4 uur vanochtend begonnen ze aan de 50 kilometer. Iets later in de ochtend waren de lopers van de 30 en de 40 kilometer aan de beurt. De eerste etappe gaat door de Betuwe, onder meer langs Elst. Morgen gaat de stoet richting Wijchen. Hoe vang je een kip? In ieder geval niet aan 2 poten, want dat mag niet volgens de Europese regels. De staatssecretaris maakte een uitzondering voor een bedrijf dat kippen vervoerde van de boerderij naar het slachthuis. Wakker Dier spande een rechtszaak aan en de rechtbank besloot dat deze uitzondering helemaal niet mag. Er zijn alternatieven om kippen te vangen, bijvoorbeeld door ze onder de borst op te pakken of door het gebruik van vangmachines. Het tillen wordt nog gedoogd. Misschien heb je het wel gemerkt, het was erg koud vannacht. En in het Twentse Oldenzaal is er zelfs vorst aan de grond gemeten. Het werd er maar liefst min 0,1 graden. En dat is heel bijzonder. Het is sinds 1971 niet meer voorgekomen, maar 9 keer voorgekomen dat het vroor in juli. Een deskundige van Weer Online zegt dat het zo koud kon worden doordat de grond de laatste tijd erg droog is. De aap die vorige maand ontsnapte uit safaripark De Beekse Bergen is nog altijd niet terecht. In een bos, in een 10 kilometer, staat een grote kooi waar ze de aap hopen te vangen. Het dier wordt goed in de gaten gehouden door camera's om te kijken wat hij eet, of er plekken zijn waar hij zich graag zit en om het dier zo snel mogelijk te kunnen vangen. En dan het weer. Het wordt een zonovergoten kermisdag vandaag. Momenteel is het zo'n 20 graden in Tilburg. Later vandaag stijgt de kwik tot maximaal 24 graden. En dan het verkeer. Heel goed nieuws. Er staan geen files rondom Tilburg, dus je kan lekker doorrijden richting de kermis. En ook in de parkeergarages is genoeg plek. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app.
9: Dankjewel, Ger. Wat heb jij toch een lekkere radio-nieuwsstem.
10: Ja, ik zou er eens wat mee moeten gaan doen, denk ik.
9: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Marijn van Ginkel.
11: Oh.

0: Arie Hellegers, Monique Smit, ben je verliefd hierbij? Kermis FM. En nog steeds, op de Tilburgse kermis, op deze middag. Het stroomt langzaam voor, de attracties zijn al opgestart. Daar hebben we het eerder over gehad. En dit is niet een zomaar een middag, maar een speciale middag. Want ja, het is speciaal voor minder valide mensen ingericht vandaag. Dus dat mensen die in de rolstoel zitten, maar misschien ook doof, blind zijn, de kermis, Tilburgse kermis, ook kunnen beleven. Ons verslaggever Tigo, die is op dit moment op de Tilburgse kermis samen met Bram. En Bram is blind. Hoe is het bij jullie, jongens?
1: Ja, inderdaad, je zegt goed, Bram is blind en daarom heb ik dus vandaag Bram bij me. Ik ben eigenlijk deze middag een beetje de ogen van Bram, want Bram heeft zelf ogen, maar die doen het niet zo goed. We staan hier inmiddels bij de oliebollenkraam. Ik zei het net al, ik had oliebolletjes gehad voor ons. En we willen eigenlijk zometeen eventjes een kermisattractie in, Bram. Dat is in mijn oor gefluisterd. Tieg, je moet even met die jongen een kermisattractie in. Nou ben ik zelf niet zo fan van kermisattracties. Maar ik dacht, nou, we staan hier voor de breakdance. Nou, dat is een flink apparaat. Flink ronddraaien, heel snel. Zullen we dat even doen?
2: Nee, alsjeblieft. Nee. Het gaat echt niet gebeuren.
1: Nou, kom op. Maar waarom dan niet?
2: Nee, man. Ik word altijd heel snel misselijk in die dingen, man.
1: Ja, is dat inderdaad ook echt een dingetje? Dat je omdat je niks ziet, maar wel wordt rondgesleurd, dat je dan een keer super misselijk wordt?
2: Nou, ja, dat denk ik wel. Want toevallig had ik het laatst. We waren in een pretpark. Ik ga het toch weer eens een keer proberen. Ik kwam echt ziek uit die achtbaan. Ik denk, oh nee man, dit moet ik gewoon niet doen. Maar wat we nu natuurlijk wel hebben gedaan, en daarom vind ik het heel mooi ook dat jij die oliebol even aanhaalt, toch? De kermis verkennen door middel van je smaakpapillen is natuurlijk ook gewoon een manier om iets te ontdekken, toch? Hoeft niet zozeer de kermis te zijn, maar dat kan van alles zijn.
1: Ja, ook de geuren bijvoorbeeld, wat we roken, die oliebollenkramen van een kilometer afstand.
2: Ja, en als ik hier nu zo even ruik. Ja, ik ruik nu even niet.
3: Hij kreeg de plopkool. Hij was gisteren avondje uit, hè, Tigo?
2: Om het zo te omschrijven op dit moment. Maar het is niet zo dat ik nu één vaste geur hier nu heb. Dan zou je echt voor een kraam moeten staan. Dan weet ik wel, oké, dit is de snoepkraam. Dit is een kraam waar je vis kan halen. Dan herken je het.
1: Zoals bij de studio van Kermis FM ruik je waarschijnlijk popcorn.
2: Daar in de buurt ruik je popcorn inderdaad. En vooral de zoete popcorn. Die heeft dan natuurlijk weer net een vleugje extra, zeg maar. Dus ja, dat zijn geuren die je herkent. En ik ben er ook heilig van overtuigd dat je op die manier ook de kermis kan verkennen. Maar het geldt natuurlijk niet alleen voor kermis. Ook als wij bijvoorbeeld op vakantie zijn. Ik ben echt wel iemand die wel de lokale dingen gaat proberen. Zo ontdek je ook een stad.
1: Ja, maar geen grijpmachine dus.
2: Wat?
1: Geen grijpmachine dus.
2: Nee, het gaat echt niet gebeuren. Ik ga echt niet in een attractie. Nee.
1: Maar nou, jullie moeten eigenlijk gewoon niet lekkere dingen gaan proeven. Toch? Even lekker. We hebben hier nog een oliebol. Heb je zin in nog een oliebol? Wil je er nog eentje?
2: We zijn nog aan het ontdekken, toch?
1: Nee, ik heb hier nog een servetticus. Een servetticatet.
2: Ik hou hem vast.
3: Ondertussen stel ik nog even een vraag, Tigo. Want ik ben wel benieuwd.
2: We zijn nog aan het ontdekken, toch?
3: Jullie zijn natuurlijk niet daadwerkelijk. Jullie gaan daar niet daadwerkelijk misschien een attractie in. Maar ik ben wel benieuwd hoe het is om de attractie daar naartoe te lopen. Die route. Hoe dat is voor een slechtziende, visueel beperkte, een blinde persoon zoals Bram. Of dat ook struggles heeft.
0: Ja, dan hoef je niet aan te gaan. Hè, want met de booster en zo. Ik snap dat dat allemaal heel heftig is. Ja. En dat gaan we dan niet doen. Maar gewoon even tot het moment dat die beugel dicht gaat. Even vlak daarvoor dat hij nog wel weg kan.
3: Ja, ja, ja.
0: Dat willen wij wel graag
3: hoe
0: even weten. Ja, hoe heeft ze dat ingericht op deze kermis?
3: En hoe doet dat vandaag? Wat is dat dan anders?
1: Oké, ik ga het even snel bij Bram neerleggen. Hier live op draaien.
3: Gaan wij een plaatje draaien ondertussen?
1: Ik krijg in mijn linkeroor.
0: Ja, dankjewel Tigo.
1: Ik ga ondertussen vragen.
0: Ja, en dan komen we zo meteen bij jou terug. Ja, ze hadden het net over trouwens lekkere gerechtjes. Wij hebben nog steeds dat lekkere gebakje heb ik hier nog staan.
3: Oh, lekker.
0: Ja, die ga ik wel even opeten. Weet je waar je ook lekker eten kan? In een Cubaans café.
3: Oh.

0: Midnight Sun, Zerwa Larsen, hier bij Kermis FM. En ik heb toch wel eens wat leuks. Want we hebben zo net de zoete inval, hè? Hadden we net. En dan kan je een zoet plaatje insturen. Nou, dat heeft iemand gedaan. Maar we hebben een leuk bruggetje kunnen vinden. Want we hadden nu op het lijst staan van even de 013. De top 013 van de kermis. Nou, bij Kermis FM zoeken wij naar de kermishit van 2026. En met deze hitlijst zoeken wij dus de 13 beste kermishits. En die kan jij bepalen. Nou, jij bepaalt dus welk nummer in de lijst komt. Ga dan even naar de website. Stem op jouw top 3. Je kan 3 nummers. Kermishits kan je insturen. En dan maak je nog eens kans op concertkaartjes bij podium 013. Vandaar de top 13. En vandaag geven we 4 kaarten weg. Ja, 4 kaarten voor 40 Up op 30 oktober 2026. Dus heb je zo'n nummer waarvoor je denkt, ja, dat is nou echt zo'n kermishit. Vul hem dan even in de top 3 op onze website. Je kan bijvoorbeeld stemmen op een nummer van Lantje Fantje en Plug and Play Limoncello. Nou, is Limoncello toch ook best wel zoet? En wij kregen dus net een belletje van iemand. Hè, van, hé, nou, wij vinden dat allemaal wel leuk om even dat nummer te draaien. Maar dat ze ook een kans hebben voor die top 013. En dat is Bart van Dishoek.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Hallo, goedemiddag.
2: Een hele goede middag allemaal.
0: Ja, jij had zin om even een zoet plaatje te horen. En dacht, ik doe gewoon schaamteloos mijn eigen plaatje even invullen.
2: Ja. Lekker even promotie maken voor mezelf. Dat ja. is, ik vind dat het mag.
0: Dat, ja, nou, ik vind het ook een heel lekker plaatje, dus dat doe je goed. Maar hey, vertel even, want je geeft dit nummer niet voor niks op.
2: Nee, zeker niet. Het is natuurlijk een zomers plaatje wat ik samen met Landfantje en Plug and Play gemaakt heb. Je krijgt helemaal zin in de zomer. Nou, het is zomer, dus dat is in ieder geval gelukt. Maar ook als je lekker met je vrienden op het terras zit, een limoncelletje erbij, of in de kroeg zit. Als je lekker over de kermis bent geweest en je gaat nog even een dikke afterparty houden. Als deze plaat gedraaid wordt in de kroeg, dan heb je gewoon zin om een bladje limoncello te bestellen natuurlijk.
0: Ja, ja, leg even uit, Lantefantje en Plug and Play. Ik denk dat veel mensen dat al wel weten, maar wie zijn dat?
2: Lantefantje is natuurlijk wel bekend in Tilburg. Daar zit natuurlijk onder andere Thomas van Groningen in.
0: Vriend van de show.
2: De bekende nieuwslezer van Nieuws van de Dag. En vriend van de show van Kermis FM natuurlijk. En wel bekend in Tilburg overal. Plug and Play, dat zijn twee heren. Dat is een hardstyle act. Ook fantastische gasten. En ik ben Bart van Dishoek. Ik zing het geheel.
0: Ja, en wie heeft het nummer dan bedacht, de tekst?
2: Nou, eigenlijk in samenspraak natuurlijk. De jongens die hebben mij benaderd van, hey, we zoeken een zanger. En volgens mij ben je dat. En Thomas ken ik al heel wat jaren. En ze hebben gezegd, nou, we hebben een leuk idee. We hebben die melodie. We hebben dit refrein. Kun je daar iets mee? En zou ik het leuk vinden om daar aan mee te werken?
0: Ja, en is Limoncello...
2: Ik ben erin gedoken en de complete heb ik grotendeels geschreven. Samen met de jongens natuurlijk, zijn een aantal versies zijn eruit gekomen. En daar is dit het resultaat van.
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, als je het nummer hoort, dan krijg ik inderdaad al helemaal zin in zo'n lekkere limoncello. Ik moet het helaas nog even afblijven, want we moeten nog even show maken. Even nuchter blijven natuurlijk. Is het ook jouw favoriete drankje?
2: Ja, één van mijn favoriete drankjes. Ik heb al in eerdere filmpjes gezegd van dat het eigenlijk bij mij niet zo heel veel uitmaakt. Want je kan bij mij alles in binnen gooien. maar limoncello is wel even mijn favoriet inderdaad.
0: Ja, lekker. Top, hey, nou, ik ga hem opzetten, want jij hebt hem natuurlijk aangevraagd. En nou ja, ik hoop voor jou dat hij hoog eindigt in de top 013. Oh, mijn producer.
1: En Bart, jij komt ook langs, hè, van de week.
2: Ja, ja, zeker.
1: Jij bent in de buurt.
2: Aanstaande zondag kom ik tijdens de show van Jordi Graat en Thomas van Groningen, kom ik hem live doen. En dat is rond de klok van 16:45, als ik me niet vergis.
1: Nou, hoe leuk zou het zijn als hij dan op 1 staat in de top 013?
0: Nou, dus even oproepje dus.
2: Dat zou toch een fantastische afsluiting van de kermis zijn,
0: ja,
2: hè?
0: In de top 013 kan je stemmen op deze geweldige plaat. Bart, ik wens jou een hele fijne dag.

0: Dirk Mildijk, 4 zomers lang. En dan krijg je van mij nog het weer. Is het ook zo lekker zomers weer? Nou ja, want het is erg zonnig vandaag op de kermis. De temperatuur loopt vanmiddag op tot maximaal 24 graden. Dat vind ik echt zo'n lekkere temperatuur. Hè? Dat het niet te warm is, maar gewoon lekker zomer. En dat je dan gewoon lekker met je korte mouwtjes kan lopen hier op de Tilburgse kermis. Fantastisch. Ja, er zijn op dit moment geen files gemeld rondom Tilburg. Dus je kunt gewoon lekker zonder vertraging naar de Tilburgse kermis komen. En dan is hier het nieuws met Gerard.
1: Goedemiddag, fans van de Jetster die moeten nog even geduld hebben, want vanwege een storing is de attractie nog niet geopend. De Jetster staat op de spoorlaan en het is een soort breakdance die over de kop gaat. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de attractie weer gaat draaien. De gehandicaptenmiddag is een uur geleden van start gegaan. Een speciale dag waarop extra aandacht wordt besteed aan mensen met een beperking. Tijdens deze middag krijgen mensen met een handicap de gelegenheid om volop zonder zorgen te genieten van alles wat de kermis te bieden heeft. Zo krijgen ze meer tijd voor het in- en uitstappen van attracties. De gehandicaptenmiddag duurt tot vanmiddag 4 uur. En het is nu wel heel makkelijk voor mensen uit Amsterdam en Utrecht om naar de Tilburgse kermis te komen. Er rijdt namelijk een rechtstreekse intercity van Amsterdam naar Tilburg. Ik heb hem zojuist genomen, dus het klopt ook echt. Normaal moet je dan overstappen in Den Bosch. Het komt door werkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam. De trein van Amsterdam naar Vlissingen rijdt daarom nu om via Tilburg. En dat is heel goed nieuws.
0: Nou, lekker. Wat, jij komt uit Amsterdam?
1: Naar Naarden.
0: Oh ja, en hoe lang ben je dan normaal bezig?
1: Qua tijd scheelt het niet zo heel veel, maar het is gewoon makkelijker.
0: Nee, je kan gewoon even blijven,
1: gewoon lekker blijven zitten. Met je laptop, je telefoon.
0: Ja, maar als je blijft zitten, mag je niet je tas naast je neerzetten.
1: Nee,
0: hier,
1: nee. Ik heb daar dus echt op zitten letten vandaag. Want er waren ook mensen in de trein die zeiden, oh, mag niet. Nee, dat mag niet meer.
0: Nee, en in de attracties ook niet. Ook niet handig om je tas mee te nemen. Ook niet naast de stoel naast je zitten.
1: Gewoon naast je neerzetten.
0: Dat zou ik ook doen, ja.
2: Attention! Marijn van Ginkel.

0: Marco Schuitmaker deze nacht. En we gaan nu weer terug naar onze trouwe Tycho, die hier op de Tilburgse kermis samen met Bram, die dus blind is. En dat zeggen we niet voor niks, want het is vandaag minder valide middag. En Tycho, hoe is het bij jou?
1: Ja, het is hier, zoals op de Tilburgse kermis de hele tijd, een goede sfeer, gezellig. Moet ik heel erg zeggen dat ik heel weinig mensen, dus nog minder valide, zie zijn. Ik zie in de verte achter mij wat rolstoelen. Ik zie wat mensen in een booster, maar ik zie eigenlijk nog geen blinde mensen zoals jou, Bram.
2: Nee, ja, en dan toch, je zou zeggen, het is gewoon wel lekker onbeperkt genieten. Om maar even een toepasselijke term erin te gooien, denk ik. Want dat is het natuurlijk gewoon. Je kan hier natuurlijk nu ook gewoon lekker genieten.
1: Ja, jij ziet het wel zitten hier.
2: Ja, precies. Ik kijk er wel met een positieve blik tegenaan, zeg maar. Hebben we nou alle grappen gehad? Ik geloof het wel, volgens mij. Wat ik wel mooi vind ook, dat werd mij daar net ingefluisterd. Dat wil ik ook nog wel even zeggen. Dat werd net gezien door de persoon die de camera draagt op dit moment, dat de breakdance ook net voor één persoon aan het draaien was.
1: Ja, klopt. En over de breakdance gesproken.
0: Ja, die gaat flink de kermis die
1: ver weten te krijgen om een... Ja, maar ik heb hem zo ver weten te krijgen dat we de kermisattractie ingaan. Maar ik heb wel even met de exploitant afgesproken, de man achter de knopjes, dat wij inderdaad niet gaan starten. Dus wij gaan wel zo meteen, ook voor jou als luisteraar, mocht je meekijken, ook gaan wij lekker eventjes de looproute afleggen. Ik ga Bram volledig begeleiden richting zijn stoeltje. Dan gaan we inderdaad eventjes zitten. Ik blijf er netjes buiten staan. En dan gaan we er snel weer eruit, net voordat hij van start gaat. Dus dat jij, Bram, nergens bang voor hoeft te zijn. Want dat gaan we jij natuurlijk echt niet aandoen.
2: Nee. Het gaat echt niet gebeuren.
0: Nee, die gaf van mij ben jij ook wel. Ben jij ook hier doodsbang voor?
2: Gaan we nu?
1: Ja, ik ben ook echt doodsbang inderdaad voor kermisattracties. Die dingen zijn in een paar dagen opgezet. Ik vertrouw er geen reet van, maar ik vind het wel leuk om naar te kijken.
3: En via kermisfm.nl/live kun je meekijken.
1: Ja. Ja, kijk lekker mee zou ik zeggen. En mocht je toch in de auto zitten of aan het werk zijn of ergens zijn waar je geen beeld hebt, luister lekker mee. Bram en ik gaan nu naar voren. Loop maar lekker naar voren. Je kan met je stok goed voelen.
2: Ja.
1: We gaan nu een afstapje af. Even stoppen. Ja, kinderwagen.
0: Ja, er lopen, er zijn heel veel wagens. Wij hebben hier een glazen studio. En ik zie ontzettend veel mensen met rolstoelen gewoon wagens hier rondrijden.
1: Ja. Kijk uit, er ligt afval voor je als je eroverheen. Ja, hij zit op je stok heen.
2: Oh, hij zit. Oh, wacht even.
3: Goed om te weten.
1: Ja, hij is er vanaf.
3: Bram heeft dus een tasstok. Zo'n witte lange stok waarmee hij dus voor zich uittast en om zich heen tast.
0: Heet dat een tasstok?
3: Dat heet een taststok.
0: En dan kan je.
3: Kan je voelen?
0: Ja.
3: Dat geluid.
0: Maar zo'n balletje hoor je dan vaak over de stoep heen gaan.
3: Als je goed luistert hoor je het ook.
0: Ja.
1: Opstapje op, best een hoog opstapje. Ja. En dan lopen we hier al. En dan gaan we rechtdoor. Want we staan nu voor het gezicht van de man die het bestuurt.
3: En dan, kijk, en hij komt tot stilstand.
1: Vragen, Bram, als jij je omdraait. Zo, en dat ding staat nu stil. Dan stappen de mensen uit. En dan ga ik vragen, zouden wij even snel mogen gaan zitten? Top, perfect. De man die was al aan het praten voordat ik mijn microfoon bij zijn mond had. Dus dat is onhandig. Nou, hou mijn schouder vast. Ik ga weer even aan jouw linkerkant staan.
2: Ik klop ondertussen ook mijn stok even op, want dat is voor mensen die het niet zien en wel in een attractie durven, is dat altijd wel een aanrader.
1: Ja, we stappen nu omhoog. Hij klapt dus nu zijn stok in. Die heeft hij nu helemaal intact. Pas op, want dit draait rond, dus stap maar op.
0: Hey, maar Tycho, wat doet ze dus nu extra om Bram te begeleiden dan?
2: Hoppakee. Even een beest weg.
1: Nou ja, ik heb het idee dat de mensen die hier dus minder valide zijn zelfbegeleiding mee hebben. We gaan nu rechtdoor. Ja, het is eigenlijk vrij onhandig als je er zo over nadenkt dat er niet ook extra begeleiding is voor de minder valide.
0: Nee, eigenlijk ben jij nu de begeleider.
2: Ik kan dat misschien zelf regelen op dat moment, dat weet ik niet.
1: Ja, daarop. Nou, en dan gaan we nu...

0: Nee, maar hij zit wel. Zich,
1: dat gaat lekker.
0: Ja, en Bram zit. Ja, Bram die zit. En volgens mij zit Bram heerlijk. Zit hij goed?
2: Ja, vooralsnog wel, ja.
0: Wil je er weer uit?
2: Ik ga er heel,
0: graag weer uit. Maar het is eigenlijk dus best lastig als een minder valide persoon... om bovenop te komen zonder als je zelf begeleiding mee hebt.
1: Ik zie het. Maar het is in ieder geval wel gelukt. Lekker gedaan, Tycho. Goed begeleid.

0: Dankjewel Robert van Hemen en Donnie. En op dit moment mag ik, vind het zo leuk als ik deze tune mag gaan draaien.
1: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten. Nou, dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: En dat is...
2: Onze Roy. En Bas komt er ook bij.
0: Oh, kijk, wat gezellig.
2: Bas, ja. Mag mee praten als je wil.
3: Je mag dicht bij de microfoon staan.
0: Ja. Kom op, kijk, komt even hierheen gerold. Hele vette rolstoel dit.
3: Mooi Roy, jij mag even dicht bij de microfoon.
2: Bas, kom je?
0: Oh. Ja, kijk.
2: We hebben ook nog een klant bij.
0: Oh, wat leuk. Hoe heten jullie?
2: Bas en Roy.
0: Roy en Bas, wat gezellig. En jullie hebben allemaal een geel briefje vast. En dat viel mij meteen op. Waarom hebben jullie dat gele briefje allemaal vast?
2: Omdat het gehandicaptenmiddag is.
0: Ja, en wat staat daarop?
2: Alle attracties waar je gratis in mogen.
0: Oh, jullie mogen er gratis in?
2: Ja.
0: En misschien...
2: Als je mee wil rijden, mee wil gaan, dan mag hoor.
0: Oh, wat leuk. Nou, ik ben over een kwartiertje ben er klaar, dus dan ga ik met jullie mee, zeker weten.
2: Dat is goed.
0: Hey, maar je zegt gehandicaptenmiddag. Wij zeggen tegenwoordig minder valide, volgens mij.
3: Ja, maar goed, dat klopt.
0: Het komt op hetzelfde neer. Jullie krijgen als het goed is extra begeleiding, toch, vandaag?
2: Ja.
0: Ja.
2: Zeker, hè?
0: En mag ik vragen waar jij dan extra begeleiding bij nodig hebt?
2: Ja, met in- en uitstappen.
0: En wat is voor jou daar lastig voor dan?
2: Ja, zeker.
0: Ja, heb je dan ergens moeite mee? Kan je wat minder goed lopen?
3: Roy, wat is jouw... Waarom ben jij minder valide? Waarom mag jij hier zijn vanmiddag met jouw bestempelkaart? Wat is het ding dat jou minder valide maakt?
2: Nou, ja, ik heb vroeger... Ja. Een zuurstoftekort gehad.
0: Oh, wat heftig.
2: Mijn geboorte.
3: Ah, oké. Okay. En wat betekent dat dan voor jou? Wat houdt dat in, een zuurstoftekort?
2: Ja, dat je niet goed na kan denken wat je moet doen.
3: Juist.
0: En met hoeveel mensen zijn jullie hier?
2: We zijn met heel de groep.
0: Ah, wat leuk zeg. En heb je er zin in?
2: Jazeker.
0: Ah, wat tof. En waar ga je als eerste in?
2: Ik ga dadelijk Nou, die spin daar.
0: Oh ja, wat leuk. Oh, maar vind je dat niet eng? Vind je dat niet eng? Want die gaat hartstikke hard, joh. Die helemaal in de weer.
2: Vind ik niet eng.
0: Nee?
2: Nee.
0: Die gaat overal in.
2: Lekker hard gaan, dat is het beste.
0: Ja, leuk. En waar gaat je vriend heen?
2: Die gaat ook samen daarin.
0: Ah, jullie gaan gewoon met z'n allen.
2: Ja, zeker. Zeker wel.
0: Nou, top. Hey, ik wens jullie ontzettend veel plezier vandaag.
2: Dankjewel.
0: En als jullie zo nog tegenkomen, dan ga ik met jullie mee, oké?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, doei.

0: Popzaai Clooney hier bij Kermis FM. En we gaan nog eventjes terug naar onze beliefde en geliefde verslaggever Tycho, die hier nog steeds op de Tilburgse kermis staat. Hallo. Je moet even verder weg. Tycho gaat hier voor de studio staan. Man, ik dacht dat jij wist van audio. Dan gaat het natuurlijk helemaal rondzingen. Even rennen. Rennen, Tycho. Ik zie hem hier. Hij gaat voor de studio staan. En dan gaat hij natuurlijk rondzingen. Dat is natuurlijk niet handig.
1: Dat kan gebeuren.
0: Ja, dat kan gebeuren. Maakt niet uit. We zijn hier allemaal. Ja? Een soort remix maakt Tycho ervan. Ja? Ja, voor mij komt hij langzaam terug.
2: Ben er weer.
0: Ja, daar is hij.
2: Ja, hoor je mij?
0: Ja, Tycho. Ik wil
2: even vrij zwaaien. Ik dacht, heb je mij ook even gezien?
0: Ja, dat snap ik. Nou, dat vind ik allemaal heel erg leuk. Ik wil wel even hier in de studio een applausje voor Tycho voor vandaag, hè? Lekker gedaan, want Tycho, ik vind het wel echt top dat jij nou gewoon even de kermis bent opgegaan en gekeken hebt. Hoe start je nou straks op? Maar belangrijk, hè, voor vandaag. Hè, hoe is het om minder valide te zijn en dan nog steeds in een attractie te gaan?
2: Ja, echt wel heel taai. Als in, ik vind het fijn dat Bram zo'n positieve ziel is en dat hij het allemaal zo mooi ziet. Maar ik merkte wel toen we net de breakdance gingen betreden, dat is toch, als je, zeker op zo'n middag, heb je toch wel echt je eigen begeleiding nodig. Ik zag niemand staan die Bram had kunnen helpen, al had hij zelf heel graag solo dat ding ingewild. Omdat hij bijvoorbeeld even hier, omdat hij aan het werk is, een rondje alleen over de kermis wil doen. Ja. Dus het is best een lastige, maar ik ben blij dat ik zo'n vrije ziel als Bram naast me had, want dat maakte het zo gezellig en zo warm.
0: Ja, Bram is toppert. Dat is gewoon...
2: Maar ik denk Bram is echt fantastisch.
0: Ik denk dat er zoveel mensen hier vandaag echt toppers zijn. Want ik vind het zo waanzinnig dat je, hè, ondanks dat je een beperking hebt, hè, minder valide bent, dat je toch gewoon naar de Tilburgse kermis komt. Dat de Tilburgse kermis dan ook zegt, hey, we zorgen dat we jullie kunnen helpen. Maar gewoon dat je dat ook durft en zegt van, ik ga niet thuis zitten en ik kan niks doen. Nee, ik ga erop uit en ik kan ook die attractie in.
2: Ja, ja, nou absoluut. En moet ik eerlijk zeggen, er lopen hier zoveel lieve warme mensen rond, dat als zou Bram solo richting de breakdance gaan en echt heel graag erin willen, wat hij niet wilde, maar stel je voor, dan denk ik dat hij alsnog wel geholpen wordt, hoor. Dus ik zou zeggen, mocht jij een zoon, een dochter of zelf minder valide zijn, kom nog vanmiddag lekker langs, want het is hier speciaal vandaag ervoor ingericht.
0: Oh, kijk, wat leuk. Nou, Tycho, ik wens jou nog een hele fijne middag. Ga je nog ergens in? Want je zegt, ik ben echt een scheiter. Maar een draaimodus kan je nog wel meepakken, toch?
2: Ik loop zeker zo meteen hierna even de McDonald's in. Dat ga ik even doen.
0: Oh, dan ga ik wel even met je mee. Gezellig. Oké, hey, later.
2: Heerlijk.
0: Hoi.

0: lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
1: Security Freelance Group. Uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571 2340.
2: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions. Jouw drukwerk, onze zorg.
3: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
4: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
5: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
6: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
7: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
8: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
9: Kermis FM. Hey, een hele goede middag. We zijn live vanaf de kermis. Het is dag 5 en je wordt eventjes bijgepraat in 2 minuten door Gerard de Kloet met het nieuws uit het Factorium.
10: Accu. Die zorgen per jaar voor bijna 300 branden. Niet alleen grote fietsacties accu's zorgen voor brand, maar ook kleine laders van telefoons en tandenborstels kunnen gevaarlijk zijn. Het veiligste is om je spullen op te laden op een plek waar het niet te warm kan worden. Nederland wordt gastland voor het Europees kampioenschap padel in 2027. Daarmee verslaat Nederland Spanje, Portugal en Duitsland, die het tweejaarlijks toernooi ook wilden organiseren. De eerste fase van het toernooi is in maart. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Oh, mijn scherm gaat weg, jongens. Er gebeurt van alles hier. Springt van alles weg. Ja, even het goede. We zaten in het bericht over de padel. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Padel lijkt op een combinatie van tennis en squash. Er zitten allemaal mensen dingen te doen in de schermen. Lijkt op een combinatie van padel en squash. Ik heb geen scherm, mensen. Dit is toch ook wat?
9: Ja, maakt niet uit, Gerard. Wij hebben ook even geen scherm.
10: We zoeken gewoon waar we gebleven zijn, hè. Geen paniek. Alle berichten zijn weg, jongens.
9: Nou, Gerard, misschien moeten we even praten over het weer, hoe het überhaupt is.
11: Weer, nou, dat heb ik wel net gelezen. Het wordt namelijk super lekker weer. Het wordt 24 graden uiteindelijk vandaag. Dus dat is ideaal kermisweer. Dat kan ik in ieder geval wel vertellen. En ik wist ook in ieder geval dat er bij de files, dat er geen files waren.
9: Nou, hartstikke mooi.
11: Dus je kan heel veilig hier naar Tilburg toe komen. Dat is absoluut een goed idee sowieso. Lekker weer, geen files. En ook nog voldoende plek in de parkeergarages. Dus nou ja, laten we het hier maar bij laten. Tot zover het kermiswebnieuws.
9: Oké, dankjewel Gerard. Ik hoop dat je zo meteen je schermen terugkrijgt.
11: Ja, gaan gaan zoeken.
9: Ja, dat wij ze ook terugkrijgen. Oké, hey, tot zometeen.
12: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Joris Kingma.
9: Hey, goedemiddag.

0: Ferry de Lid, Baco en Monaco hoorde hier op Kermis FM. Hey, en ik zit naar buiten te kijken en daar valt mij iets op. Ja, wat er mij opvalt, even goed voor de context, is... het is voor mij een allereerste keer kermis, Kermis FM. Ik ben nog nooit op de Tilburgse kermis geweest, maar ik loop nu al een week rond. En ik verbaas me eigenlijk elke dag over iets nieuws. En wat me vandaag verbaast is... ik kijk naar buiten en ik zie alleen maar mensen in een rolstoel. Nou, dat is toch heel leuk? Want wat hier in kermis gebeurt, er zijn eigenlijk allemaal verschillende thema's elke keer. Gisteren was het bijvoorbeeld roze maandag. Vandaag is het minder valide middag. En daarom zijn er dus allemaal mensen in een rolstoel die gewoon... op deze manier wat makkelijker toegankelijk in een attractie kunnen. Vandaag is er nog veel meer aan de hand, want ik heb eventjes het programma voor je opgezocht. Je kunt vandaag bijvoorbeeld tussen 1 en 6 zijn er allemaal gereduceerde prijzen. Dat betekent dat je goedkoper de attracties in kunt. En we hebben ook vandaag Tipsy Tuesday, bijvoorbeeld bij Café de Lollipop. Nou, allemaal dingen die je kunt doen vandaag, maar ik wil toch nog eventjes terug naar de minder valide middag. Jorian, ik ben nog heel erg benieuwd. Want hoe is dat dan allemaal aangepast hier op de Tilburgse kermis? Al die minder valide dingen.
1: Hey, goedemorgen Joris. Hi. Ja, wij staan hier op het moment voor de Infinity. En inderdaad, je zei het ook al, als ik hier over het kermislint kijk. Ik zie mensen met een loopstok staan die slechtziend zijn. Ik zie mensen in een rolstoel zitten. Ik heb zelf nog niet helemaal kunnen zien wat nou precies de veranderingen zijn. Dus ik denk dat we dat maar even gaan onderzoeken het komende uur.
0: Nou, helemaal goed. Als jij dan eventjes naar onderzoek gaat, dan draai ik gewoon nog even wat muziek. Is dat goed?
1: Yes, tot zo meteen.
0: Oké, tot zo Jorian. Onze handen, voeten, oren, neus, lippen, allemaal bij elkaar. Ik ga even lekker muziek voor je draaien. Je hoort zo meteen Baas Bos en nu Gordo en Reinier Zonneveld. Loco, loco.

Blaasbot dansen op, hier op Kermis FM. En met jou wil ik ook wel dansen als je lekker aan het luisteren bent. Hey, een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar Kermis FM. En ik was net eventjes het programma met je aan het doornemen. Maar ik ben iets heel erg belangrijks vergeten. Het heeft eigenlijk niet zo heel veel met het programma te maken. Maar er is wel iets hier op de kermis waar nog niet zo heel veel over gesproken is. Maar wat volgens mij wel echt heel erg belangrijk is. Het is namelijk de plek waar je eventjes, als je denkt van, joh, ik ben even overprikkeld, ik voel me niet zo goed, er is iets vervelends met me gebeurd. Dat zijn namelijk de safe zones. En hier op de kermis heb je een safe zone. Nou, als je nou denkt, waar vind ik die? Zo'n safe zone die vind je bij de EHBO-post aan de spoorlaan. Nou, als je de spoorlaan niet kunt vinden, daar heb je als het goed is Google Maps voor. Maar dat kun je waarschijnlijk wel vinden. En daar zijn allemaal speciale mensen die getraind zijn in een speciaal opgezette tent om naar zo'n safe zone toe te komen. Die mensen zijn helemaal getraind voor grensoverschrijdend gedrag, maar ook als je even overprikkeld raakt. Als je de geluiden, de lichten, de drukte op de kermis eventjes zat bent, dan kun je ook naar die safe zone toe. En als je het te warm hebt, kun je daar naartoe. Er zijn allemaal redenen waarom je daar naartoe kunt. Is er echt nog iets heel anders aan de hand? Dan kun je ook altijd de politie bellen. Of je kunt naar slachtofferhulp of andere instanties. En als je nou denkt, ik heb geen idee hoe ik daar naartoe moet. Nou, die mensen daar kun je daar ook heel goed bij helpen. Dus de safe zone die bestaat ook bij de EHBO-post aan de Sportlaan. Kun je daar ook vinden. Dit is Kermis FM en mijn naam is Joris. Je hoort nu Frans Bauer met Van Brabant naar Bordeaux.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy hoorden hier op Kermis FM. En het is vandaag minder valide dag. En dat betekent dat er overal aanpassingen zijn gedaan of allemaal verschillende dingen zijn bedacht, zodat minder valide gewoon prachtig in de attracties kunnen of over de kermis kunnen rondlopen of rondmarcheren of rondrollen. Hoe je het maar wil. Maar ja, ik sta hier in de studio en ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar we hebben gelukkig iemand op pad. Onze handen, voeten, ogen, oren, neus, lippen. Eigenlijk is alles is onderweg. En dat is Jorian. Jorian, vertel eens even. Wat zie je allemaal?
1: Ja, hey, goedemiddag Joris. Ja, we zijn inmiddels een stukje verder op het kermislint gelopen en staan nu voor de Maximus. Dat is een hele grote attractie die heel hard ronddraait. En dat is ook gelijk een van de maatregelen die je kan merken vandaag, is dat de attracties een heel stuk minder hard draaien dan normaal. Juist voor de mensen die minder hard tegen die hoge snelheden kunnen, toch alsnog kunnen genieten van de attracties. En wat me ook gelijk opviel toen we hier liepen, was dat de muziek een heel stuk zachter stond. Dan sta ik natuurlijk wel leuk met zo'n koptelefoon op vanwege de radio. Maar je merkt wel gelijk dat het hier op de kermis al een heel stuk rustiger is. Waardoor als je niet zo goed tegen die prikkels kan... Excuses. Waardoor als je niet goed tegen die prikkels kan, je alsnog volledig kan genieten van de kermis hier.
0: Oké, nou, hartstikke fijn. Wat een fijne aanpassingen. En komt de kermis dan nog steeds wel over? Want alles staat zachter, alles gaat langzamer. Is het dan nog wel echt de kermis volgens jou?
1: Het is zeker weten nog kermis. Want ondanks dat misschien de muziek en de lichtjes wat harder staan dan normaal, heb je nog steeds wel overal muziek. De attracties draaien wel, gewoon wel op. Nog steeds wel gewoon op toeren. Dus het is de kermis, maar nog gewoon iets rustiger dan normaal.
0: Ja, hartstikke mooi.
2: Jorian, producer Annemieke hier met een vraag. Ik ben ook benieuwd, want we zien ook wel wat mensen in een rolstoel bijvoorbeeld voorbij komen. Heb jij al gezien dat er bepaalde attracties geschikt zijn, gemaakt misschien?
0: Er zijn de aanpassingen op die attractie, dat mensen dus met een rolstoel erin kunnen.
2: Ja, is dat ook, is dat zichtbaar of...
1: Dat heb ik zelf nog niet gezien. Dat er hele zichtbare veranderingen zijn geweest. Het kan misschien wel zijn dat er wat kleine veranderingen zijn geweest, waardoor de attractie wel meer toegankelijker is dan normaal. Maar het is niet dat, dat het heel mega zichtbaar is dat de hele attractie opeens anders is.
0: Oké. Nou, dankjewel Jorian. Als je dat nog eens eventjes ergens zou kunnen uitzoeken of daar ook nog aanpassingen voor zijn gedaan, dan zou dat fantastisch zijn.
1: We gaan even kijken.
0: Oké, super. En er gebeurt nog van alles hier ook bij de studio. Want bij de studio hebben we ook nog een buitenmicrofoon. En er staan hier 3 hele leuke mensen. Die een stuk jonger zijn dan dat ik zijn. Kun je jezelf eens even voorstellen?
3: Hallo.
0: Wacht even. Ik ben er nog niet. Verkeerde knopje had ik. Ja, vertel.
4: Ik ben Boris.
0: Hoi, Boris. Ik ben Joris.
5: Ik ben Romee.
0: Hoi, Romee. Romee kan net niet bij de microfoon.
6: En ik ben Frieke.
0: En Frieke?
6: Freken.
0: Ja, sorry, ik spreek geen Brabants, dus ik verstond het eventjes niet. Jullie willen graag een liedje aanvragen, toch?
6: Ja. Ja.
0: Dat kan natuurlijk als je bij de buitenmicrofoon staat, maar jullie hebben 1 belofte gedaan. En dat is dat jullie ook gaan dansen op het liedje.
6: Ja.
0: Oké, heel goed. Maar waarom wil je dan dit liedje horen? Vertel eens.
6: Omdat wij
0: heel veel
6: Fleming. Omdat wij fan zijn van Fleming.
0: Jullie zijn fan van Fleming?
6: Ja.
0: Waarom dan? Wat is er zo goed aan Fleming?
7: Hele leuke liedjes.
8: Ja, en het is gewoon heel leuk.
0: En je kunt er heel goed op dansen.
6: Ja.
0: Nou, laat maar eens zien dan.
9: Ik ga jou vertellen.

0: leuk. Hey, goed meegezongen. Kun je nog één keer het refreintje doen? Ik kan jou vertellen, doe eens.
1: Ik kan jou vertellen dat het anders kan. Ga me mee naar je Amsterdam. We bieden de liefde aan de overkant. Vanavond en Spanje.
0: Ja, applausje! Dank jullie wel. Hey, echt ontzettend goed meegedanst. Je hoorde Fleming met Amsterdam, omdat deze kinderen dit heel graag eventjes wilden aanvragen. En ja, misschien moet ik het niet verklappen, want ik zie de ouders er ook bij staan. Maar ik ga toch even zeggen. Alles is vandaag goedkoper. Dus je kunt extra vaak in de attracties vandaag.

0: fulgeren met deur de achterdeur. En we gaan eens eventjes het weer doen. Ja, een hele goede middag. Dit is het weer op Kermis FM van 1:30. De zon en de wolken die wisselen elkaar af vandaag, maar het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur ligt rond de 19 en de 24 graden. Dus ik zou zeggen, perfect weer om naar de kermis te komen. En als je denkt, joh, ik wil naar de kermis komen, maar kan dat wel? Zijn er files? Nou, helemaal nergens files, toch? Oh, verkeerde microfoon. Helemaal nergens files, hè? Nee, ook niet. Waar ben jij?
1: Oh, je
0: bent
1: hallo, drie. Hallo. Ja, ja, daar is hij.
0: Ja, helemaal nergens.
1: Voor zover ik weet, geen files.
0: Nee. Nou, dan gaat het helemaal goed komen. En dan nog eventjes het nieuws, want ja, dat willen we natuurlijk ook weten hier op Kermis FM.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen met goed nieuws, want de Jester is weer open. Hij was eventjes dicht op de spoorlaan, de attractie. Die kon vanmiddag niet meteen open gaan met de opening van de kermis, omdat er een storing was. Wat voor storing dat was, dat weten we niet. De Jester is een zogenaamde Hus Booster. Dat is een breakdance die ook nog over de kop gaat. Ook vandaag kan je weer stemmen voor de Kermis Top 013. En alsof dat nog niet genoeg is, rond 4:30 maken we iemand blij met een mooie prijs. Dit keer geven we tickets weg voor het 40-plus feest 40 Up in 013. En als je daar kans op wil maken op deze leuke prijs, stem dan dus en blijf zeker luisteren naar Kermis FM.
0: Heb jij zelf ook al een eentje die je wilt horen?
1: Nou ja, ik ben groot fan van Vulgaire, wat je net draaide. Dus alles wat daarvan gedraaid kan worden in de... Ik weet niet of die staan die er al in. Ik heb de lijst nog niet helemaal goed bekeken.
0: Ja, zeker. Volgens mij kan die ook. Kun je daar ook
1: opzoeken met Vulgaire. Is dat duidelijk.
0: Oké, leuk.
1: Je moet het, het is vandaag gehandicaptenmiddag. Onze blinde verslaggever Bram die ging vanmiddag de kermis op om te kijken hoe toegankelijk alles is.
2: Ja. Kijk uit, er ligt afval voor je als je eroverheen. Ja, oh, hij zit en... op je stok heen.
3: Oh, hij zit. Oh, wacht even.
2: Opstapje op, best een hoog opstapje.
3: Okay, ja.
2: En dan lopen we hier al. En dan gaan we rechtdoor. Want we staan nu voor het gezicht van de man die het bestuurt.
1: Ja, de kermis is dus voor iedereen toegankelijk. Maar je moet dus wel af en toe voorzichtig zijn.
0: Maar is dat niet levensgevaarlijk als je blind bent en je gaat de kermis op?
1: Nou ja, ik heb Bram dus ook net eventjes kennis gemaakt op de redactie. Die weet zich echt wel goed. Die weet heel goed de weg te vinden. Die kan van alles en nog wat met de stok. En hij had gewoon ook nu al iemand met een begeleider erbij zich. Dus dat kwam helemaal goed.
0: Oh, fantastisch.
1: Dat was het nieuws. Wil je meer nieuws? Check dan kermisfm.nl of download de gratis app.
0: Oké, dankjewel.
4: Attention! Joris Kingma.

0: Higo, hier op Kermis FM met eigenlijk de allerbeste band die nu bestaat, toch? Oh, wat is dat lekker. Hey, je hoorde Higo met alles wat ik zoek hier op Kermis FM. En we staan eventjes hier op de kermis. 10 dagen lang staan we hier met z'n allen en we zijn al bijna op de helft. En wat leuk is hier op de kermis is dat er elke dag allemaal speciale dingen zijn. En vandaag is het de minder valide middag. Ik zie namelijk overal allemaal mensen in een rolstoel. Ook voorbij de studio komen de mensen in de scoop om je in een rolstoel voorbij. Maar ja, ik snap het niet zo goed. Want hoe werkt dat dan? Dan zit je in een rolstoel of wat dan ook. En dan wil je in een attractie of dan wil je over de kermis gaan. Kan dat allemaal? Jorian, jij bent op de kermis. Vertel eens eventjes, hoe werkt dat? Ik heb de verkeerde schuif. Hoe werkt dat met mensen in een rolstoel op de kermis?
1: Ja, goedemiddag. Ja, ik heb in de tussentijd al verschillende mensen gesproken die hier op de kermis rondlopen. En het is heel verschillend, omdat natuurlijk voor iedereen, ja, die heeft iets anders dan weer een ander. Zo sprak ik ook een jongen die heeft een wat complexere, die is wat complexer minder valide. Waardoor het voor hem lastig is om in attracties te gaan. Dus die was er vooral om sfeer te proeven. Wat alsnog heel fijn is, want het is nu juist heel makkelijk omdat er minder prikkels zijn, minder hardere muziek. Maar ook voor mensen die ja, misschien iets aan hun been hebben, extra begeleiding krijgen en ook iets meer tijd en ruimte voor hen is om in de attracties te komen. Waardoor ze extra kunnen genieten van die attractie. En omdat die ook minder hard draait, is het voor hun vaak ook makkelijker om in die attractie mee te gaan.
0: Ah,

0: oké. Okay. Nou, dat klinkt alsof er hele mooie aanpassingen zijn gedaan. En dat er voor ieder wat wils is eigenlijk vandaag, toch?
1: Ja, het is best wel een breed scala voor wie er allemaal aanpassingen zijn gedaan. Want terwijl te zeggen, ik heb heel veel positieve, vooral hele blije mensen gesproken. Dat er ook voor hun ruimte vandaag is om toch naar de Tilburgse kermis te komen.
0: Ja, nou, ik heb datzelfde idee. Ik kijk hier steeds naar buiten. Ik kijk hier over het plein en ik zie alleen maar mensen met een hele blije glimlach en die aan het zwaaien zijn. Jorian, ik heb nog een andere vraag voor je. Want er is nog iets anders vandaag op het programma. Bij Café de Lollipop hoor ik dat er Tipsy Tuesday is. En het is op dit moment 14:44. Dus er zitten een heleboel vieren in de klok. Dus ik ben eigenlijk... Wat heb je een mooi horloge. Kijk nu eventjes op zijn pols zonder horloge.
1: Het is een nieuw smartwatch is dit. Ja, dit zit in mijn huid.
0: Het ziet er heel smart uit. Hey, ik ben benieuwd of er bij Café de Lollipop... of daar al mensen tipsy zijn op Tipsy Tuesday.
1: Nou, dan gaan we gewoon even kijken wat de sfeer daar is.
0: Nou, heel fijn. Als jij eventjes gaat kijken, ga ik nog eventjes wat muziek draaien. En ik moet iets met een buitenmicrofoon. Dat ga ik eerst eventjes doen. Dankjewel, Jorin was alweer weg, zie ik. Er is een buitenmicrofoon bedje. Die ga ik heel even opzoeken, want dat is natuurlijk wel leuk. Buiten. Ja, kijk eens eventjes. Hier, moet je opletten. Daar gaan we. Nee, dat is de verkeerde. Dat is de verkeerde. Waar staat hij nou?
1: Het is radio, hè?
0: Ja, dat kan mij toch schelen. We gaan even de tijd hiervoor nemen. 1, 2...
2: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Wie staat er bij de buitenmicrofoon?
3: Ik ben Anita, hi.
0: Hoi Anita, zeg eens eventjes, wat kom jij hier gezellig doen?
3: Ja, ik heb even een probleem.
0: Oh god, ik weet niet of ik dat kan oplossen.
3: Daar heb ik jullie hulp voor nodig.
0: Mijn hulp heb je daarvoor nodig?
3: Jullie hulp.
0: Godsamme, ja, en jij denkt dat ik dat kan?
3: Ja, weet ik niet, maar ik hoop het.
0: Oké, nou kom maar op dan Anita.
3: Ja, ik ben op zoek naar iemand die met mij in de freefaltoren durft.
0: In de freefaltoren?
3: Ja, hij durft niet en ik ben altijd alleen.
0: Nou, wacht even, ik ga even een oproepje doen. Hallo, iedereen hier op het plein. Is er iemand die in de freefall durft, samen met Anita?
3: Niemand?
0: Wat, wie is dit van je?
3: Dat is mijn vriend.
0: Je vriend is een pussy dus eigenlijk.
3: Nee, hij durft op zich overal in, behalve in de freefall toch?
0: Hey, maar vriend, kom er eens even bij.
3: Kom eens even.
0: Waarom durf jij niet, hoe heet je?
4: Wim,
0: waarom durf jij niet in de freefall?
4: Ja, vind je het veel te hoog.
0: Veel te hoog?
4: Dat is niks voor mij.
0: Ah joh, dat doet toch gewoon je ogen dicht, dan zie je het ook niet.
4: Ik laat me niet naar beneden vallen, dat vind ik helemaal niks.
0: Ja, oké, maar Tim was het, hè? Sorry, ik ben er weer
4: vergeten. Nee, Wim.
0: Oh, Wim. Dus je bent eigenlijk gewoon een beetje een pussy. Ja. Toch wel, ja. Jawel, nee. Jawel, ik zie het wel.
4: Ik durf
0: wel
4: in alles, maar
0: oké, maar wat durf je wel allemaal dan? Wat durf je wel allemaal aan, Wim?
4: Oh, sorry. Naar alles eigenlijk wat hier staat, behalve de freefaltoren.
0: Nou, Anita, dan ga je toch gewoon daar lekker in.
4: Geweldig. Ja, dat vind ik mooi.
3: Die heb ik ook allemaal gedaan.
0: Ja. Nou, jammer dan. Ja, ik weet het ook niet. Nou, wil er iemand met Anita in de freefall? Ga dan gewoon eventjes lekker daarin. Afgesproken? Nou, we gaan even kijken of iemand zich meldt, ja? Dan hoor je nu Stromae met Papa Oeté.
5: Dites-moi

0: Ik tel de uren af tot vanavond op de Tilburgse kermis. Extra leuk dat er aandacht is voor de gehandicaptenmiddag. Dat maakt het voor iedereen een feestje.
1: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.

0: Senna hier op Kermis FM met vuurwerk, hoorde je ze. En
1: wacht even. Oh, er gebeurt... Ja, er gebeurt van alles en nog wat.
2: Joris, hè? Ik weet niet wat er gebeurde. Ik zag een rookpluim. En Joris die verandert ineens in een soort attractie. Gelukkig sta ik hier. Annemieke hier. Ik zag nog net een paar dingen die ik misschien aan jou kan doorgeven om even mee te denken in welke attractie Joris is veranderd. Want ik heb geen idee. Even kijken. Hij blijft niet op de grond, kreeg ik door. Bij mij voel je even helemaal vrij. En ik lanceer je in rondjes. Dus je blijft niet op de grond. Bij mij voel je helemaal vrij en ik lanceer je in rondjes. Dat is dus de attractie waar Joris nu in is veranderd. Help mij alsjeblieft en bel naar 013-369-9369. En wat je kan winnen, dat zijn denk ik wel tickets voor die attractie misschien. Dus, nog één keer. Hij blijft niet op de grond. Bij mij voel je helemaal vrij en ik lanceer je in rondjes.

0: Live It All van Lost Frequencies hoorde je hier op Kermis FM. En misschien denk je, waarom hoor ik Joris niet? Nou ja, mocht je het net niet hebben gehoord, Joris is zojuist veranderd in een kermisattractie. Hij was ineens, ineens was hij weg. En Jorian die staat volgens mij nu ergens op de kermis. En kan jij wat vertellen, Jorian? Want volgens mij sta jij bij een bekende.
1: Ja, nou, ik zat goed te luisteren naar de hints van jullie. En toen zag ik een attractie en dan moest ik gelijk aan denken van dat kon hem zo mooi zijn. En toen stond ik naast die attractie, toen heb ik even heel hard Joris geroepen. En moet je horen wat ik hoorde?
0: Ja, het zou hem wel eens kunnen zijn.
1: Ik denk dat ik hem gevonden heb. Ja, want anders zou een attractie ook niet dat geluid maken, toch?
0: Nee, ik denk dan dat jij goed staat inderdaad, Jorian. De hints om nog eventjes weer terug te vallen wat het ook alweer was. Want jij als luisteraar moet natuurlijk ook een beetje meehelpen. Want Jorian, sorry om het te melden, jij mag niet meedoen aan deze prijsvraag.
1: Nou, dat vind ik flauw.
0: Ja,
1: dat vind ik flauw.
0: Nee, goed. Nou goed, als jij zo graag nog ergens in een kermisattractie wil, dan kunnen we vast wel wat regelen. Maar jij als luisteraar, jij moet natuurlijk mij ook gaan meehelpen waar Joris in is veranderd. De hints waren, je blijft niet op de grond. Bij mij voel je je even helemaal vrij. En ik lanceer je in rondjes. En ergens na het nieuws komen we terug. En dan heb ik misschien wel jou aan de lijn. Of Joris misschien, als we hem dan hebben gevonden. Waar we hem hebben gevonden. Oh zo, ja, nee. Ik werd even ingefluisterd door de magische know-it-all. Je kan nog altijd bellen natuurlijk met de studio hier. 013-369-9369. Via de app kan het natuurlijk ook, de Kermis FM app. En goed, je kan ook altijd hier langskomen bij de buitenmicrofoon als je het antwoord weet.
2: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
3: Attention!
4: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
5: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
6: Jaden, hoe werkt die camera?
5: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
7: Alles is mogelijk.
5: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
7: Launchmedia.nl.
5: Launched Media.
7: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
8: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
9: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg. Bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
10: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
11: Kermis FM.
12: Kermis FM.
13: Goedemiddag, e-bikes en fatbikes veroorzaken veel branden.
14: Kermis FM Nieuws.
3: Dat zegt de brandweer in de Telegraaf. Het gaat vooral mis bij het opladen van de accu. Die zorgen voor bijna 300 branden. Niet alleen grote fietsaccu's zorgen voor brand, maar ook kleine laders van telefoons en tandenborstels kunnen gevaarlijk zijn. Het veiligst is om je spullen op te laden op een plek waar het niet te warm kan worden. Nederland wordt gastland voor het Europees kampioenschap padel in 2027. Daarmee verslaat Nederland Spanje, Portugal en Duitsland die het tweejaarlijkse toernooi ook wilden organiseren. De eerste fase van het toernooi is in maart. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Padel is een combinatie van tennis en squash en wordt steeds populairder in ons land. Bijna 1 miljoen mensen doen het al. Vanochtend zijn de eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse over de finish gekomen. De eerste lopers kwamen rond 9:30 binnen. Ronald van Dort kwam daarvoor al binnen. Hij doet voor de 7e keer mee en legde de 50 kilometer af in zijn rolstoel. Hij ging zo snel dat hij achter de safety car moest blijven. Deelnemers hebben tot 5:00 vanmiddag om binnen te komen. Pech voor twee caféhouders uit Bergen op Zoom. Tijdens de plaatselijke feestweek mogen ze maar tot 9:00 s'avonds live artiesten laten optreden. Mensen in de buurt hadden geklaagd over geluidsoverlast, zeggen ze tegen BN De Stem. Eigenlijk wilde de gemeente nog verder gaan en helemaal geen live muziek meer toestaan. De uitbaters van de kroeg zijn er kapot van. Het zijn voor hen samen met carnaval de belangrijkste dagen van het jaar. En dan het Kermis-FM weer. Het blijft zonnig vandaag, een zonnige dag in Tilburg met hier en daar wel wat lichte bewolking. En vanmiddag loopt de temperatuur op tot ongeveer 24 graden. Het is rustig op de wegen rondom Tilburg, dus je kan lekker doorrijden richting de kermis. Let wel op, want parkeergarage 013 Tivoli is helemaal vol. En ook de garage bij de Schouwburg is bijna vol. Zet je auto dus ergens anders. En wil je op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Check kermisfm.nl of check op ons op de kermisfm.nl app. En hoe is het op de kermis? Met de attractie? Ja.
8: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Joris Kingma.
0: Ja, Joris zou er wel ergens moeten zijn. Maar ik heb geen idee waar. We hebben wel een beller die een idee heeft. Hallo?
6: Goedendag, mijn zoon Lohuis uit Assen.
0: Ja, hoi.
6: Hey. Ik had eerst dan ook die feintjes, maar ik bedenk toch wel wat anders.
0: Ja.
6: En het kan zijn dat hij namelijk eigenlijk in een snellere attractie zit.
0: Helaas. Nee, helaas.

0: Lovely city. Hier, Tilburg is ook een lovely city. En er gebeurt heel erg veel. En wij hebben zojuist ook iets hier aanschouwd. Joris die veranderde ineens in een attractie. Het was bizar, er was veel rook en geluidjes. En aan de telefoon hebben we iemand hangen die denkt te weten in welke attractie Joris is veranderd. Volgens mij heb ik Rick aan de lijn. Klopt dat?
1: Ja, klopt zeker.
0: Hallo ja. Rick, waar bel je vandaan?
1: Ik kan jou verstaan, ja. Kun je mij ook verstaan?
0: Ja, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor jou.
0: Ja, waar bel jij vandaan?
1: Ik bel ook uit Tilburg.
0: Ook uit Tilburg, oké. Okay. Oh, dus misschien zie je deze attractie wel af en toe voorbij komen. Of woon je niet zo dicht bij het centrum?
1: Ja, ik woon wel dicht in het centrum, gelukkig. Dus ik zie me af en toe voorbij komen.
0: Oké, en ben je al op de kermis geweest?
1: De livestream, dus, ik kijk op de livestream, dus het komt helemaal goed.
0: En ben je al op de kermis geweest?
1: Ja, ik ben al heel vaak in een vrijvalpoor geweest.
0: Kijk. En jij hoorde de hints en je dacht... wij moeten die zielige Kermis FM mensen helpen... want Joris moet weer terug op de radio.
1: Ja,
0: ik ga even doorgeven in welke attractie hij is veranderd. Ik zou zeggen, roept u maar.
1: Ik denk dat het de Airborne is.
0: Nou, dat zou zomaar eens kunnen dat het de Airborne is. Ik ga even kijken of Joris weer terugkomt. Ja. Ja. Ja, daar is hij weer hoor.
1: Ja, feest.
2: Oh, wat fijn. Oh, wat heerlijk. Wat fijn dat ik er weer ben. Dankjewel. Oh, wat fijn. Ik dacht even dat ik voor de rest van mijn leven in de Airborne veranderd was.
0: Oh, nou, ik schrok ook even. Ja.
2: Jongen, jongens zeg. Hé, wat fijn dat je... Hoe wist je dit nou eigenlijk zo goed?
1: Ja, ik dacht aan die hints, weet je al, lancering. En je gaat een paar rondjes. Ik denk van ja, dat moet toch wel een van de boosters zijn.
2: Ja, bizar. Ik vind het fantastisch. Dankjewel. Ik ben weer bevrijd, maar hierdoor heb jij ook iets gewonnen. Namelijk tickets voor deze attractie. Gefeliciteerd!
1: Yay!
2: Hey, je mag ze straks bij ons opkomen halen. Blijf eventjes hangen, dan gaan we je gegevens noteren. En dan ga jij gewoon even lekker dit winnen. Gefeliciteerd, hè!
1: Oké, dankjewel.
2: Hey, dankjewel en een hele, hele, hele fijne kermis nog.
1: Hoi.
2: Hoi. Dan hoor je nu Guido hier op Kermis FM met Waarom Nou Niet? Dit is Kermis FM.

0: Jong en Dom, Tino Martin hoorde hier op Kermis FM. En het houdt niet op hier met allemaal goede artiesten. Want we hebben aan de telefoon hebben we iemand hangen die, die ik altijd de hardst werkende artiest van heel Nederland noem. En dat komt omdat zij ongeveer elke 2, misschien wel 3 weken zo'n beetje een plaat uitbrengt. En een evenement organiseert. En dan weer een album. En dan weer een EP. Ik snap er gewoon eventjes helemaal niks van. We hebben Annabel aan de telefoon.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, hey, goedemiddag. Hey, en zo'n hardwerkende artiest, wat doet hij dan op zo'n dag als vandaag?
1: Nou, vandaag is het voornamelijk eventjes alle administratie bijwerken.
0: Mm-hmm.
1: En voorbereiden voor mijn nieuwe release aanstaande vrijdag.
0: Ja, aanstaande vrijdag heb jij een nieuwe plaat.
1: Een nieuwe plaat komt eraan, dus ik ben nog ook een beetje last minute dingen met persbericht en naar de mensen uit de industrie sturen, naar radiostations. Dus ik heb 3-4 weken geleden een andere plaat uitgebracht, maar we gaan gewoon door.
0: Ja, dat bedoel ik. 3-4 weken weer een nieuwe plaat eruit. Maar Annabel, ik snap nog steeds niet, hoe doe jij dat? Raak jij nooit een keer overspannen of zo?
1: Nou, soms is het wel dat ik denk, ik leg mezelf best wat druk op. Maar kijk, wat het is, je plant het ook ver vooruit. Dus ik heb wel een soort overzicht altijd.
0: Oh, dus eigenlijk is de muziek allemaal al af?
1: Nou, er is de muziek die nu gepland staat, die uitkomt, die is dan al best af, ja.
0: Ja, oké. Okay. En waar ben je dan nu mee bezig? Waar ben je naartoe aan het werken?
1: Ja, nu ben ik weer bezig met nieuwe muziek schrijven. Dus morgen zit ik weer in de studio en er komt weer van alles op. En ja, dat moet er dan ook weer uit.
0: Ja, jij hebt gewoon zoveel muziek in je, dat moet er allemaal uit, hoor ik.
1: Ja, dat moet eruit.
0: Ja, oké. Okay. Maar Annabel, je bent hier nu bij Kermis FM. Waarom moeten mensen die over de kermis heen lopen eventjes zo meteen jou op gaan zoeken op Spotify of nog eventjes blijven luisteren hier naar Kermis FM, omdat ze dan jouw muziek gaan horen?
1: Nou, ze moeten sowieso blijven luisteren, want er komt straks een heerlijk nummertje aan. Dat heet Even Met Me.
0: Mm-hmm.
1: Het is een heel lekker, vrolijk, uptempo, ja, gezellig, zonnig nummer over flirten.
0: Ja,
1: en
0: over
1: wat
0: flirten.
1: Kan je beter, wat kan je beter op de kermis?
0: Ja, volgens mij kun je hier hartstikke goed flirten. Het was hier gisteren roze maandag, dus er werd hier wat afgeflirt. Ik zag nog wat condooms net in de studio liggen. Dus volgens mij is hier ontzettend veel afgeflirt hier.
1: Nou, dan is dit nummer ontzettend toepasselijk.
0: Ja, want jij bent een flirtkoning eigenlijk.
1: Nou, zo zou ik mezelf niet noemen, maar als jij het zegt, als jij het zegt.
0: Nou, nee, ik weet het niet. Jij maakt een nummer over flirten, dus ik kan me voorstellen dat jij een flirtkoning bent dan.
1: Nou, ik vind het wel leuk, ja. Ik vind het wel leuk.
0: Oké, okay, en wat vind je dan zo leuk aan flirten? En hoe komt het dan ook voort in het liedje verder?
1: Nou, het leuke eraan is, vind ik, dat het spannend is. En dat het eigenlijk gewoon contact zoeken is met mensen.
0: Ja.
1: Met, weet je wel, ik vind het heerlijk, ik woon in Amsterdam. Dan fiets ik zo nu in de zomer door de stad. En dan, ja, fietsflirten vind ik nog wel het allerleukste. Want
0: fietsflirten?
1: Dan kan je gewoon... Ja.
0: Wat is fietsflirten? Wat doe je dan?
1: Ja, nou, dan kijk je gewoon iemand aan, net zo lang. En dan ben je weer voorbij. En dan fiets je gewoon door.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je toch even zo'n leuk momentje van contact, weet je wel. Wat heel kort is, maar wel krachtig. En mij gewoon veel plezier geeft altijd.
0: Oké. Dus jij speelt eigenlijk een klein beetje met mensen, als ik het zo goed begrijp.
1: Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ik vind dat wel leuk, ja.
0: Oké. Nou ja, dan zou je eigenlijk hier eens eventjes naar de kermis toe moeten komen. Want volgens mij kun je dan op allemaal manieren lekker spelen.
1: Zo, nou, dat is wel een heel goed idee, ja.
0: Ja, hey, en even met me. Wat gaan we horen zo meteen? Vertel eens.
1: Nou ja, het gaat dus over dat de liefde niet altijd gecompliceerd of zwaar hoeft te zijn. Maar dat het eventjes ook gewoon heel leuk kan zijn. En dat, ja... Dat zeg ik eigenlijk in dit nummer. Van, wil je even met me?
0: Ja, daar heb ik zelf dus ook een klein beetje een frustratie over. Want ik zat hier laatst met iemand over te praten. En toen dacht ik, kijk, het is hartstikke leuk, hè, dat we met z'n allen lekker aan het daten zijn. Dat doe ik ook heel graag. Maar op een bepaald moment kom je dan op een moment dat je tegen iemand zegt, hey, we gaan of verkering krijgen, om het maar eventjes op een kinderlijke manier te zeggen, of we gaan elkaar nooit meer zien. Dat is toch heel raar?
1: Ja, dat is stom. En daarom is het wel altijd belangrijk dat je inderdaad... Dat die beide intenties helder blijven.
0: Ja, precies.
1: En anders komt er best veel pijn en dat is stom.
0: Juist, en je mag ook best wel gewoon eventjes een beetje spelen met elkaar, toch?
1: Ja. En gewoon genieten van het moment.
0: Precies.
1: Daar gaat het eigenlijk over.
0: Ja. Fuck de labels, lekker spelen met het moment.
1: Precies, fuck de labels.
0: Ja, hartstikke mooi. Oké, ik heb nog één hele belangrijke vraag. Dat is een kermisgerelateerde vraag. Daarna gaan we je nummer draaien. Dat is... jij hebt op je Instagram profiel en eigenlijk overal op je site en dat soort dingen heb jij staan, laat je raken als je durft.
1: Ja.
0: Wat durf jij niet?
1: Oh, goede vraag. Nou, ik ben best wel bang voor achtbanen.
0: Achtbanen, dus eigenlijk is een kermis helemaal niks voor jou dan?
1: Nou ja, dat wil ik niet zeggen, want andere attracties vind ik echt wel heel leuk. Maar achtbanen, ja, vind ik gewoon echt wel... Oh, ik heb dat lang niet gedaan ook. Dus ik ben benieuwd hoe het is als ik het nu weer dat zou doen. Maar dat durf ik niet in eerste instantie, nee.
0: Ja. Ja, ik zit nu met een beetje een nieuwe vergelijking te doen. Maar in combinatie met je nummer vind ik het misschien een beetje raar. Maar dat is laat je rijden als je durft.
1: Hey, oh, yeah.
0: Dankjewel Annabel. Je hoort nu even met me hier op Kermis FM.

0: hier op Kermis FM met Even Met Me. Wat een lekkere plaat is dit, zeg. Hé, hey, en we zijn hier op de kermis, de Tilburgse kermis. We staan hier 10 dagen lang. Het is dag 5 van de Tilburgse kermis. Welkom, leuk dat je er bent. En er zijn elke dag andere programma's, er zijn elke dag andere dingen. En zo ook bij Café de Lollipop, waar ze vandaag Tipsy Tuesday hebben. Jorian.
1: Ja, hey, goedemiddag Jasper. Ja, we staan hier inderdaad bij de Lollipop in Tilburg. En ik zou je vast zeggen, ik was gisteren hier toevallig ook om te fotograferen tijdens Roze Maandag. En om heel eerlijk te zijn, het is toch echt wel een heel groot verschil ten opzichte van gisteren. Gisteren stond het hier helemaal geladen, stonden hier hekken. Nou, je kon er bijna niet doorheen. Ja, het is nu de rust en zelf. Iedereen zit gewoon lekker rustig aan de bar. Gewoon nog een beetje bij te komen van de drukke maandag van gisteren.
0: Ja, want gisteren was het natuurlijk Roze Maandag, dus
1: net
0: dan is het een stervensdruk.
1: Ja, het was echt heel druk. Je moet voorzien, we hebben hier een hele grote...
2: Ja, heel leuk.
0: Oh, die mevrouw van de kermis.
1: Was
0: het
1: toevallig
0: leuk.
1: Gisteren ook?
2: Ja, het is de eerste keer dat ze hier op de kermis.
1: Nou, we hebben in ieder geval hier nog even heel kort een mevrouw.
0: Ja, loop even naar die mevrouw toe. Even vragen waarom zij nog niet dronken is.
1: Ja. De vraag is, gisteren was het Roze Maandag. Het was een heel groot feest. Misschien een beetje een rare vraag, maar vandaag is het nog een beetje bijkomen. Waarom bent u eigenlijk nog niet dronken vandaag?
3: Wat wel?
1: U nog niet dronken bent.
3: Dronken? Ik ben gisteren niet geweest.
1: Oh, dus u zegt, nou, dat vind ik helemaal niet nodig voor vandaag.
3: Ik vind eigenlijk de Roze Maandag een beetje provocerend.
1: Oh.
3: Want er liep ook een man met blote billen.
1: Oh. Ja.
3: En, ik vind, net als de Pride in Amsterdam... ik heb 2 lesbische vriendinnen, die doen heel normaal. En die komen ook niet op een kermis.
1: Oké, maar... Aan de andere kant, het was wel een heel gezellig feestje gisteren. Ondanks misschien wat blote billen.
3: De sfeer kan leuk zijn. Maar ik hou niet van provoceren.
1: U houdt niet van blote billen?
3: Ook niet. Maar ook niet van provoceren.
1: Maar u zegt dan ook niet van... Ja, ondanks dat het dan gisteren een feestje was met blote billen... dan is het niet dat we vandaag nog lekker rustig aan... nog een klein drankje gisteren een beetje navieren op de Tippy Tuesday.
3: Nee, dat niet.
1: Nee, dat hoeft van u dan weer niet.
3: Nee.
4: Wat ga je dadelijk doen?
3: Naar de poffertjeskraam.
1: Nou, dan gaat u lekker poffertjes eten... en dan kunnen de mensen hier op de bar nog lekker genieten van vandaag.
3: Ja, jij ook genieten van de kermis.
1: Komt zeker goed, dank u wel. Ja, je hoort het. Het is voor iedereen zijn eigen ding hier op de Tilburgse kermis. De ene eet een poffertje en de andere is nog een beetje aan het bijkomen van gisteren.
0: Ja, oké, super. Dankjewel, Joran. Ik hoop dat die mevrouw dan maar niet gaat zitten provoceren bij de poffertjeskraam. Ook al allitereert dat wel heel erg lekker. Ik heb een vraag. Hoe zou Antoon klinken als hij een bouwvakker zou zijn? Dus Antoon die is een bouwvakker, die zit zo lekker op de steiger... en die ziet een hele mooie vrouw voorbij komen. En ik denk dat hij dan dit zou zeggen.

0: enige hier op Kermis FM. En ik ben niet de enige hier met, op Kermis FM. Want ik sta hier met Gerard de Kloet in de studio. Want we gaan eventjes het weer, het verkeer en het nieuws doen. Zeker. Oh, wacht even. Ik vergeet altijd jouw microfoon. Deze. Nee, jij bent, oh, je staat bij drie.
1: Deze één. Hallo, 1, 2, 3 test.
0: Hallo, Gerard. Ja, je bent te horen. Oké,
1: je doet het.
0: Hier is het weer. De zon schijnt volop vandaag hier in Tilburg. En de temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n ongeveer 24 graden. En als het gaat om het verkeer, nou Gerard, dat is fijn. Het is weer helemaal geen verkeer, dus je kunt volle gas doorrijden naar 013 Tivoli. Nee, wacht even. Oh, we hebben ook nog
1: ja, dit is wel parkeerinformatie, ja.
0: Maar er zijn dus geen files. En als je wil parkeren in de stad, dan moet je wel even opletten. Want de garages Schouwburg en 013 Tivoli, die zitten helemaal voor.
1: Ja, vol is vol.
0: Vol is vol.
1: Zoek een andere plek.
0: Maar je kunt nog wel lekker komen deze kant op. En nu eventjes het nieuws met Gerard de Kloet.
1: Ja, en het is goed om op tijd te komen, want vanavond sluit de kermis een half uurtje eerder dan je gewend bent. Op dinsdag, woensdag en donderdag dooft vanaf nu het licht om 00:30 en wordt het stil op het kermisterrein. En ook de hele dag staat het volume op deze dagen wat minder hard, want de kermis die doet dit jaar voor het eerst allemaal dit soort dingen om rekening te houden met omwonenden die dankzij deze maatregel iets eerder naar bed kunnen. Voor de bezoeker verandert er voor de rest weinig, de rest van het programma blijft ongewijzigd. Voor wie zin heeft in een zwoele zomeravond met samba, jazz en dweilorkesten. Vanavond gaat het zomercarnaval van Tilburg van start in het Tirolerdorp op het NSplein. Dus trek je carnavalsoutfit maar weer uit de kast en dans lekker mee op het kermislint.
0: Oh, lekker. Daar ga ik denk ik ook naartoe vanavond. Geert,
1: ik zou het doen, ja. Nee, ik hou er wel van. Dus,
0: wat is jouw carnavalsoutfit?
1: Ik vier altijd carnaval hier in Tilburg. Dus dat is altijd gewoon veel in het oranje-groen en alles wat daarop te variëren is.
0: Hier hebben we pekskes.
1: Pekskes, ja, oranje-groen. Ja, zij doen ook heel veel met de jasjes. Dat vind ik dan weer niet zo leuk. Ik doe gewoon altijd heel veel oranje-groen.
0: Oké, leuk. Ja.
1: En er is nog meer gezelligheid vanavond. Ook op het Bierhalplein. Onder andere Robert van Hemert, Wilbert Pigmans en Alex komen langs. En ook op de radio vanavond een sterrenline-up met niemand minder dan Corrie Konings in de studio.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat is leuk.
1: Ja, dus je kan ook gewoon hier voor de deur gaan komen kijken en blijven hangen.
0: Gezellig.
1: Ja, ergens na 6 uur. Hoe laat precies? Gaan we niet zeggen.
0: Nee, oké, ergens na 6 uur. Nou, wil je nog meer nieuws? Dat kun je vinden via de Kermis FM even. Of gewoon op de sites waar je dat normaal gesproken ook vindt. Dankjewel, Gerard.
1: Yes, doei.
2: Attention! Joris Kingma.

0: radio te horen is. En een van de beste artiesten. Nogmaals Somber met Homewrecker hier op Kermis FM. En...
1: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Nou, wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Ik ben wel benieuwd, hallo.
2: Ik ben Jorg.
0: Hallo, Jorg. En je bent niet alleen, je hebt ook iemand meegenomen. Wie is dat dan?
2: Nee, dat is mijn broertje Finley.
0: Dus je hebt wel iemand meegenomen?
2: Ja, ik heb iemand meegenomen.
0: Oh, je zei dat? Nee, ik heb niemand meegenomen.
2: Jawel, ik heb wel iemand meegenomen.
0: Oké, en jij bent Jorg en dat is je broertje Findy.
2: Ja.
0: En Findy het ook leuk, of niet?
2: Ja.
0: Ja, vindt hij het leuk hier? Ja, sorry, is een beetje een moeilijke vraag. Je hebt ook helemaal gelijk. Maar vind jij het ook heel leuk hier, Jorg?
2: Ja.
0: Oké, jij wil een liedje aanvragen, of niet?
2: Ja.
0: Welke is dat?
2: Boom, boom, boom, I want you in my room.
0: Boom, boom, boom, I want you in my room. Ben je niet veel te jong voor dat liedje leuk te vinden?
2: Nee.
0: Oké, okay. Okay, dat is hartstikke goed. Weet je wel wat het betekent, of niet?
2: Ja.

0: dit staat helemaal nergens op. Jorg, hoe hou je dit vol, joh?
1: Gewoon dansen!
0: Ja, gewoon de hele tijd dansen. Jorg die heeft gewoon 3 minuten en 20 seconden aan één stuk gedanst. Want we hebben vandaag 1 regel. En dat is, je mag elk liedje aanvragen die je maar wilt. Maar je moet wel het hele liedje dansen. En Jorg, je hebt dat gewoon gedaan, hè?
1: Ja.
0: Jorg.
1: Dankjewel!
0: Hey, heel groot applaus voor Jorg!

0: Mr. Sexo Beach hoorde Alexander Staan hier op Kermis FM. Hey, ik wil eventjes een paar dingen met je doornemen voor de komende tijd. Want dus is van alles te doen hier op Kermis FM. En ook op de Tilburgse Kermis. We staan hier 10 dagen lang. Het is dag 5. Dat betekent dat we al bijna op de helft zijn. En dat is echt al een eind. Dus we gaan alvast vooruitkijken naar wat er nog meer allemaal gaat gebeuren. Want ik kan me voorstellen, joh, je hebt gisteren Roze Maandag gehad. Je denkt dat het hoogtepunt is geweest. Maar nee joh, er is nog veel meer te doen. Je kunt bijvoorbeeld de komende dagen tussen 1 en 6... kun je elke dag, dus op 21, 22 en 23 juli... kun je met voor een gereduceerd tarief kun je lekker hier allemaal dingen goedkoper doen op de kermis. En wat er ook is vandaag is de zomercarnaval. Dus pak alsjeblieft eventjes lekker je peksje erbij en dan kun je wat doen. Wacht eventjes, er loopt iemand voorbij. Oh, wat leuk dat jullie er zijn.
1: Zijn we?
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: Ben jij hier vandaag voor de gereduceerde tarieven?
1: Ja, nee.
0: Oh, niet. Waarvoor ben je hier dan vandaag?
1: Voor de gezelligheid.
0: Voor de gezelligheid. En waar op de kermis is het hier het gezelligst?
1: Weet ik niet. Overal.
0: Oké, overal is het gezellig. En met wie ben je?
1: Met een goede vriend van mij.
0: Hé, hey, hallo, goede vriend van jou. Kom er eens bij. Hoe heet je?
2: Hallo, ik ben Dio.
0: Dio. En zijn jullie vrienden of hebben jullie ook een beetje verkering?
1: Nee, ik heb een vriend.
0: Oké, je hoeft niet zo bang te kijken gelijk. Het is maar gewoon een vraag, hè? Ja, oké. Nou, hartstikke leuk dat jullie er zijn. En ik zie dat het heel ongemakkelijk wordt. Dus ik denk dat ik gewoon even wat muziek ga draaien, of niet? Heb je,
1: ja.
0: Wil je nog wat horen? Heb je nog een leuk liedje die je wil horen?
1: Even kijken naar Spotify.
0: Dat betekent wel dat als je wat gaat horen, dat je het ook gelijk moet dansen de hele tijd. Dat is wel de regel vandaag. Of zingen, mag ook. Alles maar. Oh, er wordt even flink op Spotify gekeken en gescrolld. Heb je iets?
1: Wacht. Heb jij nog iets?
0: Dio, weet jij nog eentje?
2: Ik heb een. They don't really care about us van Michael Jackson.
0: Oeh, ik weet niet of we die hebben, want we hebben vooral heel veel levensmuziek. Ik ga eventjes kijken. Nee, we hebben helemaal niks van Michael Jackson, joh.
1: Hey,
0: weet je wat, vinden jullie John West en Lange Frans? Vinden jullie dat ook goed?
1: Ja.
0: Oké, nou, dan doen we dat. Dat is alles wat ik zoek hier op Kermis FM. En een hele fijne dag, hè?
1: Fijne dag, doei!

0: Game of Thrones.
1: Gezellig, toch?
0: En John West met alles wat ik zoek. En het was heel erg gezellig, zeg. En we zijn hier op de Tilburgse kermis. We staan hier 10 dagen lang en de Tilburgse kermis is net zo lang. En het is nu minder valide middag. Maar ze zijn allemaal weg. En ik snap niet zo goed wat er aan de hand is. Want maar volgens mij komt het omdat het op zijn einde loopt. Of omdat Jorian iemand aan de haak heeft geslagen. Jorian.
2: Ja, hey, goedemiddag Joris. Ja, we hebben vandaag inderdaad gekeken naar de minder valide dag. Ik heb ontzettend veel mensen gesproken die super blij zijn met deze speciale dag. Dat mocht je nou minder goed kunnen lopen, niet goed tegen prikkels kunnen, of om welke reden dan ook de normale kermis iets te veel is voor jou, je alsnog volledig kan genieten van de Tilburgse kermis. Zelfs als je op een scootmobiel zit of een rolstoel. Nou, na al dat gelopen ben ik ook al een beetje klaar en doe mijn benen ook best wel pijn. Dus ik ga even wegkoersen met deze scootmobiel.
0: Hey, heb je nou een scootmobiel geregeld?
2: Ik heb een scootmobiel geregeld.
0: Maar hoe kom jij daar weer aan dan?
2: Zo moe. Ja, gewoon heel lief vragen. Als je gewoon lief vraagt, dan kan je heel veel bereiken in het leven.
0: Wat goed. En wat ga je ermee doen nu?
2: Ja, ik ben best wel moe na al dat verloop. Dus ik denk dat ik gewoon naar de studio kom. Dus ik kom nu jouw kant op. Dus ik zie je zo meteen.
0: Oké, tot zo, Jorian.

0: Ja, je luistert naar Kermis FM. En hoe anders dan Jody Bernal met Cassie Canon kun je dan hier horen, toch?
1: Ja, lekker is dat, ja, hè? Heerlijk. Cassie Canon, om dat gewoon te draaien.
0: Ja, ik vind het fantastisch. En Remco van Zanten hier in de studio. Ja!
1: Dankjewel. Denk, hoe ging het? Was leuk?
0: Ik vond het heel erg leuk. Ja. Remco, jij bent zo meteen aan de beurt.
1: Klopt.
0: En ik ben wel benieuwd, wat ga je doen zo meteen eigenlijk?
1: Nou, even heel gaaf. Iets over vieren. Pascal Redeker aan de telefoon.
0: Pascal Redeker.
1: Hij heeft zijn nieuwe single.
0: Stel, ik ken hem natuurlijk, maar stel je, ik heb geen idee wie dat is. Wie is dat?
1: Nou, zijn nieuwe single is uit, Badkamerkraan. Dus daar zou je misschien van...
0: Badkamerkraan?
1: Badkamerkraan. Er komt bier uit de badkamerkraan.
0: Oh.
1: Ja, ik zal hem thuis installeren.
0: Nou, dat is denk ik wel heel erg goed. En ik zie ook nog iemand staan bij de buitenmicrofoon. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, wat wil je wat zeggen?
2: Zeg je?
0: Wil je wat zeggen?
2: Nee, ik wou kijken.
0: Oh, nou, dat mag hartstikke goed. En dan kun je zo meteen lekker kijken naar Remco van Zanten. Ga je dat doen?
2: Ja.
0: Oké, nou, tot zo meteen, hè, Remco.
1: Yo.
3: Security Freelance Group.
4: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
5: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
4: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
3: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group, veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
6: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
7: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
8: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
9: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
10: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
11: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
12: Kermis FM.
1: Ja, live vanuit het Factorium, daar gaan we voor naar het nieuws. Daar zit de man der mannen, Stijmar Polman, voor het nieuws van 4 uur.
13: Het is Gerard de Kloet. Goedemiddag, code oranje in Spanje.
12: Kermis FM nieuws.
13: Het wordt weer bloedheet in Spanje. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen wel rond de 45 graden worden. Er wordt ook weer gewaarschuwd voor bosbranden. Komend weekend lijkt het wel eventjes af te koelen, maar volgende week komt de hitte weer keihard terug in het noorden van Spanje. Daar is het gelukkig iets koeler met een graad of 25. Minder bezoekers voor Taco Bell in Amerika vanwege een diarree-uitbraak vorige week. In eerste instantie werd een leverancier aangewezen als mogelijke oorzaak. Die zou ijsbergsla met daarin een parasiet hebben verkocht. De toezichthouder zei later dat dat niet klopte. Toch heeft Taco Bell bijna 20% minder bezoekers dan eerst. Inmiddels wordt de sla ergens anders ingekocht. De koninklijke stallen in Den Haag die gaan paarden missen. Er gaan minder paarden komen. Ze moeten er 5 afscheid nemen. Er vindt op dit moment een verbouwing plaats, waardoor de stallen groter worden. Maar daardoor is er wel plek voor minder paarden. Ook worden de ramen aangebracht, waardoor de paarden hun hoofd naar buiten kunnen steken als ze niet aan het werk zijn. Dankzij deze aanpassingen voldoen de stallen straks weer aan de Europese regelgeving voor het houden van paarden. Na de verbouwing zijn er nog maar 27 paarden over. Een groep studenten van de TU Eindhoven heeft een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. De Stella Juva is de eerste ambulance ter wereld die volledig rijdt op zonne-energie en alle medische apparatuur aan boord van stroom voorziet. De wagen heeft een bereik van meer dan 700 kilometer. In de ambulance zitten verschillende medische apparaten, zoals een AED en een mobiel röntgenapparaat. En dan nog het weer. Het blijft vandaag zonnig en zo goed als droog in Tilburg. Zo heet in Spanje wordt het hier gelukkig niet. Het wordt 24 graden. En vannacht dan koelt het af tot een graad of 15. En dan nog het verkeer. Geen files rondom Tilburg. Lekker doorrijden dus. Maar als je klaar bent met rijden, dan moet je niet parkeren bij 013 Tivoli. Die garage is vol. In de rest is er wel genoeg plek. Dat was het nieuws. Wil je meer nieuws? Check dan Kermis FM of download de gratis app.
1: Ja, ik zei gewoon Steinmar tegen jou, hè Gerard?
13: Ja, dat is niet hoe ik
1: het. Nee, het spijt me. Het stond op mijn blaadje, maar je blijft dus nog even zitten.
13: Ik ga het lijstje bijwerken. Nee, ik ben nu klaar, dus ik denk dat hij zo komt.
1: Nou, fijne avond dan, hè. Bye-bye. Ja, bye-bye.
12: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Remco van Zanten.
1: Ja, goedemiddag.

much as we can. Daar is ook de kermis natuurlijk voor. Tilburgse kermis. Van harte welkom. Summer Jam 2003, de Underdark Project was dat. Het is dinsdagmiddag, het is dag 5 alweer van de Tilburgse kermis. En wat gaat het hard, hè? Maar wat is het toch leuk om hier te staan. En bovenal ook gezellig. We gaan er een leuke show van maken. We gaan in gesprek met de kermiswethouder. Hebben een bekende zanger zo meteen aan de telefoon over zijn nieuwe plaat. En uiteraard staan er ook weer een verslaggever bij ons bij de attracties. En die artiest, die is top. Het gaat over een badkamerkraan. Straks meer erover.

0: mijn noodpakket die bestaat toch echt wel uit iets anders dan 24-delig. Ja, misschien wel 24-delig, maar niet dan iets zoals dat Lamme Fransen dat bedoelt. Het 24-delig noodpakket. Hey, stel je nou eens voor, je loopt in de badkamer. Draait de kraan open en er komt alleen geen water uit, maar bier. Ja, voor de man die ik nu aan de telefoon heb, klinkt dat waarschijnlijk als het paradijs. Pascal Redeker!
1: Yeah!
0: Hey, leuk, welkom bij Kermis.
1: Ik heb muziek in mijn oren, man. Ja, ik heb muziek in mijn oren.
0: Goed, hè? Hey, welkom bij Kermis FM, Pascal.
1: Ja, dankjewel, man. Dankjewel.
0: Hey, ja, hey, je hebt een nieuwe single uit, hè? Badkamerkraan.
1: Ja, hij gaat dus een komeet, hè? Niet normaal, man.
0: Wat was je allereerste reactie toen je de titel hoorde?
1: Ja, nee, ik kreeg hem als demo van een collega van jou, een DJ van Radio 10, Lex.
0: Ja.
1: En die heeft hem geschreven. En die stuurde mij die demo op. Ik zeg, jezus, dit is een banger, man. Dit ga ik uitbrengen, super.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Het is een grappige titel, maar een grap maakt natuurlijk nog geen goed lied.
1: Nee.
0: Waar zit volgens jou de kracht nou van badkamerkraan?
1: Ik denk juist dat het de gimmick is. Dus dan kan het bier meer aan de badkamerkraan. En het is ook lekker in het gehoor, weet je wel. Ja. Dus hij gaat, iedereen kan hem in één keer meezingen. En de mensen waar ik optreed gaan al meteen, stel ze horen hem voor het eerst, zelfs dan gaan ze al los, weet je wel. Dus dat is wel lekker, hoor.
0: Ja, dat is ook het belangrijkste natuurlijk, hè. Dat
1: in ieder geval, natuurlijk. Ja,
0: dat hij goed in het gehoor lekker de mensen meekrijgen.
1: Ja, hey, ontzettend.
0: Want die single die verscheen in april.
1: Ja.
0: Eigenlijk vlak voor het feest in het kermisseizoen.
1: Ja, was dat bewust gedaan natuurlijk.
0: Ja, dat was mijn vraag. Was dat een bewuste keuze?
1: Ja, nee, tuurlijk. Ja. Weet je, we gokten een beetje op de zomerrit. Daar waren er twee anderen die daarmee vandoor gingen. Ja. De Cirio en Zoele Zomernachten natuurlijk. En ja, wij hopen daar een beetje als derde wiel aan de wagen, zeg maar, achteraan te hobbelen, weet je wel.
0: Ja,
1: en qua streams gaat hij als een malle. We zijn een miljoen alweer gepasseerd.
0: Oh.
1: Dus het gaat echt als tierenlier. Dus daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Ja, je zou ze allemaal een handje moeten schudden, die miljoen.
1: Ja,
0: graag natuurlijk. Ja. Hè? Bedoel, als de publiciteit oplevert.
1: Zeker. Ja, 100%.
0: Hey, succes van de badkamerkraan, wat heeft dat op dit moment voor jou opgeleverd? Wat je totaal niet verwacht had?
1: Dat zou ik zo even niet kunnen zeggen. Maar wat het wel opgeleverd heeft, is heel veel shows weer. Hè. Ik word overal weer uitgenodigd. Ik had ook wel weer een klein hitje nodig, want het vorige was weer een tijdje geleden. Hij is welkom. Dus we zijn overal weer uitgenodigd. Al die kermis. Ik sta nu dit jaar helaas niet op kermis Tilburg. Maar dat komt omdat ik altijd op de Nijmeegse Vierdaagse sta deze week.
0: Ja.
1: En die valt voor het eerst dit jaar samen. Dus dat, ja. Kloten, dus ik ben er niet bij jullie kermis.
0: Nee, goed, dat wilde ik eigenlijk ook vragen inderdaad. Je doet volgens mij 13 shows deze week.
1: Ja, 13 shows, eigenlijk 14, maar 13 op die twee podia.
0: Ja.
1: En ik ben nu in Bemmel, dus dat is op nummer 14. Dus 14 shows in één week tijd.
0: Ja, nou, het zou leuk zijn als je volgend jaar gewoon naar Kermis FM kan komen. Naar de Kermis.
1: Ja, nee, 100%. Normaal ben ik er ook altijd bij. En ben ik een graag gezien gast bij jullie in de studio.
0: Zeker.
1: Alleen dit jaar kon het even niet.
0: Nou ja, in ieder geval fijn dat we jou in ieder geval kunnen bellen. Hé, hey, Pascal, wie mag er nou bij jou als eerste komen douchen als je ooit zo'n kraan bij je thuis aangesloten krijgt?
1: Goeie vraag. Ik denk, zou jij van een beetje van bier of niet?
0: Nou ja, ik ben er wel van, ja.
1: Ja, nou ja, dan zou ik bij deze
0: zeggen, kom
1: onder en douchen bij. Ja, natuurlijk.
0: Gaan wij samen onder douchen, Pascal?
1: Ja, 100%. Ja, zeker.
0: Hey Pascal, we hebben hier de Kermis Top 013. Dat zijn de meest populaire platen. Daar wordt al op gestemd. En dat komt dan uiteindelijk op de Kermis Top 013. Als jij die Kermis Top 013 mag manipuleren, zodat jij straks op nummer 1 eindigt met badkamerkraan.
1: Ja. Dat zou toch vet zijn.
0: Ja, wat zou je daarvoor doen?
1: Wat zou ik daarvoor doen? Alles. Ik heb er heel veel voor over, hoor.
0: Ja, nou, we hadden van de week Joey Nicolai hier in de studio. En die wilde wel in de Infinity. Nou, dat is echt een mega-apparaat hier. Dus kan het dat ook met jou afspreken?
1: Ik ga overal in.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik ga overal in. Maakt niet uit.
0: spreken we dat ook met jou af als jij dus de nummer 1 wordt? Hey Pascal, dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen in jouw drukke agenda op de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Ja, super dat je even belde, man.
0: En we gaan gewoon volgend jaar kom je gewoon weer lekker live, goed?
1: Graag, man. Graag. Dan ben ik bij je in de studio.
0: Mooi zo. Hey, en we gaan hem draaien. Jouw fantastische nieuwe single, Badkamerkraan. Kondig hem nog even aan voor ons.
1: Lieve dames en heren, zet die radio op Kermis FM ietsje harder. Nee, zeg ik gewoon heel erg hard. Want hier komt die Badkamerkraan.
0: Hoppa! Dank je.

0: Pascal Redeker, badkamerkranen. Wat gaaf dat we hem ook gewoon nog eventjes aan de telefoon mochten krijgen. Ja, want wij staan in de studio. Hij stond in Nijmegen. En als wij in de studio staan, kunnen we niet zo makkelijk de kermis verkennen. Maar gelukkig hebben we daar onze razende reporter voor. Jules Post. Goedemiddag, Jules. Jij staat volgens mij bij het spookhuis, heb ik begrepen. Klopt dat?
1: Oh, ik sta te trillen op mijn benen, joh, hier.
0: Nee, joh.
1: Het is echt super eng. Super eng.
0: Kan je zien?
1: Is het... Ja.
0: Maar wat voor soort spookhuis is het dan?
1: Ja, dat ging ik net vertellen.
0: Oh, dat ging je net vertellen. Gelukkig.
1: Ten eerste is het al gewoon een heel eng gebouw. En er staat ook een hele grote hondenkop in de tuin met groene ogen. Super eng. Dan is er nog iemand, een pop, die het gebouw opklimt.
0: Ik haat
1: poppen. Ziet er ook niet best uit. Er is een super grote spin, hangt er. Er zijn balkonnetjes met spinnenwebben. Er staat een soort, ja, het heet ook Diablos Residence. Dus dat is iets met de duivel. Dus doodeng. Maar welke heldin heb ik hier namelijk van... Hoe oud was je ook alweer en hoe heet je?
2: Ik noem Roze en ik ben 9 jaar.
0: Oh,
1: 9 jaar?
0: Leuk.
1: Zij is er gewoon in geweest. Vertel, wat is er gebeurd in het spookhuis?
2: Het was heel eng. Er waren echte mensen. En die lieten ons wel verschieten. En dat was heel heel.
1: Echte mensen die je... Maar die zagen er dan ook heel eng uit, denk ik. Hoe zagen ze eruit?
2: Heel eng.
1: Heel eng. Met witte gezichten en zo?
2: Ja.
1: Nou, en waar ben je het hardst? Dus van die mensen ben jij het hardst geschrokken?
2: En ook van de poppen.
1: De poppen? Hoe zagen die eruit dan?
2: Met bloed en zo.
1: Met bloed? Godverdamme. Nou, dat is inderdaad niet te doen gewoon. Maar ik vind het heel stoer van jou dat jij dit hebt gedaan. Ik doe het niet, hè. Ik ga hier niet in. Ga je nog meer leuke dingen doen op de kermis?
2: Ja.
1: Wat dan?
2: In attracties.
1: Ja, en heb je nog geen favoriet verder?
2: Nee, nog niet.
1: Oh, ook een hele andere enge, want ik ben op zoek naar enge attracties.
2: Ja.
1: Nou, ik vind jou heel stoer.
0: Ja, ze is een hele stoere meid. Het is een hele stoere meid die je daar inderdaad had. Want ja, om het bruggetje even te maken, het gaat over enge attracties. Ja, de spookhuis is natuurlijk eng. Zeker als het over echte mensen gaat, Sjoe. Dat vind ik wel eng.
1: Ja.
0: Gadver, nou, dat er iemand in één keer zo voor je snuft. Ja, nee, daar hou ik helemaal niet van. Ga ik niet in. Ga ik niet in.
1: Nee. Maar ik zie hier ook nog een... Ja, sorry.
0: Nee, maak je verhaal af. Maak je verhaal af. Jij staat daar.
1: Ik zie een afgehakt hoofd en dan op een dienblad, weet je wel, zo'n pop. En dan een supergrote, te enge spin die hier aan het gebouw hangt. En die ook nog beweegt met zijn pootjes.
0: Daar zijn heel veel mensen bang voor.
1: Ik ga hier echt heel snel even weg.
0: Jules, even het volgende. Even. Ja, we zijn dus op zoek naar enge attracties. Echt enger dan engst. Ja. Want ik ga daar namelijk nooit in. En eng bedoel ik dan ook mee is dat waar je echt zo misselijk van kan worden. Ga jij in dat soort attracties? Kan je daar tegen?
1: Zeker niet, want ik kan je vertellen... ik heb al hoogtevrees als ik op een keukentrap sta.
0: En
1: dus
0: dat gaat
1: niet gebeuren.
0: En ik word dus misselijk op een luchtbed. Dus het lijkt mij leuk. Ga nou eens naar dat soort attracties toe. En ga dan aan die mensen vragen... 1, hoe is dat nou? Wat moet je ervoor doen en wat vooral niet? En ja, ik wil weten hoe het voelt. Kunnen we jou daarvoor op pad sturen, Sjoe?
1: Ja, ik ga ervoor, ja.
0: Lekker.
1: Zeker.
0: Nou, goed. Nou, dan komen we straks nog even bij jou terug, Sjoe. Om in ieder geval verdere, engere attracties wat over de kop gaat... en waar je echt misschien wel misselijk van kan worden. Nou goed, we gaan het zien. Jules is er dus ook niet van. Maar Jules loopt dus rond. Dus, die kan je gewoon aanspreken.

0: dat was wat. Eerder deze week was de zoon van René Kars Thomas hier te gast. Om een eerbetoon aan zijn vader te geven. En ja, wil je meer hiervan zien? Check de Kermis FM of ons YouTube-kanaal. Ik ben een beetje uit buiten adem van dat hups, zeg maar. Goed, het weer. Het wordt een stralende dag in Tilburg met hier en daar een wolk, maar vooral veel zon. Het wordt maximaal 24 graden. Later op de avond daalt de temperatuur naar een graad of 15. Ja, dan nog wat verkeer. Kleine vertraging van 4 minuten. Gemeld op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, de hoogte van Oorschot. En wil je parkeren in de stad? Let dan eventjes op de parkeergarage Tivoli. Die zit bijna vol. En in de andere garages is nog plek zat. Ik ben blij dat je hier bent, Stijmar. Ik ben buiten adem namelijk voor het weer aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ga je gang.
1: Vanmiddag ging de Jester later open vanwege een technische storing. Wat het probleem was, is niet bekend. Op de attractie op de spoorlijn is... de Jester is zogenaamd een husbooster. Dat is een soort breakdance die nog over een kop gaat. Voor de mensen uit die blij zijn van de korting, je kan vandaag nog tot 6 uur gebruik maken van de kortingsbonnen. De kortingsbonnen zijn te vinden op de website van Tilburgse Kermis. Heb je vandaag geen tijd? Goed nieuws. Morgen en donderdag zijn de bonnen ook nog geldig. Het is nu wel heel makkelijk voor mensen uit Amsterdam en Rotterdam om naar Tilburgse Kermis te komen. Er rijdt namelijk een rechtstreeks Intercity van Amsterdam naar Tilburg. Normaal moet je de overstappen in Den Bosch, maar nou dus niet. Het gaat door werkzaamheden aan de Rotterdamse spoor. De trein van Amsterdam naar Vlissingen rijdt daarom om via Tilburg.
0: Lekker, Stijmar. Hey, goed gedaan.
1: Ja, dank je.
0: Ja, vind je het leuk om te doen?
1: Ja.
0: Ja, nou, volgens mij gaan we het volgende uur ook weer zien, denk ik.
1: Ja, en daarvoor.
0: En daarvoor dan spreken we code. Nou, tot zometeen dan, hè.
1: Ja,
0: yo! Attention!
2: Remco van Zanten.

Shave Sisters, Lola Stream hier bij Kermis FM. Nog even de update met jou doen, want we gaan update over de Kermis FM Top 013. Ja, dit jaar zetten we weer de beste 13 kermishits voor je op een rij in de Kermis Top 013. Jij bepaalt wie er in de lijsten te vinden is door je stem uit te brengen via kermisfm.nl. Ja, hoe meer er gestemd wordt op een bepaalde track, hoe hoger die dus in de lijst komt te staan. Maar dat werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als een track niet genoeg stemmen krijgt, dan zakt hij naar beneden en moet hij helaas de lijst verlaten. Tijd om eens te kijken hoe we vandaag gestemd hebben in de stemlijstjes van onder andere vandaag. Ik zie stemlijstjes binnenkomen van Jenna, Henny, André en ook van Johan. Dankjewel jongens voor het stemmen. De snelste stijger van vandaag is Ilse Visser, Viva Vakantie. Zij was gisteren in de show. En dat is

0: Aan de telefoon, René!
1: Ja. Goedemiddag!
0: Ja, René, goedemiddag. Ja, ja. Ik heb begrepen, ik ben 46 jaar, je komt uit Zwaag, Noord-Holland.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Boy, en je komt volgens mij binnenkort ook naar de kermis toe, toch?
1: Morgen weer, en dan 4 dagen achter elkaar.
0: En dan ga je toch niet even heen en weer reizen, nee toch?
1: Morgen is het gewoon dan... Dan komen we dus aan en dan hebben we dus een hotelletje. Dan blijven we tot en met zaterdag.
0: Ah, oké. Okay. Ik wou zeggen, als je elke dag heen en weer moet rijden vanaf Zwaag, want dat ligt in de kop van Noord-Holland natuurlijk.
1: Ja, klopt. Het is 2 uurtjes rijden ongeveer. Dus het is wel een eentje rijden.
0: Ja, precies. Hey, fijn dat je bij jou aan de telefoon hebt en fijn dat je ook gestemd hebt. Maar het is niet de eerste keer. Jij hebt tot nu toe iedere dag gestemd.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Elke dag weer een andere top 3.
0: Ja, dat wou ik zeggen.
1: Favoriete nummers, dus...
0: En wat zijn jouw favoriete nummers dan, René? Waar heb je zo al op gestemd?
1: Even kijken, hoor. Suikerspin van Face DJ Maarten.
0: Leuk.
1: Wake Me Up van Avicii. Mm-hmm. Flying High van Captain Hollywood Project.
0: Ja. Yeah.
1: Zwoele Zomernachten natuurlijk en Cheerio.
0: Uiteraard, die kunnen niet missen.
1: Ja. Nee. Dus er is nog genoeg te stemmen.
0: Ja, precies. Oké. Hey, omdat jij gestemd hebt, hè, en iedere dag dan... Nou, niet om iedere dag, maar we hebben jouw naam uit de hoge hoed hebben we getrokken. Uit die roze rode hoed hier gisteren. Dus daar is jouw naam uitgekomen. En jij wint concertkaarten voor 40 Up op 30 oktober in 2026 in Poppodium 013. Ja! Ja! René, van harte gefeliciteerd. En we kunnen kijken of je ze misschien morgen wel op kan komen halen, zeg maar, hè?
1: Nou ja, dat zou wel mooi zijn, ja. Ik ga wel even langs morgenmiddag.
0: Daarom, ik wil, als je langskomt, kom even langs de buitenmicrofoon. Kunnen we in ieder geval live ook even kennis met je maken. Goed?
1: Ja, nee, prima.
0: René,
1: dat is goed.
0: Van harte gefeliciteerd met je prijzen.
1: Dankjewel.
0: En tot morgen. Bye bye.
1: Is goed. Oké. Doei.

0: Harmers FM wel, want we doen hier ook alles samen. Nou ja, bijna alles dan. In ieder geval de programma's maken sowieso. Jules, hallo Jules, waar ben je?
1: Zo, ik sta bij de Bungee. Nou ja, oké, ik ga het even beschrijven. Je hebt dus, zeg maar, op de kermis een attractie met trampolines. En dan word je in een soort mandje gehangen met elastieke

0: bandjes. Oh. En dan kan je leuk trampoline springen, hè, als een kind, zeg
1: ja.
0: maar.
1: Ja, ja.
0: Nou, als je dat plaatje hebt, maar dan doen we deze, de Bungee Air... Oh, Airways Bungee.
1: Oh,
0: ik kan er niet eens naar kijken, zo eng vind ik het. Echt serieus. Ik had mijn zonnebril zelfs ervoor opgezet. Want, nou ja, goed. De Airways Bungee is dus een... dat hele trampolineverhaal, dat dus niet. Dan maken ze er dus een soort een rondje, een metalen bakje voor twee personen. En die schieten ze dus aan twee hele grote elastieken de lucht in.
1: Oh, nou, er hangen ook mensen. Er hangen mensen.
0: Het is echt verschrikkelijk. Ik denk dat ze wel... ik ben niet zo goed in meters, maar ze gaan nog veel hoger dan het flatgebouw wat ernaast staat, zal ik maar zeggen.
1: En moeten deze mensen nog gaan of zijn die al geweest, die er nu in hangen?
0: Er gaan echt... Nee, het is steeds bezet, joh. Er gaan gewoon echt serieus mensen in. En kinderen ook. Die vinden het allemaal prima. Die gaan er gewoon... Twee meisjes zitten er nu in. Dat ik denk, ja, hoe dan? Nou ja, ik had het nooit gedaan op die leeftijd. Maar
1: het is gewoon mishandeling
0: dit. Ik doe niet, dus wat dat betreft... ze willen het echt zelf. Ja, ze worden er nu... ze komen er nu uit, volgens mij.
1: Kan je ze voor de microfoon krijgen, denk je? Kan je ze voor de microfoon krijgen, Jules?
0: Als ze wat willen zeggen.
1: Ja,
0: ik ga het gewoon
1: als ze wat überhaupt kunnen zeggen.
0: Als ze wat kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Mag ik jou wat vragen? Hoe oud ben jij?
2: Ik ben 13.
0: Jij bent echt een held dat je hierin durft, hè?
2: Ik moest van haar.
0: Hoe oud ben jij?
2: 9.
0: 9, serieus? Jij zei dat zij erin moest?
2: Ja.
0: Die zijn echt zo stoer, maar hoe vonden jullie het dan?
2: Eng. Ik vond het gewoon heel erg eng en gewoon erg dat ik erin moest door haar. Dus ja, op zich.
3: Maar ik zei daartoe dat als jij erin gaat met mij, dat als jij schreeuwt, dan is het jouw schuld, zei zij. Maar ik liet haar gewoon erin.
0: Hebben jullie gegild?
2: Ja, hoor.
3: Zij heeft harder.
0: Ja. Jij hebt het hardst gegild. Ja. Dan heb jij de prijs voor de hardschillen. Maar jullie zijn alle twee heel erg stoer. Dankjewel.
1: Oh, weet je wat het is, Jules? Ja, ik schaam me eigenlijk een beetje. En dat komt, ik zou in dat soort attracties echt gewoon never nooit ingaan namelijk. Maar twee van die kleine meiden wel.
0: Dat heb ik ook. Maar ja, jij bent in je of niet. En hoe oud je ook bent, dat is het.
1: Ja, oké. Nou ja, misschien kan je zometeen nog andere mensen voor de microfoon krijgen. En dan spreken we elkaar zometeen weer. En kijk ze daar zo. En ik hoop dat het allemaal goed gaat met zo'n bungee cord.
0: Ja.
1: Ja, het zal wel niks gebeuren.
0: Dat zo.
1: Oké.

0: Ja, Snelle Jelle. Dan gaan we nog even snel als Snelle Jelle naar Jules. Jules, heb jij al een enge attractie weer gevonden?
1: Ik heb vroeger de breakdance gedaan. Nee, dat is niet echt waar, want ik kon helemaal niet breakdansen. Maar ik sta nu bij een attractie die heet de breakdance. Ja. En ik sta hier bij
2: Charlie.
1: En Charlie is ongeveer
2: 12 jaar.
1: Oké, Charlie. Jij bent net in die breakdance geweest. Vertel, wat voor een attractie is dat?
2: Ja, het is een best wel hoge topsnelheid. Hij draait lekker om, maar dat voel je niet echt. Dus hij gaat lekker snel, maakt lekker veel rondjes, veel plezier, veel chaos. Altijd lachen, dus ja.
1: Oh, dus je kan met z'n tweeën in een karretje gaan zitten. Ja. En dan gaat hij, dus spint hij om zijn eigen as, zeg maar.
2: Ja.
1: Met vier andere karretjes.
2: Ja.
1: En dan gaat hij ook naar boven en beneden.
2: Jazeker.
1: Jezus, hoe voel jij je?
2: Goed, toch?
1: Ja, is het een lekkere bus?
2: Jawel, maar het is niet. Ik ga er niet zo snel twee keer in. Maar één keer en dan zou ik er even terugkomen. Dat is wel goed.
0: Ja, hij
2: dan
0: gaat
2: moet je zo lekker twee keer.
1: Hé, hey, maar hoeveelste attractie is dit?
2: Denk 10e of zo.
1: Zo. Lekker bezig, jongen.
2: Ja,
1: veel plezier nog, hè?
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja. Nou, hij gaat, er, niet, hij gaat er niet zo snel meer in, zegt hij.
1: Hij bouwt pauzes in.
0: Ja, even pauzes in. Dat gaat hij zo meteen nog een keer. Oké. Okay. Hey, Jules, in het volgende uur gaan we wat anders doen. Dan gaan we op zoek naar lange wachtrij. Dus bereid je daar vast op voor, ja?
1: Ja.

0: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
1: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
2: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
3: Helemaal in stijl voor Roze Maandag op de Tilburgse kermis? Kom dan naar de feestspecialist XXL. In onze ruime winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74... vind je een groot assortiment aan roze kleding, roze accessoires en roze versiering. Ook kun je bij ons het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag, voor 4 uur besteld, is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
4: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
5: FM. Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
6: Attention!
7: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, schouwburg en concertzaal Tilburg.
8: Kermis FM.
9: Ah, wat is het gezellig op de kermis vandaag. Het is dinsdag. We gaan nu eerst naar live het Factorium. Nu wel hopelijk met Stijmar Polman, de man van het nieuws.
10: Zeker weten. Goedemiddag. Nieuwe petpark in Rotterdam al meteen populair.
8: Kermis FM nieuws.
10: Op de eerste openingsdag was de speelpark Spelen in Wijnen meteen uitverkocht. Het park is niet helemaal af, maar als het wel al voor een deel open. Maar zo, ja. Zodat de kinderen uit Rotterdam-Zuid zo snel mogelijk kunnen komen spelen. Een grote schrik voor 2 toeristen in Griekenland. De quad waar ze op reden ging 20 meter naar beneden. Gestort. Een van de 2 vrouwen slaagde erin zichzelf te bevrijden. De andere raakte gewond en moest door de reddingsteam worden bevrijd. Gelukkig zijn ze allebei met lichte verwondingen vanaf gekomen. Slecht nieuws als je met de trein uit Duitsland komt. Want de Duitse spoorwegen gaan een alcoholverbod invoeren op de Duitse stations. Aanleiding is een incident vorige week waarbij een dronken man conducteur in elkaar sloeg. Het verbod gaat op 15 oktober in. En mocht je denken, wat is het dan voor in de trein? Nou, voor in de trein kan je gewoon lekker doorzuipen. De aap die vorige week ontsnapte uit de safaripark Beetsbergen is nog altijd niet terecht. In één bos van 10 kilometer verderop staat een grote kooi waarin de aap hopelijk wordt gevangen. Het dier wordt goed in de gaten gehouden door de camera's om te kijken wat hij eet, of er plekken zijn waar hij gaat zitten om het dier zo snel mogelijk te kunnen vangen. Nou, het weer. Het is een aangename 24 graden in Tilburg. Het blijft ook lang warm vanavond. Rond het middaguur zakt de temperatuur naar 15 graden. Nou, het verkeer. Er is een flinke file op de A48 tussen Tilburg Rijshof en Bavel. De vertraging is 5 minuten. Wil je parkeren in de stad? Let dan goed op. Parkeer in Tivoli zit er bijna vol. In Tivoli, ja. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de app.
9: Ja, Stijnmar, even terug naar die aap. Wat zou jij doen als jij hem tegenkomt in één keer in het wild, die aap?
10: Ja, nou, ik zou hem ten eerste spotten en ook de dierenambulance bellen. Want dit is niet iets wat je hier normaal gesproken in Nederlandse natuur ziet.
9: Nee, oké, ik zet hem op mijn schouder.
1: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Remco van Zanten.

0: Hij komt vrij uit de gevangenis. Ja, zo ja. Goed, iedere dag komt de kermiswethouder Maarten van Asten langs in de studio van Kermis FM om de stand natuurlijk even van zaken even door te nemen. Ook vandaag is hij weer rond in onze Sta-studio. Welkom Maarten. Hoe is het vandaag met je?
1: Gaat hartstikke goed.
0: Ja?
1: Ik heb het enorm naar mijn zin.
0: Goed zo. Hey, de route is anders hè, vandaag. Of tenminste dit jaar.
1: Ja, klopt. Het is aangepast.
0: Ja, bij het station ga je een andere plek op naar de Bestert.
1: Ja, de burgemeester Brokstaan slijden op. Je kon altijd al wel bij de Bestert komen, maar nu heb je een klein lusje.
0: Ja.
1: En voorheen stonden ook al op de burgemeester Brokstaan attracties. Maar er werd soms wel eens voorbij gelopen. En nu worden mensen verleid om de gehele route langs iedere zaak af te gaan.
0: Ja, hey, en hoe bevalt die nieuwe route?
1: Ja, het is in het begin even wennen voor mensen die altijd gewend zijn om een bepaalde route te lopen. Dat is altijd, hè. Ja. En dan ga je even zoeken hoe kun je het zo logisch mogelijk neerzetten dat mensen die op het lint zijn, dat die ook de logische route volgen. En voor de mensen die daar wonen, daarachter of een onderneming hebben, dat die ook nog wel op een snelle manier van A naar B kunnen.
0: Ja.
1: Maar dat lijkt nu een goede mixing gevonden te zijn. Dus kijk daar goede reacties van.
0: Oké, nou dat is hartstikke fijn. Er zijn wel geluiden dat rolstoelgebruikers minder goed over de kermis kunnen. Stoepen die ophouden, rolstoeltekeningen op de grond zijn bij drukte niet goed zichtbaar, blijkt dat te zijn. Hoe kijk je ernaar samen met de gemeente?
1: Ja, we kijken altijd aan. Van tevoren lopen we met iemand van toegankelijk Tilburg mee. Die kijkt bij ons de route na of alles goed begaanbaar is. Dus rijden ze met de rolstoel of een ander middel rijden ze ergens overheen. Dus gaan ze testen. En als er dan nog iets verkeerd is of iets aangepast moet worden, dan gaan we dat zo snel mogelijk in orde maken. En zij geven ons dit jaar 100 punten. Dat is hartstikke mooi. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja.
1: Maar ja, dat wil niet zeggen dat het dan altijd voor iedereen even goed toegankelijk is. We hebben dat wel online ook goed aangegeven. En ook op de grond zijn dus tekeningen weergegeven waar dus de route is. Maar zoals het bij heel veel drukte is, zoals gisteren op zo'n roze maandag, waar het echt aansluiten is in de rij. Ja, om vooruit te kunnen kijken, een paar meter vooruit. Ja, daar, ook al kun je staan, ook al kun je lopen, dan is het soms ook voor die mensen nog moeilijk om een route goed te kunnen vinden. Ja, laat staan als je in een rolstoel zit.
0: Ja,
1: als het heel erg druk is, ja, dan wordt het gewoon even behelpen en moet je eventjes kijken of je wel de juiste weg loopt. Maar over het algemeen is het een goede route. Maar bij extreme drukte, ja, daar kun je het helaas niet altijd goed zien.
0: Nee, precies. Hey, we zijn op de helft. Dag 5 vandaag.
1: Ja,
0: hoe bevalt het tot nu toe?
1: Ja, ik vind het heel erg leuk. En vandaag is het ook de eerste keer dat ik mijn dochter van 1,5 mee heb kunnen nemen.
0: Ja.
1: Aan de kermis. Toch heel eventjes tussen alle plichtplegingen door.
0: Goed zo.
1: Zelf de tijd genomen om even met het gezin naar de nostalgische kermis. Ja, en ik moet zeggen, om dan het lachende gezichtje te zien, zo in het eerste keer in een attractie. Ja, dat doet me heel erg deugd.
0: Ja, maar dat is ook belangrijk natuurlijk. Kijk, je bent hier 10 dagen lang een druk bezet man. Ja, hoe maak je dan nog tijd dan voor je gezin? Door eventjes snel tussendoor dat
1: even
0: maar
1: tussendoor, het kon net. Even 1,5 uur doorgebracht. En ik moet zeggen, ik keek er heel erg naar uit. En ik vond het heel erg leuk om te doen.
0: Ja, en toen je dus over de kermis bent gelopen, heb je misschien al meerdere rondjes gelopen. Maar zoals gisteren heb je al prijzen gewonnen.
1: Ik heb prijzen gewonnen, zeker. Ik heb bij de Kamelen Race, de derby. Vind ik altijd leuk om met collega's te doen. Dus dat heb ik gedaan. Ja, en als kermiswethouder moest je natuurlijk wel winnen. Dus ik kan jou bevestigen, dat is gelukt.
0: Dat is gebeurd.
1: En ik vind dat leuk. Met mijn moeder, we hadden de traditie om op de kermis, als we dan ergens zijn waar een schiettent is, dan gaan we even schieten.
0: Yeah.
1: Dus dat heb ik ook al gedaan. Alleen mijn moeder komt nog. Dus ik ga het nog met haar een keertje doen. Maar ook daar de sterretjes geschoten.
0: Binnenkort ben je te vinden bij de schiettent.
1: Hartstikke leuk.
0: Hey, weet je al enig idee welke knuffel het dit jaar goed doet?
1: Ja, het is altijd te zoeken, maar ik heb het idee, als ik zelf een beetje rondkijk, het is niet dat er één echt uitspringt, maar wel de capybara, heb ik het idee, is toch vrij populair onder de mensen. Ik wil niet zeggen dat het zo populair was als een niet nader te noemen knuffel van een paar jaar geleden. Maar,
0: precies,
1: ik denk dat deze wel voor nu de trend gewonnen heeft.
0: Oké, capybara zeg je dus. Oké, nou we gaan het zien. Morgen ben je weer natuurlijk hier. Ja. En succes vandaag. En maak er weer wat van.
1: Gaan we doen.
0: Oké, bye bye.

0: Martin Garrix, set you in. Repeat it.
1: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Ja, hallo, de buitenmicrofoon.
2: Hoi, ik ben Rick.
0: Hey Rick, goeiedag. Rick, wat kom je doen?
2: Ik kom vertellen dat ik mijn tickets heb opgehaald voor de prijsvraag van vanmiddag.
0: Hoppa! Ja, lekker. Ja. Dus gewoon live een winnaar hier.
2: Ja, zeker, zeker.
0: En wat heb je gewonnen dan? Waar heb je mee meegedaan?
2: Ik heb meegedaan met Joris. Dat was een show van 2 uur.
0: Ja.
2: En die gaf aan wat voor attractie ben ik. En dat was, ik heb een lancering.
0: Ja.
2: Ik ga vrij de lucht in en ik ga over de kop.
0: Ja.
2: Dus ik denk, hey, dat moet de Airborne zijn.
0: Ja.
2: Dat was de Airborne.
0: Dat was de Airborne. En toen won je een prijs?
2: Toen won ik de prijs. Alleen, ik moet wel even toegeven. Ik ben een beetje bang voor de Airborne.
0: Ja.
2: Dus ik heb mijn prijs kunnen een beetje inwisselen voor andere kaartjes. Zoals het spookhuis.
0: Andere kaartjes, dus, het spookhuis. Oké, okay. Ja, maar je hebt
2: maar
0: ze nu
2: gegeven. Ik ben heel erg blij mee.
0: Ja, oké. Okay. Hartstikke goed. Hey, en kom je uit de buurt?
2: Ja, ik kom uit Tilburg.
0: Gewoon
2: ja,
0: lekker uit Tilburg. Geborgen getogen. Gewoon lekker hier.
2: Het kruikzeker.
0: Thuiswedstrijdje.
2: Ja, dus, daarom.
0: Hey, nou ja, leuk dat je het even liet zien aan ons.
2: Ja.
0: En heel veel bedankt plezier met je prijs. Je gaat het toch wel doen, toch?
2: God. Ik ga zeker met een paar vrienden op, komt ook goed.
0: Ja, oké. Nou goed, maak er beelden van, zet het op de socials en tag ons dan even ook.
2: Komt zeker goed.
0: Oké, dank je.
2: Fijne
0: avond. Hoi. Nou, het is wat. Nou, dus ook live winnaars tussen, gewoon hier aan de buitenmicrofoon. Hij staat ook voor jou open natuurlijk, hè? Zometeen schakelen we ook nog even naar Jules. Dat gaat over lange, ja, of misschien wel korte wachtrijen.

0: Ja, het had toepasselijk geweest bij de tent gaat op zijn kop. Bij attracties die over de kop gaan. We zijn nu op zoek naar lange of korte wachtrijden. Jules, ben je daar?
1: Jazeker. Ik sta hier met, hoe heet je?
2: Lizzie.
1: En hoe oud ben je?
2: 12.
1: 12. En ik wil eventjes op de hoogte gehouden worden van de nieuwste rage. En dat is, ik zag ze al in de supermarkt lichten, een soort geel dingetje met butter, boter. Alsof je dus een roomboterpakje hebt. Ja. En daar knijp jij dan in. Is dat een ding?
2: Ja, het is wel heel erg in de mode en iedereen heeft het wel. En het is ook wel gewoon fijn als je gestrest bent of iets.
1: Oh, dus het is zeg maar de moderne versie van een stressballetje.
2: Ja.
1: Om een beetje op af te reageren.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, en jij, er was nog meer, er zijn nog meer dingen die heel erg in zijn nu. Ja, ik wil even gewoon dat ik weer weet wat er wel en niet in is op de kermis.
2: Ja, dumplings staan ook heel erg in.
0: Dumplings, wat is dat?
2: Ja, ook, maar er zijn...
1: Dumplings is eigenlijk een soort Chinees eten of zo, hè? Ja. En dan zijn dat gewoon gestoomde balletjes met iets lekkers erin.
0: Oh.
1: En dan heb je een mandje en daar zitten dan nep dumplings in. Dat is ook heel erg.
2: Ja, en dan kan je daar ook in knijpen.
1: Oké. En wat heb jij hier gedaan op de kermis? Wat vond je het leukste?
2: Oh, ik denk in attracties.
1: Ja, maar welke attractie?
2: Ik denk de Infinite die daar ook staat.
1: Jij bedoelt niet die hele enge, hè?
2: Jawel.
1: Ja, oh,
0: ook als een waaghals.
1: Ja, echt, hè?
2: Ja, het is een soort schommel, maar dan draait hij rond en dan gaat hij ook gewoon eenmaal één keer over de kop.
0: Het zijn toch geen kinderattracties?
1: Helemaal over de kop ben je geweest.
2: Ja.
1: Ja, inderdaad, een goede vraag. Heb jij ook al eentjes gevist en zo, de kinderattracties? Of ben je te groot voor, hè?
2: Ja, daar ben ik wel te groot voor.
1: En je zusje? Ben jij al in een kinderattractie geweest? Ben je in die kop en schotel geweest, of niet?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee.
1: Iets anders voor kinderen? Eentjes vissen?
3: Nee.
1: Nee, nergens in geweest.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ze zijn van die... In een rupsachtbaan wel geweest.
1: Ah, de rupsachtbaan. Die is ouderwets.
2: Ja. Maar ze wil ook nog eentje vangen, geloof ik.
1: Ja, eentjes vangen, die moet je gedaan hebben. Nou, ja. Nou, bedankt en heel veel plezier vandaag.
0: Hey Jules, gaan we ook nog op zoek naar lange... Of ja, volgens mij waren er weinig wachtrijen, hè, op dit moment. Want we hadden het idee, we gaan naar lange wachtrijen kijken.
1: Trein,
0: maar het gaat gewoon perfect, hè? Dus ga jij nou eens, ga dan eens even voor mij op zoek naar een attractie waar helemaal niemand in zit. En dan wil ik gewoon weten waarom, of heel weinig mensen in ieder geval. Gewoon een attractie. Okay. En dan komen we straks nog wel even bij je terug, oké?
1: Leuk, we gaan naar de minst leuke attractie.
0: Nou, dat hoeft niet de minst leuke te zijn. Het kan ook de meest enge dan weer zijn.
1: Ja, er zit niemand in.
0: Ja, maar ja, ik wil weten waarom ze er dan niet in gaan. Ja?
1: Ja, nee, oké. Ik ga het uitvogelen.
0: Ja, en misschien is zo'n attractie er ook niet, hè? Misschien zijn ze allemaal populair, Sjoe.
1: Kan ook, hè?
0: Ja, dat kan ook.
1: We gaan het
0: zo in. Ja, zo is het.
1: Ja.

0: lekkere. Mart Hoogkamer samen met Fleming. We gaan van 0 naar de 100%. Het is nu... en dan nu het weer, zo moet ik het zeggen. Het is momenteel 23 graden, het blijft nog lang warm. En rond middernacht daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Op de A58 staan twee keer files op dit moment richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof sta je 5 minuten stil. Even verderop tussen Tilburg Centrum West en Bavel sta je weer 5 minuten in de file. Hij is vragenschover Stijmar Polman. Oh, wacht. Ja, ga je gang. Sorry. Ja, Stijmar.
1: Sommige bezoekers zeiden ze dat ze ieder jaar komen. Ook vinden ze het erg fijn dat het precies valt op de dag dat het de korting is. Zodat het voor iedere attractie iets goedkoper uitvalt. Volgende. Ja. Het is altijd nog niet goed. Goed gesteld met de toegankelijkheid van de kermis voor de mensen met een beperking. Kermiswethouder Maarten van Asten was net in de studio en die zei dit daarover.
2: Maar zoals het bij heel veel drukte is, zoals gisteren op zo'n roze maandag, waar het echt aansluiten is in de rij. Ja, om vooruit te kunnen kijken, een paar meter vooruit. Ja, ook al kun je staan, ook al kun je lopen. Dan is het soms ook voor die mensen nog moeilijk om een route goed te kunnen vinden. Ja, laat staan als je in een rolstoel zit.
1: Hoog bezoek vandaag. De koningin van het levenslied. Niemand minder dan Corrie Konings komt langs bij Kermis FM. En die kun je kennen van dit nummer.

0: Je hoort haar vanavond bij Nelleke Arnoud.
1: Ja, het was wat chaos hier. Ik moest zoveel knopjes in één keer indrukken allemaal.
0: Dat geeft niet.
1: Nee, oh gelukkig. Je vergeeft het mij.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel. Tot strakjes weer.
0: Straks.
1: Hè.
0: Attention!
2: Remco van Zanten.

0: ja, nou, ik moet zeggen, ik heb gisteren een verslag gedaan van de Roze Kermis. Tenminste, de Roze Maandag op de kermis. Tussen 11 en 1 uur, daar ben ik op de Korte Heuvel geweest. Dat was pas loco. Hoe is het met loco op de kermis op dit moment, Sjoe? Is het ook loco waar jij staat?
1: Nou, het is, ik ben nu een beetje zeg maar bij de kinderen, denk ik. Want je kent wel die olifantjes die in de lucht gaan.
0: Ja, oh, waar leuk,
1: je
0: leuk.
1: Waar je in, en mijn schattige kleintjes erin zitten. Super zoet. En ik sta ook nog naast de suikerspinnenkraam. Dus dat is helemaal jeugdsentiment.
0: Ja.
1: En ik ga even vragen aan een moeder met een easy walker en een baby of de baby er ook in mag. Hallo mevrouw.
2: Hallo.
1: Mag zij er ook in?
2: Liever niet.
1: Sorry. Niet hier in de... Nee. Maar hij gaat erin.
2: Ja, hij twijfelt nog.
1: En hoe oud is hij?
2: Bijna drie.
1: Ja. En je twijfelt, hè? Ja, want even kijken. Het zijn wel hele leuke olifanten. Maar ja, dan zit je er wel in, hè?
3: Ja.
1: Ga je met papa? Samen met papa, durf je dan wel?
3: Ja, samen gaan.
1: Ja. Goed idee, hè?
3: Samen gaan?
1: Ja, zie je daar. Dat gaan we doen. Nou, dat wordt hartstikke leuk.
0: Maar Sjoe, ik denk dat papa banger is dan dat jongetje, hoor, zo te zien. Volgens mij is die vader
1: nee,
0: veel banger.
1: Papa is niet bang.
3: Zeker
1: niet. Nee, zeker niet.
0: Maar dit jongetje,
1: tegen,
0: jongetje, dat is inderdaad schattig.
1: Schattig, hè? Ja. Hij eet zijn vingers zo wat op van de spanning, joh.
0: Hey, hoe is het met de wachtrijen op dit
1: super
0: moment? Het is nog steeds zo rustig. Overal?
1: Nee, het is niet. Het is prima. Het loopt allemaal lekker door. Het is niet te druk en ook niet te rustig.
0: Nee.
1: En wat ook heel belangrijk is nu, is ja, het loopt toch tegen 6. Dus iedereen krijgt wel trek. Dus je, oh jongen, je ruikt de lekkerste dingen hier.
0: Die wachtrijen, die verplaatsen gewoon naar de frietkraam natuurlijk. Ja, die toch? Frietkramen, oliebollenkramen, daar zal het waarschijnlijk nu hartstikke druk zijn.
1: Ja, daar is het nu. Daar komt het een beetje. Daar komen de mensen nu op af.
0: Ja.
1: Even lekker wat eten. En ik heb van horen zeggen. Dat heeft niks te maken met dat leuke café waar we vaak heen gaan. Maar dat wij naar de worstenbroodjes op weg kunnen.
0: Ja, dat heb ik gehoord. Wat ga je doen?
1: Ja, ik heb gehoord dat daar Mien is. Ik ga naar Mien. En die heeft gezegd, ik krijg een worstenbroodje van
0: me. Nou, ik zeg, hop meteen naar Mien.
1: Ja, daar, ja, zeker.
0: Mien,
1: zeker.
0: Laat dan maar zien, die worstenbroodjes.
1: En Martijn ook.
0: Oké. Nou, trek een sprintje, dan zien we je zo meteen daar, bij de worstenbroodjes voor ons, goed?
1: Oké.
0: Ja, het loopt al tegen 6, dus ik heb daar best wel wat trek in. Worstenbroodje. Dat zijn die echte Brabantse worstenbroodjes. Nou, kom maar door, zeg ik.
4: How

0: is lekker hoor. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Jules, jij bent aan het lopen toch nu naar de worstenbroodjes?
1: Oh ja, wat erg is dit. Want ik wil echt zo graag een worstenbroodje.
0: Ja.
1: Maar ik kan Mien niet vinden.
0: Wat?
1: Dus wij lopen al 3 keer een rondje.
0: Mien niet
1: om
0: gezien.
1: Te zoeken.
0: Nou ja, goed, maakt het niet uit.
1: Waar ben je, in ja. godsnaam?
0: Ah, maakt niet
1: maar,
0: uit.
1: Ja, nou, maakt niet uit, ja. maakt niet uit. Een worstenbroodje hebben we het over, hè?
0: Is Jules, ik wilde toch nog heel even met jou. Volgens mij is dit ook jouw allereerste keer, toch, kermis-fan?
1: Ja, oh, dit is voor het eerst dat ik hier op de Tilburgse kermis rondloop.
0: Nou,
1: en ik ben een keertje in Brussel op een kermis geweest. Die was ook vet groot.
0: Ja.
1: Maar dit is dus echt de grootste van de Benelux. En het is echt indrukwekkend.
0: Ja.
1: En ik vind hem echt keigezellig.
0: Keigezellig,
1: ja, want ik moet heel veel kei zeggen. Ja, kei.
0: Nou, ik moet jou zeggen, ik ben hier nu zelf 5 dagen. En ik merk inderdaad dat je er ook zo gaat praten op een gegeven moment. Keigezellig, man. Toch? Ik kom hier ook niet vandaan.
1: Ja,
0: voor mij is het ook de allereerste keer. En voor de eerste keer is het ook Joshua. Want dat is onze producer. Die is ook de allereerste keer.
2: Wacht, ik ben meteen overprikkeld, joh. Het is echt niet normaal. Dit is mijn 3e dag. En echt, ik val bijna van energie. En ik sta uit mijn kaar hier. Het is echt, maar wel superleuk. Ja. Ik heb er echt geen seconde spijt van.
0: Nee, ik denk helemaal niemand, toch? Nee. Jules, jij ook niet, toch? Het is toch fantastisch om hier rond te lopen met die ambiance en alles. Dus dat ze ons als clubje dan bij elkaar hebben gezet. Ik vind het wel grappig. Gewoon alle drie voor allereerste keer. En dat we het gewoon even samen mag doen. Zo'n showtje maken.
2: Maar mag ik zeggen dat jullie allebei, zowel Jules als jij, Remco, het echt ongelooflijk fantastisch doen. We zetten hier zo'n toffe show.

0: Groningen, maar dat is ook mede dankzij jullie. Dus echt, applausje voor jullie ook.
1: Ja, oké. Okay, maar goed, de producer dank, natuurlijk ook niet vergeten. Hé, hey, Jules, ga jij nou nog eens kijken waar Mien is? Dan komen we zo hopelijk bij jou terug met van die dampende worstenbroodjes. En ik dacht, hoe te passende kan het ook zijn? We gaan gewoon lekker Brabant draaien van de Gierboys. Ah.

0: on which we feed. Om in Brabant te blijven, het is toch beter, toch deze? Kei goed, hoor je, champagne. Ja, Jules, is het nou gelukt met die worstenbroodjes?
1: Ah, oh, zo jammer. Ik had er zo'n zin in die worstenbroodjes. Maar wat blijkt, we zitten helemaal verkeerd. Ja, we zitten helemaal verkeerd.
0: Ja, dat komt door de eerste keer in Tilburg natuurlijk. Dat komt omdat je de eerste keer er bent. Dat je nog niet echt goed er weg.
1: Ja,
0: ah,
1: joh,
0: dat maakt niet uit. Maakt
1: zo
0: niet
1: merk
0: uit.
1: Je dat.
0: Volgend
1: ja,
0: jaar. Volgend
1: maakt
0: jaar.
1: Niet uit. Ja, maar de volgende ploeg gaat gewoon lekker die broodjes halen.
0: Oh, nou, dan blijf ik hier zitten.
1: Ja,
0: oké, dat is een goeie. Dat is een goeie. Nee, ja, perfect, perfect, perfect. Nou, mooi. Nou ja, ik denk er dankjewel voor je bijdrage. Heb je nog iemand leuks bij je staan op het moment?
1: Wat zei je?
0: Ja, het is druk hè, waar je staat. Heb je nog iemand bij je staan op dit moment? Of iets, iemand leuks? Of je bent bij de botsauto's?
1: Ah, de botsautootjes. Ja, die moest ik nog even meenemen.
0: Ja.
1: Mag ik jou wat vragen? Ben je er al in geweest?
2: Ja.
1: Hoe vond je het?
2: Leuk.
1: Ja, leuk weer hè? En ga je er nog vaker in?
2: Misschien.
1: Misschien. Dat houdt het spannend.
0: Ja.
1: Heel veel plezier. Ja, botsautootjes. Daar moesten we even langs.
0: Ja, nou, nee, is goed.
1: Nu, hey. Nu ben ik wel zo'n beetje rond.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, dan ga jij straks het overgeven aan de ploeg van de avond vanaf 6 uur. En dan zien we jou zo meteen weer terug bij ons in de cabin, bij de studio. Op de redactie. Goed.
1: Zeker.
0: Nou, Jules, hartstikke bedankt. Hey. Yo, yo.

0: tijd is. Het is bijna 6 uur namelijk. We gaan het stokje overdragen. En dat gaan wij doen aan Nelleke. Ja, even snel inpluggen. Ja, leuk. Hey.
1: Nou, hey. Ja, wat een eer, jongens. Wat een eer.
0: Ja, is zeker een eer voor mij dat jij hier staat.
1: Nou, dat valt toch wel mee. Ik ben ook maar gewoon een mens.
0: Ja, ik ben hier voor de eerste keer, dus ik vind het alles leuk.
1: Hoe valt het?
0: Ja, super.
1: Heb je geen zin?
0: Onwijs.
1: Nou, mooi.
0: Ja, ik heb echt hele leuke dagen tot nu toe. En ik heb er gelukkig nog 3 te gaan.
1: Nou, ja, de kermis duurt nog 5 dagen, dus...
0: Ja, ik ga wel op een gegeven moment naar huis, dus aankomend weekend ben ik er niet. Maar misschien
1: dat hoeft niemand te weten. Misschien... De kermis duurt nog 5 dagen, yay!
0: Hey Nelleke, wat ga je doen? Want we hebben het al een beetje verklapt, maar misschien kan je het zelf nog even vertellen.
1: Nou, wij hebben een verslaggeefster, Jesse, die komt uit Tilburg. Mm-hmm. Dat is een ras echte Tilburgse. Maar zoals je misschien weet is de kermis een klein beetje qua route veranderd.
0: Ja, hebben we het met de wethouder over gehad.
1: Dus zij gaat even kijken hoe die route nou bevalt.
0: Ja, heel goed.
1: Zeg maar, want vroeger kon je onder het spoor door... Ja. Op de spoorlaan bij de intermezzo met de kruising. Dat kan niet meer. Dus ze gaat naar links en ze gaat kijken wat daar te beleven valt.
0: Ja, helemaal goed. En heb je nog een gast?
1: Jazeker. De queen van de regio. De enige echte. Corrie Koning.
0: Wauw.
1: Ik vind dat zo leuk. Ik voel me echt vereerd dat zij er is.
0: Ik
1: ben helemaal een beetje zenuwachtig omdat Corrie komt.
0: Nou goed, ik ga snel je plaats voor je maken... dat jij kan alles inrichten. En dan ga ik lekker op de redactieruimte... ga ik even lekker naar je kijken.
1: Oeh,
0: en...
1: ik voel de druk.
0: Nee toch?
1: Moet ik ineens mijn best gaan doen?
0: En dan ben ik benieuwd hoe het gaat met... ja, mevrouw Corrie Koning.
1: Ja, dit duurt nog 2 uur, dus ik kan lekker 2 uur lang gaan zenuwleien tot ze er is.
0: Ah.
1: Tot zo, Corrie.
0: Nou, hey, veel succes. En ik draai nog even het laatste plaatje. Geniet ervan.
1: Dank je wel.

0: de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
1: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
2: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
3: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
4: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
5: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad, aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check dtvluto.nl.
6: Inkar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Inkar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inkar Autoverhuur.
7: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
8: Jaden, hoe werkt die?
7: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
9: Alles is mogelijk.
7: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
9: Launchmedia.nl.
7: Launched Media.
9: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
10: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
11: Mooi.
10: Check het nu op jingleplayer.nl.
12: Kermis FM.
13: Het is even na 6 de avond van de 5e dag van de Tilburgse kermis is begonnen. We gaan naar het nieuws met Stijnmar Polman in Factorium.
14: Goedenavond. De winnaar van de tijdrit van Tour de France is bekend.
12: Kermis FM nieuws.
14: De tijdrit in de Tour de France is vandaag gewonnen door Remco Evenepoel. Daarmee liet hij Pogacar achter zich op de nummer 2. Die was 26 seconden langzamer. Brandweerkazerne Overijssel heeft een nieuwe blusmiddel ontwikkeld tegen een grote natuurbrand. De uitvinding wordt de natte stoplijn genoemd. Dit is een lange slang van 500 meter met groeikoppen eraan. Hierdoor kan een brede stuk natuurgebied nat worden gehouden. De slang kan handmatig worden uitgerold, waardoor er geen brandweerwagen door het natuur hoeft. Goed nieuws voor de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. De vuurwerkshow die afgelopen zondag werd afgelast, kan vandaag alsnog doorgaan. De show ging eerder niet door vanwege een kapotte cilinder, waardoor de risico ontstaat op steekvlammen. Dat probleem is verholpen, dus je kan vanaf 11 uur vanavond terecht bij de Walkade in om de show te bekijken. Het gaat niet zo goed met de Vega-restaurant. Steeds meer horecazaken sluiten hun deuren. Ook de Focus Food Bar in Tilburg heeft het zwaar. Eigenaresse Brechtje Mol heeft er zelfs een tweede baan naast moeten nemen. Toch blijven er doorgaan omdat ze het restaurant ziet als een missie. Er is wel licht aan het einde van de tunnel. Vorig jaar eindigde haar restaurant met een klein plusje. Het is dus erop of eronder. Nou, en dan weer. Het is momenteel een fijne 23 graden in Tilburg. Vanavond blijft de zon schijnen, maar daalt de temperatuur. Als je de kermis op gaat, neem dan een vest mee of een jas. Maar ook als een bril. Zoals we in Brabant noemen, zonnebril. Dan nog het verkeer. Remco van de Poel. Maar goed, rondom Tilburg rijdt het lekker door. Genoeg plek op de weg dus om met jouw auto naar Tilburgse kermis te komen. Mocht je willen parkeren, dan zijn er nog een aantal plekken vrij in parkeerplaats de Koninginsplein. En Knechtels. Als je zeker wilt zijn van een plek, kom dan met een benenwagen of op de fiets. Wil je meer nieuws horen? Check dan kermisfm.nl of download de gratis app.
13: Stijnmar, dankjewel. Graag gedaan.
12: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Nelleke Arnoud.

Olé! Geen kermisfam zonder deze man, Sander Kwarte. Och, jongens, er staat zoveel zon op mijn scherm. Ik kan het niet eens meer lezen. De tapster uit Tijuana. Ik wou de taxi uit Tijuana zeggen. Maar het komt bijna op hetzelfde neer. Ja, en dat die zon schijnt, kan maar één ding betekenen. Het is een fantastische dag voor de Tilburgse kermis. Het is dag 5. We zijn bijna op de helft, jongens. Oh, ik vind het toch... Het is toch wat. Het is perfect kermisweer. Het zonnetje schijnt heerlijk, maar het is niet bloedheet. Stop dat vestje in je tas en kom hier naartoe als je nog niet hier bent. Kermis Wem, luister je naar. De avond is begonnen en het belooft een hele hoop goeds. Ja, de stad gonst nog na, hè, van die roze maandag. Maar ja, die roze maandag is voorbij. Het is nu de dinsdag. En we gaan er weer een hele mooie avond van maken. Ik ben natuurlijk niet alleen. We hebben een verslaggeefster, onze Jesse, geboren getogen in Tilburg, die lekker op pad gaat om te kijken hoe de sfeer erbij hangt. Maar ja, het is natuurlijk wel een soort van de bedoeling dat jij er ook bent. Dus niet alleen onze Jesse in de stad, maar ook jij als mijn luisteraar. Dat vind ik supergezellig dat je erbij bent. Laat wat van je horen. Stuur even een appje. Gratis via de Kermis FM app. Die kun je gewoon downloaden in de App Store en de Google Play Store. Gratis op je telefoon zetten, weet je alles over de kermis. Dan kun je continu Kermis FM luisteren. En je kan natuurlijk ook gewoon een telefoontje wagen. Dan neemt onze Maud op 013-369-9369. En dan bereik je hier de studio van Kermis FM. Dat zou ik supergezellig vinden om even met jou bij te kletsen. Misschien wil je wel vertellen hoe jouw kermis is geweest. Of wat je nog gaat doen op de kermis. Het is Kermis FM. Het is 13 over 6. En dit is Nakatomi, Children of the Night.

0: Van de brandweer met veel sies voor de VAT. Onze Jesse is op pad. Die is het bruisende kermislint opgedoken. Die gaat even vertellen waar ze nu is. Jesse, zo, het klinkt heel gezellig bij jou.
1: Ja, ik kan je vertellen, dat is het ook. Ik sta midden op de Tilburgse kermis. Ja, de sfeer zit er goed in. We staan naast de breakdance. En het is gewoon weer ouderwets gezellig.
0: Zoals het hoort bij een Tilburgse kermis. Want jij kan dat weten, want jij bent geboren en getogen Tilburgse.
1: Geboren en getogen. Al mijn hele leven woon ik hier. En dit is dan ook morgen toevallig 25. Dus mijn 25ste kermis ooit. En het is nog nooit zo gezellig geweest, kan ik je vertellen.
0: Dus we kunnen jou eigenlijk wel een Tilburgse kermis-expert noemen. Ja, vind ik wel. Jij hebt verstand van een kermis. Het lint is dit jaar iets anders, hè? Want vroeger konden we zo op de kruising van de spoorlaan en de heuvel het spoor onderdoor. Dat is niet meer. Je moet naar links de spoorlaan op.
1: Nee. Ja, dat klopt. Het ziet er dit jaar net wat anders uit dan afgelopen jaren. Want we kunnen niet meer onder het spoor door. Maar er gaat helemaal een soort lint zo eroverheen nog omlangs. En ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig hoe dat eruit ziet, hoe dat eraan toe gaat, hoe de mensen dat vinden en hoe het daar is.
0: Nou, het lijkt mij een heel goed idee als jij dat nou even gaat onderzoeken. Lekker die kant op gaan. Ga maar even kijken hoe de sfeer daar is, wat de mensen ervan vinden en of het net zo leuk is als voorheen.
1: Dat gaan we doen.
0: Tot heel zo. Veel succes!

jaren gaat deze man mee, hè? Hij doet het goed op Nederlandstalig vlak. Onze Jeroen van Zelst. Jouw laatste wens. Fantastische plaat. Het is gezellig op de Tilburgse kermis. De zon gaat steeds feller schijnen. Het wordt ook echt steeds drukker. Je merkt dat de avond is begonnen. Er lopen steeds meer mensen langs de studio. Hallo, hallo. Een jongen met een lekstil in zijn hand die lekker voorbij loopt. Dat is toch echt de Tilburgse kermis. Kinderen die lekker het lint opgaan. Ondertussen stromen er ook veel appjes binnen via de Kermis FM app. Zet hem snel op je telefoon, hè, want ik vind het gezellig als je mee kan praten. Er komt een berichtje binnen van Janneke. Die zegt, ik ben onderweg in de auto, we komen er zo aan. Gezellig, Janneke, tot zo. Fred laat alvast weten, ik denk dat dit een bericht is voor onze verslaggeefster Jesse, die aan de andere kant van het spoor gaat kijken, aan de noordkant, dat de Bastard heel gezellig is. Kom maar hierheen. Nou, Fred, we zullen het doorgeven aan Jesse. En Steve stuurt een berichtje met de hele simpele tekst, Justin, alsjeblieft. Het zou kunnen dat hij Justin Bieber bedoelt, maar dat denk ik niet. Ik denk dat hij Justin bedoelt. En het kan natuurlijk maar één Justin zijn. Dat is Justin de Wild met Cheerio. Hij is voor jou, Fred. Steve, sorry.

0: het is de grote strijd, hè? Is het Justin de Wild of is het toch misschien stiekem Rutger van Barneveld? Wie van die twee wordt de allergrootste kermishit van dit jaar? Ja, wie weet komt er nog wel een grote verrassing. Inmiddels is in de studio aangeschoven de one and only. Je hebt hem net al kunnen zien vanuit Factorium, maar het is helemaal hier naartoe gekomen. Stijnmaar Polman.
1: Hallo.
0: Hallo, kun je bij de microfoon? Lukt dat?
1: Ja hoor.
0: Oké, mooi. Ik moet zelf het weer en verkeer doen, hè? En dan doe jij het nieuws. Oké, komt-ie. Bereid jij je maar vast even voor. Okay. De weerconditie om naar de kermis te komen is echt ideaal. Het is namelijk zo zonnig dat ik mijn scherm niet eens meer kan lezen. Het is droog, niet te warm. Vanavond koelt het een klein beetje af tot ongeveer 15 graden. Dus neem wel een trui mee, maar kom er gewoon naartoe. In en rond Tilburg zijn de wegen filevrij en kun je dus lekker doorrijden. Mocht je willen parkeren in de stad, dan kun je het beste terecht bij parkeergarages Schouwburg en Koningsplein. Mocht je zeker willen zijn van een plekje, dan kun je parkeren bij Stappengoor.
1: De gehandicapte middag was een groot succes. Er waren minder harde muziek, minder felle lampjes en ook nog eens goedkoper. En mocht je denken, hé, is het nou een... Ben je te laat of denk je, is het morgen ook nog eens? Ja, morgen is het ook nog steeds. Goedkoper en overmorgen ook. Inlevering van statiegeldflessen kon al op vele plekken. Net zoals vorig jaar. Het was één groot succes. En dit jaar hebben we zelfs nog iets groters erbij. Zelfs bij Albert Heijn in de Jan Heijnstraat is een bulkautomaat, waardoor je heel veel statiegeldflesjes tegelijkertijd kan inleveren. Kijk, de trein direct van Amsterdam naar Tilburg rijdt via Utrecht en Den Bosch. Even kijken, er zijn werkzaamheden in Rotterdam, waardoor die dus niet meer via Rotterdam kan rijden, maar via Tilburg moet. Dus als je in richting van Amsterdam naar Utrecht naar Tilburg kan, kun je die nemen.
0: Dat is toch fantastisch?
1: Ja.
0: Gewoon een rechtstreeks lijn naar de kermis.
1: Ideaal. Oké, er staat er nog wat meer bij. Maar...
0: Nou, volgens mij was dat hem al, of niet?
1: Volgens mij ook.
0: Nou, Stijmer, je hebt het weer fantastisch gedaan.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Attention! Nelleke Arnoud.
3: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
4: Busy. Busy. Busy.

0: Papik.
1: Ik word hier toch een heel klein beetje ongemakkelijk van. Want ik word dan altijd heel erg geconfronteerd met hoe soepel ik eigenlijk niet ben. Want je moet dan met op zo'n plaat van Bissy en Kraantje Papi en Jo, zo traag was dit. Dan moet je dan door de knieën en met je heupen schudden. Maar ja, ik ben gewoon een hele stijve hark. Ik kan dit helemaal niet. Dus als zij hier te dansen in de studio, lopen er allemaal mensen voorbij die denken, wat is die vrouw nou weer aan het doen? Ja, ik weet het zelf eigenlijk ook helemaal niet. We gaan eens even kijken hoe het in de stad is. Want onze verslaggeefster Jesse Ras en Ras Echte Tilburgse, die is aan het kijken naar de nieuwe route van de kermis. Als je met je rug naar de heuvel staat, moet je linksaf de spoorlaan op. Jesse, waar bevind jij je op dit moment?
2: Nou ja, op dit moment, zoals jullie niet in de studio kunnen zien, maar thuis wel die kijken, sta ik bij de spoorlaan net onder de brug waar allemaal nou hekken voor staan. Als je nog goed weet, mensen die vaker naar de kermis komen, staat hier normaal gesproken helemaal vol met attracties. Dit is echt de looproute. Alleen dit jaar is het dus echt net even wat anders. Dit jaar is het dicht. Dit jaar mag je hier niet meer langs, kan je hier niet meer langs, mag je niet meer hier onderdoor en is de route dus anders.
1: Ja, het ziet er heel ongezellig uit, maar als jij nou een kwartslag draait, dan zien we ineens wel kermis, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker, want hierachter is de kermis wel. Kijk, hiernaast is er vrijwel niks. Je kan hier niks doen. Maar als jij hier zo langs loopt, dan zou je zeggen dat je bij de toren daar, bij de grote freefall, naar binnen zou kunnen lopen. Maar dat is dus ook niet het geval. Je moet er helemaal omheen, helemaal langs de plek waar er groot wordt gefeest. Daar langs kan je pas weer naar binnen.
1: Langs het Tiroler dorp dan?
2: Tiroler dorp, precies. Kijk.
1: Oh, gezellig. Ga je daar even buurt? Even kijken of het daar net zo gezellig is als eerst. Want ja, vroeger kon je daar gewoon recht doorheen.
2: Precies, ik ga eens even kijken hoe het daaraan toe is. Wat mensen daar van een nieuwe looproute vinden. En ik ga kijken of daar net zo gezellig is als eerst.
1: Dat lijkt me een fantastisch idee, Jesse. Ja, Jesse kent de weg hier gewoon natuurlijk. Weet je, ze is hier geboren, getogen, opgegroeid. Ze heeft hier alles meegemaakt. Wat boffen wij toch maar met zo'n verslaggever.

Nou, ik hoop maar voor Jan dat dit geen vooruitziende blik is. Onze Jan Biggel is natuurlijk afgelopen vrijdag in het huwelijksbootje gestapt met zijn Helga. Het was een fenomenaal huwelijk. Niet zo'n fenomenale huwelijksnacht, heeft hij eerlijk verteld. Ja, want na zo'n dag ben je helemaal kapot. Lieve Jan, van harte gefeliciteerd met jouw huwelijk namens heel Kermis FM.

0: blijft altijd goed. Iedereen die langs de studio liep, die heeft een klein stukje meegedanst. Ik ook. Mijn conditie is echt minder dan nul. Dus ik ben een beetje buiten adem. Maar gelukkig hebben we daar een oplossing voor. Want dit programma maak ik niet alleen. Ik heb hier links onze lieve Maud. En in de studio, in de stad bedoel ik. Ik sta in de studio, maar in de stad staat onze lieve Jesse. Hi Jesse.
1: Hallo. Ja, en ik sta hier niet alleen natuurlijk.
0: Nee, jij ziet eruit alsof jij inderdaad in dat Tiroler dorpenland bent. Jij hebt iemand gevonden voor het volgende. Want zoals dat gaat bij Kermis FM, even zoeken, hier heb ik hand voor nodig. Alweer een winnaar. Prijzen, prijzen, nog eens prijzen. Ja, want in samenwerking met Poppodium 013 brengen wij het 013 ticketrad. Bij de meeste attracties moet je betalen voor een prijs, maar hier kun je prijzen winnen door een opdracht uit te voeren. Die opdracht ga jij zo meteen uitvoeren, hè?
1: Ga ik zo meteen uitvoeren samen met het lieve meisje naast me. Hoe heet je?
2: Lina.
1: Eline. Eline.
0: En kent Eline de M-Kids?
1: Ken jij de M-Kids, Eline?
2: Nee.
1: Nou, dat is een beetje de K3 van vroeger.
2: Ja.
0: Ik denk dat het wel tijd wordt voor Eline om die te leren kennen. Want zij maakt vandaag tickets voor M-Kids in 013 op 8 november 2026. Het is heel simpel, we hebben hier een rad in de studio staan. Ik ga zo aan dat rad draaien. Jij hebt iemand gevonden die die kaartjes voor M-Kids op 8 november in 013 wil hebben. Gaan we dan maar voor het gemak even vanuit. Het is een leuke kennismaking met de M-Kids. Ik draai aan het rad, dan komt er een categorie uit. En dan mag Eline, naast wie jij staat, een liedje zingen uit die categorie. Als ze hem nou dat goed doet,
1: zeker,
0: dan wint zij dus die twee kaartjes voor M-Kids in 013.
1: Ja, Eline. Zo meteen gaan ze in de studio aan het rad draaien. Dan komt er een categorie uit. En in die categorie mag jij een liedje gaan zingen. Zo blij en enthousiast zoals je maar kan. En als dat nou goed genoeg gaat, dan win jij de kaartjes voor M-Kids. Yes?
0: Oké, ik ga nu aan het rad draaien.
1: Komt-ie.
0: Ik vind dit zo leuk om te doen altijd. Oké. Ik hoop dat je het kan horen. Dat rad valt bijna om zo hard als dat het draait.
1: Ja, we horen het. Jeetje.
0: En het duurt maar. Zal ik hem gewoon stopzetten anders? Nee, hij is bijna klaar. Nederlands hitjes,
1: nee.
0: Zomerklapper. Kermis carnaval. Hij is geëindigd op kermis carnaval. We zoeken dus een carnavalsliedje.
1: We zoeken een carnavalsliedje. Heb je er eentje in je hoofd?
0: Je ziet er denken, oh jee, carnaval.
1: Ken je er eentje? Mag ik er een beetje helpen?
0: Denk je dat zij wat weet van billenmuziek? Want hij staat eigenlijk gewoon helemaal zeg maar zo in het midden. Dus ik kan
1: weet
0: hem zo wel
1: van
0: heel
1: billenmuziek?
0: Stieken. Zo eventjes, zo eentje
1: als
0: verder doen.
1: Traag van Bissie. Ja?
0: Yes. Oké.
1: Okay. Ja?
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik heb er over, dus laat ze. Nou, take it away, Eline. Let's go.
2: Doe het voor me. Doe het traag. Het is niet goed voor je. Doe het laag. Laag, laag, laag, laag, laag. Ja, verder ken ik niet.
3: Let's go.
0: Nou, ik keur het helemaal goed, hoor.
2: Papi.
1: Yes, lekker, Eline. Woo!

0: Nou, Eline heeft gewoon kaartjes gewonnen voor M-Kids in 013.
1: Je hebt de kaartjes gewonnen voor M-Kids in 013. 8 november, je bent erbij. Ja. Woe!
0: En zij weet dus nog steeds niet wie je M-Kids zijn, hè?
1: Nee, nog steeds niet. Maar ik denk dat we nou wel gaan googlen naar M-Kids, toch? Nou, als je thuis bent.
2: Zeker.
0: Weet je wat ik ga doen? Ik ga nu gewoon even een liedje van M-Kids draaien. Als jij nou de koptelefoon even bij Eline op het hoofd zet, dan weet zij waar ze aan gaat beginnen.

0: M-kit, een SMS. Ja, ze staan in 013 in november. En onze winnares Eline, die gaat daar gewoon naartoe. Omdat zij een heel mooi billenmuziekje zong. Traag van Busy. Die hoorde je natuurlijk eerder hier ook al op de radio. Ja, weet je, gelukkig dat Eline hem nog een keertje zong. Want ja, het was niet heel goed voor ons om daar op te dansen. Ondertussen is er ook een SMS, of ja, eigenlijk een appje bij ons in de studio aangekomen. Van de papa of mama van Noe. Hallo.
1: Hallo.
0: Hé, hoorde ik daar Noe ook op de achtergrond?
1: Ja, maar hij heeft niet zoveel geduld.
0: Oh, heeft hij niet zoveel geduld? Waarom niet?
1: Hij wil graag de kabouterdans horen.
0: Noe, wil jij graag de kabouterdans horen?
2: Ja.
0: Kan jij die ook goed dansen dan?
2: Ja.
0: Is dat jouw lievelingsliedje?
2: Ja.
0: En waarom?
1: Waarom vind je die zo leuk? Oh. Hij houdt heel erg van kabouterplop.
0: Ja, ik snap dat. Ik ook. Nou ja, zo'n lief verzoekje van deze kleine, lieve kleine Noe. 2 jaar oud is die, hè?
1: Ja, snap je het?
0: Ja?
2: Ja.
1: Okay.
0: Nou, daar kunnen wij niet anders dan doen dan dit gewoon honoreren. Wij staan helemaal volledig in dienst van Noe. Dus Noe, deze is voor jou nu op Kermis FM. De kabouterdans. Handjes in de lucht en zwaaien. Lekker meedansen, dan gaan wij dat hier ook doen. Noe, hele fijne kermissen.

0: dat ik ooit nog een chance zou hebben op de kabouter. Dan reed net een man in een scootmobiel voorbij. Ik deed een beetje zo, met mijn heetje heen en weer wiegen. En die man die deed dat gewoon helemaal terug. Dat was, ja, was toch wel wat. Hij was natuurlijk speciaal voor Noe van 2 jaar... die thuis naar Kermis FM zit te luisteren. Die is ook helemaal losgegaan op de kabouterdans. Ik weet eigenlijk niet of Jesse zo van de kabouterdans is. Jesse, hoe is het aan de andere kant van het spoor in de stad?
1: Het is hartstikke gezellig. Ik heb net samen met nog mede-kermismensen hebben lekker de kabouterdans samen lopen dansen. Dus de sfeer zit er goed in.
0: Ah, dat klinkt fantastisch. Is het ook echt zo leuk daar aan de andere kant van het spoor als dat het hier is?
1: Nou ja, ik vind het dus eigenlijk van wel. Ik vind het vaak aan deze kant nog gezelliger. En ja, tuurlijk heb je aan de andere kant zijn nog alle barretjes en de gelukkigste feestjes en alles. Maar deze kant op de Bestedring heeft dat ook allemaal. We kennen allemaal de mooie gebouwen daar. Ja, je ziet het een beetje, het is niet helemaal een beetje daarachter. Met alle knuffels en alle vlaggen en alles. Maar daartegenover is er ook een appartementencomplex. En onderin staat er altijd een leuk wit tentje. Waar ja, die mensen die daar wonen met familie, met vrienden, met ja, wie dan ook. Iedereen die wil aanschuiven, een leuk feestje hebben. En echt lekker van de kermis aan het genieten zijn. Dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het daar is.
0: Dat is op de Bestedring, hè? Daar ben jij nu.
1: Op de Bestedring, ja, zeker.
0: Nou, het is ongetwijfeld een feestje daar. Jij woont daar ook in de buurt. Ik ga natuurlijk niet zeggen waar, want dan komt heel Tilburg naar jou toe. Waar het ongetwijfeld ook een feestje is. Jesse, ga maar lekker kijken alvast hoe dat feestje is. Dan komen we zo meteen bij jou terug.
1: Yes, tot zo.
0: Tot zo.
2: Ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Single Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Single Player 2 is overal inzetbaar.
3: Mooi.
2: Check het nu op singleplayer.nl.
4: Attention!
5: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
6: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
7: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
8: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd van fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
9: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
10: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
9: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
11: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
12: Kermis FM. Wat een met tv, hè?
13: Kermis FM.
0: Het is exact 7 uur. Je luistert naar Kermis FM. Het is tijd voor een update van het nieuws rondom de kermis en de rest van de wereld. Stijn Mars zit in Factorium klaar voor jou.
14: Een goedenavond. Bosbrand rond de Efteling.
15: Kermis FM nieuws.
14: De brand is bij de Loonse Druunse Duinen, vlakbij de Efteling. De brand komt door het droge weer, is dit ontstaan. De brandweer kan er moeilijk bij door smalle paden. Nog niet duidelijk hoe groot het gebied is dat in brand staat. Geen gevaar voor de Efteling, zoals we nu weten. De Belg Evenepoel wint Tour de France. Hij is 28 seconden sneller dan Pogacar. Hij won afgelopen zondag ook. Vandaag is dus zijn tweede dagwinst. Een van de pool staat ook tweede op het totaalstand. Goed nieuws uit Amerika. Daar heeft de brandweer een hond uit zee gered. Was al 12 dagen vermist en zwom al lang rond in de zee. Daardoor is hij aangevallen door meeuwen. Maar goed, hij is uiteindelijk dus gered en uiteindelijk bij zijn baasje teruggekomen ook nog eens. Dan is het ook nog weer. Het is perfect weer om naar de kermis te komen. Lekker zonnig. Ik mag de zonnebril zeker niet vergeten. En vanavond is het ook nog lekker koel, 15 graden. En vergeet ook niet even de trui mee te nemen, want dat is wel nodig. Het verkeer, geen file rondom Tilburg. Parkeergarage Tivoli is bijna vol. Plek in de parkeergarage Schouwburg en de Koningsplein is er ook nog. Dus nog voorlopig nog genoeg zat. Maar voordat ik afgesluit, heb ik ook nog zometeen nog iets nieuws. Even leuk voor op tv, wat je zo gaat zien. Kermis FM-hit. Daan, Ewan en Niek weten het nog niet. Ze gaan met de camera op stap en ze gaan hun stemmen smeren en ze gaan op zoek naar de kermishit van het jaar. Ze hebben veel humor. Het eindresultaat is bizar. Waarom zou je überhaupt in dromen laten gaan? Je kan ze ook mogelijk maken. Om dan dus dit te gaan doen. Je ziet het zometeen bij Concept Onbekend op de Kermis TV.
0: En op de radio kun je gewoon blijven luisteren naar mij. Stijnmar, dank je wel.
3: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Nelleke Arnoud.
4: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
13: Yes, hey.

0: Defrime.nl. Defrime schudden. En niet alleen wij hier in de studio staan te schudden. Heel Tilburg schudt mee. Het gebeurt hier in de studio. Het gebeurt op het Kermislint. Hallo, Kermis FM. Even na zeven. Nelleke Arnoud hier. Ik ben niet alleen, want ik heb ergens in de stad geparkeerd. Onze lieve Jesse. Hallo, Jesse.
1: Hallo, lieve Nelleke.
0: Ja,
1: hallo.
0: Jij hebt ook niet stilgestaan en jij stond ook lekker je kontje te draaien, zoals ze dat dan tegenwoordig zeggen.
1: Ja, maar met dit soort muziek kan je toch niet anders dan, ja, dat moet.
0: Nee, ja, dat rat hier in de studio, dat zag dus blijkbaar gewoon heel erg vooruit. Billenmuziek, dat is blijkbaar thema in de uitzending. Wordt er ook
1: precies,
0: nog een beetje,
1: dit jaar.
0: Beetje billen gedraaid daar op de Bestert?
1: Nou, ik kan je vertellen, ik ben net naar een leuk feestje gegaan hier op de Bestertring. Dat is een eeuwenoud feestje. Dat zijn echt, deze mensen die staan al, die doen het al jaren op de kermis. Dat ze met z'n allen onder een witte tent een leuk feestje vieren. Ben ik even bij gaan staan en we hebben samen billen geschud. Maar om privacyreden hebben we daar even niet gefilmd. Dus we zijn nou lekker
0: voor iedereen beter, denk
1: op
0: ik.
1: De mooie Bestertring. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Maar we zijn lekker onderweg op de Bestertring. Ja, richting vind ik eigenlijk wel het hart van de kermis. En dat is natuurlijk de nostalgische kermis.
0: Heerlijk.
1: Dus daar gaan we nou lekker naartoe. Ja, echt.
0: Hey, en
1: dat
0: het
1: moeten we even zien en daar moeten we even zijn.
0: Ja, het is nu dan even 2 meter een beetje rustig. Maar achter jou zie ik heel veel mensen toch. Want het is een andere route, maar mensen weten dus de Bestert wel te vinden, zo te zien.
1: Ja, zeker. Maar wat ik zei, dat ligt denk ik ook wel aan het feit dat natuurlijk de nostalgische kermis daar te vinden is. Daar lopen wij nou naartoe. En ja, wat ik zeg, dat is de hart. Dat is het kloppend orgaan van deze kermis. En ja, iedereen wil dat zien. Iedereen wil daarbij zijn. Iedereen wil dat meemaken. Dus
0: ik proef ook het enthousiasme bij jou.
1: Achteraan.
0: Hoe dichter bij je komt, hoe enthousiaster jij gaat praten.
1: Ja, maar als echt ras-echte Tilburger is dit gewoon zo belangrijk. En is het zo mooi dat dit er nog steeds is.
0: Nou, we gaan zo van jou horen.
1: Ja, dat moet je zien.
0: Waarom die kermis dan volgens jou zo belangrijk is. Tot zo, Jesse. Netjes.

0: het ze veel beter af alleen. Altijd vrijgezel van Gerard Joling. En het allerleukste van dit liedje vind ik dus... Dat, nou ja, Gerard schrijft niet heel veel liedjes zelf, dus deze ook niet. Dit liedje, de titelsong van zijn Real Life Soap... die we net hebben kunnen zien in 2 seizoenen... is geschreven door Sjoerd van Ramshorst. Sjoerd van Ramshorst die ken je als presentator van Met het Mes op Tafel. De sportpresentator die heeft dus nog een sidequest. En dat is een liedje schrijven voor Gerard Joling. Nou ja, je kan het maar op je cv zetten. In de stad, aan de kant van de Bestert, staat onze lieve Jesse. Jesse, hallo. Hoe is het daar met jou?
1: Hallo. Ja, hartstikke goed, hartstikke goed. Ja, ik sta bij misschien wel het mooiste plekje van de hele Tilburgse kermis. Dat is natuurlijk de nostalgische kermis. En ik sta hier naar niemand minder dan...
2: Vincent Bouwman.
1: Hallo Vincent. Ja, wij staan nu op dit moment bij de nostalgische kermis expositie. En Vincent, hoe lang staat hij hier al? Hoe lang staat u hier al?
2: Ja, dat ligt er een beetje aan of we corona mee rekenen, ja of nee. Het miniatuurwagentje, als je hem hier ziet, staat hier nu voor het 29ste jaar. Als je het jaartje dat we er tussenuit zijn geweest er inderdaad afhaalt. En volgend jaar dan hopen we hier 30ste jaar mee te maken.
1: 30 jaar, nou dat is een jubileum. Dat is echt, dat is bizar, dat is fantastisch. Hé, maar al 30 jaar hier, hoe lang, u stond hier nou al ongeveer dan daarvan?
2: Ik 23 met deze, ja? Maar ik kom al langer in Tilburg, want de wafelkraam die hiernaast staat, daar ben ik mee op de Tilburgse kermis begonnen. En daar zijn we al 27 jaar ben ik daarmee in Tilburg.
1: Zo, wat is dat lang en wat is dat vet zeg. Hé, maar vertel eens, jullie hebben van alles, je hebt een wafelkraam, een beenhamkraam, deze fantastische expositie. Maar wat, en jullie staan waarschijnlijk over het hele land met verschillende kermissen, maar wat maakt Tilburg nou echt... Ja, uniek. En nou echt zo leuk om naartoe te gaan elk jaar.
2: Ja, wij zeggen altijd Tilburg, dat sizzelt en dat zuist en dat bruist. En dat, daar willen we gewoon bij zijn. Is echt een vaste waarde in onze route altijd geweest. En dat, ja, zonder Tilburg is het geen kermis.
1: Zonder Tilburg is het geen kermis. Precies, en daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Deze man heeft het helemaal perfect samengevat, Jesse.
1: Toch? Dat vind ik nou ook. Is echt... Ik had het niet beter kunnen verwoorden, Vincent.
2: Nou, mooi. Wat je hier ziet overigens, misschien wel leuk om te vertellen...
0: Ja, hoor,
2: is een verzameling attracties, miniatuurattracties... gebouwd door een oom van mij. Midden jaren 50 tot eind jaren 80. En geeft dus helemaal het kermisbeeld weer van de jaren 50, 60, 70. Het zijn de kopieën van zaken die daadwerkelijk op de Nederlandse kermis te zien zijn geweest. Dus het is ook een stukje, ja, wij zeggen altijd een mobiel museum.
1: Een mobiel museum en een stukje familiegeschiedenis hoor ik toch ook wel. Echt een familiebedrijf. Ja,
0: Jesse, ik vind het geweldig.
1: Mooi, hè?
0: Ja, hiervoor moet je dus zeg maar echt naar die andere kant van het spoor. Want daar vind je dit. Nergens anders in Tilburg vind je dit. Dat moet je echt gaan zien. Jesse, nee. Dankjewel. Kijk nog even verder wat er nog op die nostalgische kermis te vinden is.
1: Yes, kom zo bij je terug.
0: Succes,
1: dankjewel,
0: tot
1: zo. Vincent.
3: Y venga conmigo. Vámonos ahí.

0: Ecuador van Sash en Rodriguez. En het is hier een beetje, het gonst hier een beetje in de studio. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben misschien een heel klein beetje zenuwachtig. Want er is echt heel erg hoog, groot bezoek in de studio. Ik ben echt meer dan vereerd dat ze hier is. Het is niemand minder dan Corrie Konings.
1: Zo. Ja, een mooie binnenkomer, hè?
0: Nou, absoluut, Corrie. Ik vind het echt geweldig dat je hier wil zijn.
1: Nou, graag. Ja, waarom niet? Zo dicht bij huis.
0: Ja, en ik ben in een andere rol. In van werk ben ik wel eens bij jou thuis geweest. Jij woont prachtig, maar het is op fietsafstand. Ben je ook op de fiets?
1: Nee, ik ben niet op de fiets.
0: Dat snap ik wel.
1: Ik ben gewoon met de auto gekomen.
0: Heel verstandig. Ja, Corrie Konings, hoe gaat het met je? We hebben afgesproken dat ik je mag zeggen. Dat voelt nog steeds heel onwennig. Maar ja, ik vind jou echt een koningin. Dus ik ben echt heel blij dat je hier bent. Hoe is het?
1: Nou, met mij gaat het fantastisch. Hartstikke leuk. Ik ben wel even een paar dagen, een 4-5 ben ik naar Spanje geweest.
0: Oh, lekker.
1: En hebben we heerlijk lekker genoten van een lekker etentje en een zonnetje.
0: Lekker vakantie.
1: Lekker een klein beetje vakantie, ja.
0: Wat
1: ik ben gisteravond pas teruggekomen.
0: Nou, welkom terug. Hoe vind je het hier op de Tilburgse kermis?
1: Ja, geweldig is dat altijd, hè. Ja, al die muziek die lekker door elkaar gaat.
0: Ja, als je niet zo goed tegen prikkels kan, is dit niet helemaal de plek om te zijn?
1: Nou ja, dan moet je even oortjes in doen. Ja.
0: Wat heb jij zelf met kermis?
1: Nou, ik heb het altijd wel ooit gezellig gevonden dat ik overal inging. Maar dat doe ik dus niet meer zo snel.
0: Nee, we hebben hier tegenover de Infinity staan. Die hele grote arm die zo over de kop gaat.
1: Ja, daar zijn we onderdoor gekomen.
0: Ja, dat is niks voor jou?
1: Nee, dat is niks voor mij.
0: Ach, jammer. Daar gaat mijn droom om met Corrie in de Infinity te gaan.
1: Nou, we hebben wel ooit een keer, dat was bij de kerk. En hadden ze ook opgenomen. Daar zaten we met tweeën, zaten we dan die katapult.
0: Oh,
1: en
0: hoe vond je dat?
1: Hadden we een frietje bij ons. Oh. En dan gingen we, ik krijg een heel apart gevoel zingen.
0: En hoe ging dat?
1: Dat ging fantastisch. Hartstikke goed. Ja, ik heb Tilburg op zijn kop gezien.
0: Kan ik niet zeggen. Dat is vast een ervaring.
1: Ja, dat was wel mooi om te doen. Absoluut.
0: En ga je ook nog optreden op de kermis of ga je gewoon over de kermis heen?
1: Nee, ik heb nog steeds een klein beetje vakantie.
0: Oh, wat lekker. Ja.
1: En ik kom gezellig hier zo. Morgen ga ik foto's maken. Om toch even wat foto's te hebben. Weer nieuwe. Hè? Dus,
0: leuk voor op de poster in het plakboek.
1: Ja, of waar dan ook. Wat we kunnen gebruiken ergens. Voor, of voor een hoes. Ja.
0: Over de hoes gesproken. Jij hebt ook nog net een nieuw liedje uit.
1: Ja, ik heb een heel nieuw liedje uit. En een te gek liedje vind ik. Want ik ben er hartstikke blij mee. Ja,
0: ja, want dat stopt niet. Jij bent al, zolang ik me kan herinneren, ik ben 35 jaar oud, maar volgens mij ga jij al dubbel zo lang mee. Blijf jij maar hits maken.
1: Wat zei je?
0: Jij blijft maar hits maken.
1: Ja, dat houdt je jong. En het is gezellig. Je bent altijd onder de mensen. Dus ja, ik vind het wel heerlijk, die sociale contacten.
0: Ja, nou ja, wij ook. We vinden het geweldig dat je hier bent. Jouw nieuwe single, Er hangt iets in de lucht, Amore.
1: Ja.
0: Waar gaat die over?
1: Nou ja, het gaat eigenlijk over de liefde. De liefde die moet er altijd zijn, die moet er wezen. En er hangt in de lucht, dus iedereen kan plukken. Hè? Na de liefde dan.
0: Ja.
1: Hoe noem ik het maar even.
0: Nou, wat een mooie metafoor.
1: Ja.
0: En waar haal je dan die inspiratie vandaan?
1: Belon van der Heijden heeft dit lied geschreven. Hè? Nou, geweldig, gelijk in de roos. In principe hadden we wel een lied, en wat ook geweldig is. Maar dit was voor de zomer. Ja, was dat perfect. Want dat kon niet beter.
0: Het past helemaal bij dat zomergevoel.
1: Ja, en je kan niet stil blijven staan. Het is een vrolijk liedje. Ik zeg altijd, je moet hem 's morgens al aanzetten als je een beetje chagrijnig bent. En daar word je vrolijk van.
0: Dat vind ik een hele goede tip. Want dan begint gewoon iedereen de kermis supergoed. Met dat fantastische gevoel.
1: Ja.
0: Nou, rest mij eigenlijk nog maar één ding, Corrie. Sowieso om jou te bedanken dat je helemaal hier naartoe gekomen bent. Je hebt echt een droom van mij uitgemaakt dat ik jou hier mag interviewen. En natuurlijk jouw fantastische nieuwe plaat draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Mag jij ook wel doen, hoor. Maar in ieder geval mijn nieuwe single, Er hangt iets in de lucht.
2: Er hangt iets in de lucht.

0: Ja, Corrie heeft geen seconde gelogen. Ze stond hier net nog even lekker na met me mee te dansen op haar fantastische nieuwe single. Er hangt iets in de lucht. Corrie Konings. Corrie, we kunnen ook nog op jou stemmen, geloof ik, hè? Op de Kermis Top 13.
1: Ja, ja, dat hoorde ik ook, ja.
0: Ja.
1: Want ja, ze even dat... allemaal verwittigen. Maar ja. Heel veel fans weten het al. Want die kwamen al bij mij om te zeggen van... Hé, ik kan jou niet vinden.
0: Oh.
1: Zeg, ja, dan moet je even zoeken.
0: Hey. Oké, dus jij bent ook stembaar in de Kermis FM Top 13. Ik moet me eerlijk zeggen dat ik niet precies weet waar je kan stemmen. Maar als je op zoekt op Kermis FM en dan de Top 13... dan kun je stemmen op Corrie Konings.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Je hebt wel geduchte concurrentie met Justin de Wild en Rutger van Barneveld.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar jij hebt mijn stem.
1: Nou,
0: jij hebt altijd mijn stem.
1: Dankjewel. Nou, iedereen op mijn stemmen dan.
0: Corrie, dankjewel dat je er was.

0: Crazy in Love. Ja joh, Corrie Konings was hier in de studio. Wat een fantastische vrouw. Ze is zo ongelooflijk lief. Ik wou dat ik meer van dit soort lieve mensen kende. Corrie Konings bij Kermis FM. Ik heb het weer voor je. Het is een heerlijke 22 graden met een zonnetje, met een koele wind. Vanavond daalt de temperatuur naar 15 graden. En is het heel verstandig om toch iets warms aan te trekken. Zo kun je tot 12:30 nog genieten van de hele leuke attracties. Het verkeer, het is stiller dan op de weg dan normaal. Lekker doorrijden dus. Als je met je wagentje wil parkeren, dan kun je dat nog op verschillende plekken in de stad doen. Bijvoorbeeld parkeergarage Piet Vredeplein, Koningsplein. En je benenwagen parkeren, dat kan altijd. Dat doe je het beste in de Powerpoliep. Dan is het tijd voor het Kermis FM nieuws. Het stokje van Stijnmar is overgenomen door niemand minder dan Michelle Hees-Akkers.
1: Goedenavond. Het inleveren van statiegeldflessen was vorig jaar een groot succes. Doordat dit zo'n succes was, staan er nu op meerdere plekken inleverautomaten op de kermis. Dat zijn reguliere statiegeldapparaten, maar ook aan de mensen met volle zakken is gedacht. Bij de Albert Heijn in de Jan Heijnstraat staat een bulkautomaat. Goed nieuws voor mensen die uit Amsterdam en Utrecht komen. Er rijdt voortaan een rechtstreeks Intercity naar Tilburg. Dat is top als je naar de kermis wil komen. Vanwege werkzaamheden rondom Rotterdam is dit wel tijdelijk. Maar nu tijdens de kermis is dat natuurlijk ideaal. Wethouder Maarten van Asten was hier vanmiddag en vertelde over hoe het kermislint dit jaar is veranderd.
2: Het is in het begin even wennen voor mensen die altijd gewend zijn om een bepaalde route te lopen. Dat is altijd, hè. Ja, en dan ga je even zoeken hoe kun je het zo logisch mogelijk neerzetten dat mensen die op het lint zijn, dat die ook de logische route volgen. En voor de mensen die daar wonen, daarachter of een onderneming hebben, dat die ook nog wel op een snelle manier van A naar B kunnen. Ja. Maar dat lijkt nu een goede mixing gevonden te zijn.
1: Toch is het concept nooit af. Onder andere rolstoelgebruikers geven aan dat niet altijd duidelijk is hoe ze de route het beste kunnen volgen.
0: Michelle, dankjewel. Dit was jouw eerste bulletin. Je was heel zenuwachtig, zei je.
1: Ja, zeker.
0: Ik vind echt, Michelle, dat jij het fantastisch hebt gedaan. Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Attention. Nelleke Arnoud.

0: samen thuis op Kermis FM. Waar we nog even gaan schakelen naar onze lieve Jesse. Onze lieve Jesse die is naar de nostalgische kermis getogen. Jesse, hoe is het daar? Oh, je staat bij mijn lievelingsattractie, zie ik. Bij welke attractie sta je?
1: We staan bij de Swingmill en dat is niet alleen jouw lievelingsattractie, lieve Nel, maar dit is ook mijn lievelingsattractie. Ik denk dat dit, nou ja, als het gaat om de wat hardere attractie, die wat sneller gaan. De eerste is waar ik ooit in ben geweest. Ja, en mensen thuis die kunnen het nou zien. Je zit eigenlijk in een soort karretje en je trekt jezelf aan een touw heel de tijd rond. Dan lopen de mannen rond die jouw karretje nog bewegen, ja. En dat is gewoon, dat is zo leuk. Dat is echt... Ja, als je denkt, als je zegt Tilburgse kermis en Tilburgse nostalgische kermis, dan zeg je de Swingmill.
0: En dit is dus oud, hè? Het gaat hard, maar het is ook. Het is oud en het gaat hard. Dat is eigenlijk de samenvatting van dat ding, toch?
1: Nee, precies dat. Het is oud en het gaat hard. Ja, en het geeft je gewoon een ontzettende kick.
0: Ja, en ik denk dus altijd als ik daarin ga, dat ik denk, hoe kan het? Want deze attractie specifiek is volgens mij ook echt al minstens 50, 60 jaar oud. Hoe kan het dat ding het nog zo goed doet?
1: Nou ja, ik heb zelf ook echt werkelijk maar geen idee. Maar het blijft maar gaan en het blijft ook gewoon altijd leuk. Het maakt niet uit hoe vaak je erin zit. Ik heb er wel eens 5 keer achter elkaar in gezeten. En elke keer, ja, is het gewoon weer even leuk als de eerste keer. Dus ik denk dat dit mijn lievelingsattractie is op de hele kermis.
0: Nou, die van mij ook. Hey, achter jou staan 2 mensen te kijken. Wil jij eens vragen of zij er nog in gaan?
1: Zal ik eens even doen? Momentje. Hallo, mag ik u eens wat vragen? U ook nog in deze attractie?
2: Nee, mijn kinderen zitten erin.
1: Jouw kinderen zitten erin. Vind je dat niet spannend? Het gaat wel heel hard.
2: Nee, is leuk.
1: Hoe oud zijn jouw kinderen?
2: 12 en 14.
1: 12 en 14. Ik moet zeggen, ik was ook 12 toen ik voor het eerst kreeg. Ja.
2: Nou, het is ieder jaar vaste prik dit hoor. Ook al toen ze 8 waren. Dus,
1: ja, dat geloof ik.
2: Toen moest ik nog mee en nu gaan ze zelf.
1: Dus u bent er ook al in geweest?
2: Zeker.
1: En wat vindt u ervan?
2: Geweldig. Het is simpel, maar mega leuk.
1: Jawel, hè? En u, bent u er al ooit in geweest?
3: Ja, zeker. Lang geleden, maar zeker.
1: Wilt u nu zometeen stiekem nog even met uw kinderen toch nog 1 rondje?
3: Nou, we zijn net al in de Calypso geweest. Dus ik heb het draai voor vandaag allemaal weer gehad.
1: Ja, dat snap ik. Te veel is ook te veel, snap ik. Nou, geniet er lekker van samen.
0: Yes. Nou, Jesse, volgens mij heb jij de 2 meest perfecte mensen hiervoor aangesproken. Want ook zij bevestigen maar weer de waarde van de nostalgische kermis. Geweldig dat jij daar even naartoe geweest bent. Jij hebt ook maar gewoon wel aangetoond dat het helemaal niet uitmaakt hoe de route van de kermis loopt. Dat het gewoon nog steeds hartstikke leuk en geweldig is daar.
1: Inderdaad, elke plek van de kermis is en blijft gewoon fantastisch. Het blijft gewoon gezellig. Het blijft dat familiegevoel. Het blijft authentiek. En het blijft gewoon lekker Tilburg.
0: Jesse, dankjewel.

0: weg hier naartoe, maar jij bent gewoon nog steeds daar aan die andere kant van de stad. Hoe is het?
1: Ik ben nog steeds in de stad, jazeker. Ja, het is nog steeds even gezellig zoals het eigenlijk de hele avond al is. Maar ik moet zeggen, we zijn heel aan het lopen, heel aan het praten, aan het kletsen. Ik heb wel een beetje honger gekregen. En ik sta nou bij een hele leuke, ja wat is het? Het is een beetje een burger snackbar tent met ja, alles wat lekker is, is hier eigenlijk. Dus ik denk, ik ga even kijken hoe het hier is. Even kijken, wil iemand... Mag ik jullie wat vragen?
2: Ja hoor.
1: Jazeker. Hoe is het hier? Hoe is het op de kermis? Hoe gaat het vandaag?
2: Ja, het gaat goed hier hoor.
1: Ja, is het lekker druk?
2: Nou, het is niet druk, maar het loopt lekker door hier hoor.
1: Wat was nou tot nu toe de drukste dag hier?
2: De zaterdag denk ik. Ja. Vooral.
1: Ja, niet roze maandag gisteren?
2: Nee, toen bleef ze vooral daar bij de cafés hangen volgens mij.
1: Ah, oké. Okay. En weet je, ik ben wel eens benieuwd, wat is nou jullie beste snack? Wat verkopen jullie hier nou het allermeeste?
2: De frikandel.
1: De frikandel, een frikandel speciaal, een broodje frikandel, ja.
2: Gewoon een normale frikandel met mayo.
1: En als ik dan aan jou vraag, wat is jouw lievelingssnack?
2: Broodje kroket met mayonaise.
1: Een broodje kroket met mayonaise. Nou, ik kan je vertellen, dat is die van mij ook. Dus ik zou er heel graag eentje willen. Ja. Yes, dankjewel. Ik ga lekker eten.
0: Je hebt groot gelijk, Jesse. Neem voor mij ook een frikandelletje mee, alsjeblieft.
1: Ga ik doen. Komt
0: ben jij
1: goed.
0: Trouwens ook een beetje van de shotjes, van de drankjes?
1: Ja. Ja, als Tilburger, ik kan nou een heel lul verhaal ophangen van nee, en ik drink niet zoveel, doe ik allemaal niet. Maar ja, eigenlijk wel, zeker.
0: Okay. Shotje? Ja. Baco ook?
1: Ook, shotje, baco, zeker.
0: Heel goed.

Bros, Johnny Wesson, Billy Dance. Jij bent alles wat ik wil. Dat was misschien op zich ook wel duidelijk, want ze zijn in het paar, denk een stuk of 6 keer. Jesse, jij bent nog steeds in de stad. Ik denk, jij bent te lang terug onder.

0: Ja, shotje, bako, biertje van gullie en vulgaire op kermis. Of ben een beetje buiten adem, want ik heb de choreografie zoals die hierbij hoort heel hard meegedaan. Niet alleen trouwens, als je mee hebt zitten kijken via kermisfm.nl/live. Onze Jesse die deed op het kermislint ook gewoon van harte mee. Het is bijna 8 uur, wat betekent dat ik alweer afscheid van je moet gaan nemen. Waar ik natuurlijk ongelooflijk van baal, want ik heb het met jou en met Jesse ongelooflijk naar mijn zin gehad. Maar ja, ik laat je natuurlijk niet achter met alleen maar muziek. Er is ook gewoon iemand in de studio aangeschoven die zo meteen een stokje van mij over gaat nemen. Niemand minder dan Tom van der Zanden.
1: Goedenavond.
0: Hallo Tom, hoe is ie?
1: Ja, goed met jou.
0: Ja, gaat goed. Ik ben een beetje buiten adem. Ik heb zoveel staan dansen en staan dingussen en shotje, bako, biertje. Kan jij dat?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nee, ik dacht, ik doe het anders even voor, maar jij kan dat gewoon niet.
1: Nee, dat is allemaal veel te snel voor mij.
0: Ja, en het is ook al dag 5, hè? Dus ja. We gaan ook al een tijdje mee. Dan ben je misschien niet meer zo scherp. Of valt dat bij jou wel mee?
1: Nou, de scherpte die is er nog wel, hoor. Ja, maar dat wordt wel steeds minder, merk ik wel. Ja.
0: Ik hoop dat je scherp genoeg bent, want tot 10 uur, 11 uur ben jij zo meteen hier op de bak.
1: Ja, tot 10 uur ben ik hier op de bak en we hebben toch wel een mooi feestje.
0: Wat ga je doen?
1: Zomercarnaval, meer ga ik niet zeggen.
0: Zomercarnaval, nou ja, de zomer is er, de carnaval was er net al met vulgaire.
1: Ja.
0: Dat 2 uur lang dus.
1: 2 uur lang, ja, okay, zeker
0: nou,
1: weten.
0: Ik ben ongelooflijk benieuwd hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ik laat het nu aan jou. Heb je water meegenomen?
1: Nee, dat moet toch nog even geregeld worden.
0: Ik wou net zeggen, doe dat, want het is hier heerlijk warm. Maar blijf voldoende drinken en niet alleen shotjes, bako's en biertjes.

0: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
1: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
2: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
3: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions. Jouw drukwerk, onze zorg.
4: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
5: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
6: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
7: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
8: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
9: Kermis FM.
10: Ja, je luistert naar Kermis FM, de dinsdagavond. Ja, en het zonnetje schijnt en dat komt maar goed uit. Want zometeen gaan we het lekker doen, de zomercarnaval. Nu eerst Michelle Heesakkers met het nieuws live vanuit het Victorium.
11: Goedenavond, nog steeds gedoe bij de Merwedebrug.
9: Kermis FM nieuws.
11: Er is nog steeds gedoe rondom het vrachtwagenverbod bij de Merwedebrug. Het vrachtverkeer is sinds afgelopen weekend niet welkom op de Zwakke Brug. Er zijn maar weinig transportbedrijven die zich daaraan houden. Dat komt doordat vrachtwagenchauffeurs met de alternatieve route flink moeten omrijden. Een route wordt dan een uur langer en dat zien ze niet zitten. Het is heet in Spanje. Heel erg heet. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen wel 45 graden worden. Er wordt ook gewaarschuwd voor bosbranden. Daardoor is ook code oranje afgeroepen. In het noorden van Spanje is het gelukkig iets koeler met een graad of 25.
12: Het is niet warm!
11: Rotterdam is binnenkort een flinke stapel stenen rijker. Er komt namelijk een nieuw rotsvormig gebouw aan de Maas. Met het ontwerp Rotterdam Rocks hopen de architecten een nieuwe duurzame hotspot te creëren. Voor kunst, kantoorruimtes en lekker eten. Dit is niet het eerste opvallende design dat de architecten in Rotterdam uit de grond stampten. Eerder bedachten ze al het depot van Boijmans van Beuningen. Goed nieuws! Heel Varenbeek loopt uit in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester. In de Brabantse gemeente wordt gezocht naar een opvolger voor burgemeester Evert Wijs, die eerder dit jaar zijn functie neerlegde. 26 kandidaten reageren op de vacature. Eén commissie maakt een selectie van 2 kandidaten. Zo warm als in Spanje wordt het hier gelukkig niet. De temperatuur op de kermis is zo rond 21 graden en later vanavond koelt het af naar 15 graden. Weer dus voor een trui, maar dankzij de laaghangende zon ook een zonnebril. Op de wegen rond Tilburg is het niet druk. Ruimte genoeg voor jouw gemotoriseerde botsauto's om naar de kermis te scheuren. Parkeren kan in alle parkeergarages, behalve in Tivoli. Die zit namelijk propvol. De hele dag de kermis en al het nieuws in je hand. Download onze Kermis FM app en mis niets. Of volg ons gewoon op Instagram, @kermisfm.
10: Michelle, dankjewel.
9: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Tom van der Zanden.
10: Goedenavond.

Hij wordt steeds lekkerder. Winnie dan, een rondje voor de sfeer. Ja, en vanavond gaan we daar denk ik ook wel meer van horen. Een rondje voor de sfeer. Wie zal dat allemaal doen, een rondje voor de sfeer? Ik zal het één keer doen. Daarnaast denk ik ook mijn geld gewoon direct op. Dus dat lijkt me ook niet zo veranderd. Scam en Zwem, je luistert naar de dinsdagavond. Mijn naam is Tom van der Zanden en we gaan een heerlijke zomercarnaval tegemoet. Die is vandaag in Tilburg. Daar gaan we een kijkje mee nemen. Ik heb mijn twee verslaggevers al op pad gestuurd. Die gaan we zo meteen eventjes bereiken om te kijken hoe het daarmee gaat. Ja, en voor de rest, ik heb denk ik mijn zonnebril vergeten. Want oei, die zon die staat toch wel laag op dit moment. Pas ook even op, mocht je uiteindelijk op de kermis lopen. Zet die zonnebril op. Ja, die zonnebril, dat is toch best wel handig. Want nou ja, goed, die zon die is een link aan de schijnen. Voor de rest, lekker wel veel plezier hebben natuurlijk. Zometeen even kijken naar die zomercarnaval. Eens even kijken of het daar lekker gaat. Biertje in je hand. En heerlijk genieten van feesten. En dat kunnen we hier ook doen. Zometeen Don Amoro. Maar nu eerst Kriskels Amsterdam. En my oh my op Kermis FM.

0: Maar dan zaken we op Kermis FM. Het is de heerlijke dinsdagavond, zometeen de zomercarnaval. Maar voordat we het gaan doen, heb ik iemand aan de lijn. Dat is toch iemand, nou ja, die kan in Duitsland gewoon niet meer normaal over straat inlopen. Otto, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond, ja.
0: Ja, spreek je ook een beetje Duits, of dat niet?
1: Ja, natuurlijk spreek ik Duits. Aber nur, weil sprichst du Deutsch?
0: Ein klein bisschen. Ich verstehe ja. Deutsch, aber sprechen, nein.
1: Ja, kom dan doen we het Nederlands zo'n beetje zo.
0: Mooi, dat is wel handiger. Otto Lagervet, hele goede avond, jongen. Fijn dat je even kan aanwezig kan zijn.
1: Ja, dankjewel. Dat je bij Kermis af en is het van de grote Kermis Tilburg?
0: Je spreekt met de grote Kermis van Tilburg, Kermis FM.
1: Oké. Nou, hartstikke mooi. Ja, je spreekt nou met de camper van Otto. Ik zit hier gewoon lekker op de camping en ik zit met jou te praten.
0: Je zit in de camping, lekker gewoon op vakantie?
1: Ja, 4 weken heb ik eventjes hand gemaakt in het mooie land van, hoe heet het hier?
0: Ja, dat weet ik niet. Weet het niet?
1: Nee, maar kijk mijn vrouw aan, hoe heet het hier? Alphen aan de Maas. We zitten aan de Maas.
0: Alphen aan de Maas. Nou, dat is een heerlijke vakantie, hoop ik, voor jou, Otto. Dat is eigenlijk wel een vraag. Kan je dat eigenlijk wel als slager gewoon gewoon 4 weken op vakantie? Dat is toch best wel lang, 4 weken?
1: Ja, 4 weken is lang, maar ik heb dat al nooit gedaan vroeger. En nou zeg ik gewoon, joh, ik heb zin in, dan vertrek ik. Ik heb nog wel een paar dingetjes staan, maar niet de agenda open gehad. Ik heb nog 4 boekingen. En ik kom van de hele 2 hele 3 weken. Ik ga morgen nog naar de Vierdaagse. En dan houdt het even op, zeg maar tot 16 augustus.
0: Nou, lekker. Lekker even rust. En dan ga je natuurlijk echt wel even nadenken over nieuwe muziek. Of dat nog niet?
1: Ja, nieuwe muziek komt er al aan. Ik heb al een heel leuk nummer. En Emil Hartkamp, Kimi Schreff, mijn muziek. En de liedjes, die maakt de liedjes. Die zijn al bezig. Dus dat, ik zeg niet meer dat het nog in augustus. Ik had het gehoopt in augustus. Maar zij gaat niet zo snel. Hij wordt oud, zeg maar.
0: Nou, het duurt eventjes, maar niet getreurd. Want er is toch wel een nieuwe uit. Ja, Bitte.
1: Ja, Bitte. Ja, natuurlijk. Dat is eigenlijk gewoon iets wat je vaak... Het gaat over mannen en vrouwen. Van gisteren hadden we nog tranen. Vandaag wordt weer gelachen. Dat is eigenlijk een beetje... Ja, zoals het gaat in een man- en vrouwenrelatie kan gaan, laat ik zo zeggen. Mijn vrouw kijkt mij niet aan de hand, wil zeggen, nou, bij ons niet hoor. Maar daar gaat het over ja, Bitte. En ik denk dat mannen vaker aan de vrouw moeten denken. En gewoon zeggen wat ze echt voelen voor de vrouw. In plaats van, zoals mannen het kunnen doen. Zeg maar niks eigenlijk.
0: Ja, maar hoe zou dat het beste kunnen doen, Otto? Wat is dan jouw aanrader?
1: Ik heb zelf geleerd dat het om de kleine dingen gaat. Het gaat allemaal niet om bossenbloemen of een grote loge of uit eten. Dat is allemaal leuk. Mm-hmm. Maar ik denk als de vrouw belt van de Lidl en zegt, ik ben onderweg naar huis, dat je gewoon bij de voordeur staat en de tas op aanpakt en op de aanrecht zet. En dat je bordje s'avonds iets zit te eten, dat je dat even in de wasmachine zet. Al die kleine dingetjes waardoor dat het aangenaam wordt, zeg maar.
0: Ja. Hey, nou ben jij toch wel echt de slagerzanger. En ik zag ook wel ergens langskomen dat jij in Duitsland gewoon niet meer normaal over straat kan lopen. Hoe moet ik dat zien?
1: Dat klopt. Ik ben een zoon van een Nederlandse moeder en een Duitse vader. Mm-hmm. Ik ben in Duitsland geboren. Ik heb er ook altijd in de lijsten gestaan.
0: Ja.
1: Maar ik woon sinds meer dan 14 jaar hier in Nederland. Dus. Of ik nou nog niet over straat kan lopen, natuurlijk kan ik over straat lopen. Maar ik heb wel tijden gehad dat ik overal waar ik kwam, dan moest ik stoppen. Dan waren mensen met mij op de foto. Dat is in Nederland ook zo, maar dan niet als ik over straat loop. Wel als ik zeg maar van het podium afkom. Okay. Dan heel veel mensen maar willen, maar hier is het nog niet zo hard.
0: Dus het kan hier nog wel wat rustiger zijn, zeg maar.
1: Ja, in Nederland is het nog wel rustiger. En ik denk dat de mensen in Nederland nuchterder zijn, zeg maar.
0: Ja. Hey, je hebt het over dat je toch wel dan half echt Duits bent, omdat je in je familie dan toch wel Duitse roots hebt. Dan ben ik toch wel benieuwd, want ik heb hier namens Kermis FM de Slager-Slager-quiz. Ik heb als volgt wat mensen wat dingen laten inspreken. Maar die zijn niet goed in het Duits. Dus het is een beetje Nederlands-Duits-achtig. En ik wil graag van jou weten wat voor vlees dit nu eigenlijk is. Dus ik zou zeggen, zet de telefoon goed aan je oor en luister even mee. Dit is de allereerste.
2: Frikadellen.
1: Ja, ja, moet ik meteen antwoord geven?
0: Ja, nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, frikadellen.
0: Ja,
1: frikadel? Dat is frikadel. Wat voor vlees dat is. Ik weet niet in Nederland, maar in Duitsland gebruiken ze daar rundvlees met paardenvlees voor. Hier in Nederland is een frikadel iets anders dan een frikadel in Duitsland.
0: Nou, dat is in ieder geval, daar wilde ik eigenlijk naartoe, want het is natuurlijk een Duits gehaktbal.
1: Gehaktbal? Ja.
0: Ja, oké. Okay, dan gaan we naar de tweede toe. Die is iets lastiger, dus luister goed.
2: Kasseler.
1: Dat volgens mij zeg je Kasseler Ritma.
0: Ja, ja, maar ja, die mensen die kennen geen Duits, hè. Dus het kan best wel zijn dat ze het misschien verkeerd uitspreken.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Niet, dan weet ik niet wat ze bedoelen.
0: Zal ik hem nog een keer laten horen?
1: Ja, laat hem
0: Oké, nog een keer.
2: Kasseler.
1: Maar ik versta Kasseler, versta ik.
0: Ja, ja, wat is dat dan? Wat zou het dichtstbijzijnde erbij kunnen komen? In jouw kennis van de vlees en worst?
1: Ja, ik weet het niet. Wat zeg jij het maar eens dan?
0: Nou, dat is gepekeld en gerookt varkensvlees.
1: Gepekeld en gerookt varkensvlees?
0: Ja. Nou, gaan we op naar de volgende. Ik heb er nog twee voor je. Dit is er toch wel makkelijk, hè? Tenminste, ik wist hem direct.
2: Schnitzel Wiener Art.
1: Schnitzel. Ja.
0: Ja, dat is dat is wel bekend, hè?
1: Varkensvlees, hè?
0: Ja, kijk, varkensvlees. Nou, dan nu als laatste. Dat vond ik toch wel echt de allerlastigste van allemaal.
2: Leberkäse.
1: Nog wat kezen. Ja.
0: Zou ik hem nog een keer laten horen?
1: Ja.
2: Leberkezen.
1: Oh, leberkezen, ja.
0: Leberkezen.
1: Leverkaas, ja, ja.
0: Kijk eens aan. Nou, Otto, dankjewel. Jij hebt het nummer al goed.
1: Nou ja, ik heb moeite om te verstaan wat ze het precies zeggen. Ik denk, wat bedoelen ze nou?
0: Die mensen die spreken geen Duits net zoals jou, Otto.
1: Ja, leberkezen. Met een B. Ja, ja, maar goed. Maar dat maakt niet uit. Maar als ik maar snap wat de bedoeling is.
0: Ik wil je hartstikke bedanken. Je bent in ieder geval op de hoogte van jouw slagerquiz. Dus ja, dat mooi. Is één ding wat zeker is. En Otto, ik wil je hartstikke bedanken voor jouw tijd. En we gaan hem gewoon lekker draaien natuurlijk. Ook een lager vet. En ja, bitte.
1: Ja, bitte. Dank je voor jullie aandacht.
0: Geen enkel probleem. En een hele fijne avond, jongen. En een fijne vakantie.
1: Ja, joh. Dank je wel. Fijne kermis.

0: Curvy Gang, zomer in Nederland op Kermis FM. Nou ja, is dat toch echt zo? Dat gaan we even kijken met het weer. Het is lekker weer, maar neem wel een trui of een vest mee. Later op de avond gaat het namelijk afkoelen naar een graad of 15. Dan nog even naar het verkeer. Er staan geen files, dus hop op, gas erop met de kermis.
1: Attention! Tom van der Zanden.

0: Kermis FM. Het is de heerlijke dinsdagavond. En er staan allemaal lekkere mensen voor mij in de studio. Maar op de kermis liggen ook de keuzes voor het oprapen. Ja, in welke attractie ik nou precies ga. Of ik nou een zuurstok neem. Of ik nog een keer extra geld in het automaat ga gooien. Ja, die keuzes voor de kermisbezoekers die zijn natuurlijk gewoon oneindig. Maar ja, ik ga er gewoon wel een lekkere keuze bij doen. En die keuze die ga ik geven aan Elisa. Een van mijn verslaggevers.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, jij hebt het al een klein beetje gehoord waarschijnlijk. We gaan dus de Doen, Durf of de Draaimolen doen. Ik ga je nog niet vertellen wat, maar ik wil wel dat jij naar iemand op zoek gaat op het kermislint die met jou dus mee wil doen aan de Doen, Durf of de Draaimolen. Ben je er voor in?
1: Is helemaal goed, ik ga iemand zoeken.
0: Nou, ga iemand zoeken zou ik zeggen en dan kom ik zo bij je terug om te kijken wat we gaan doen voor Doen, Durf of de Draaimolen.
2: Say low.

0: on the floor. Op Kermis FM. Ik heb het zo net al even aangegeven aan Elisha, een van mijn verslaggevers, om te gaan kijken naar eigenlijk iemand op het kermislint die mee wil doen aan Doen Durf of de Draaimolen. Ja, hoe staat het ervoor? Heb jij iemand gevonden?
1: Ik heb nog niemand gevonden. Want ik kan niet uitleggen wat we gaan doen, dus mensen durven geen ja te zeggen.
0: Mensen durven geen ja te zeggen. Nou, dan gaan we gewoon draaien aan het rad en dan gaan we kijken dan wel mensen kunnen vinden. Zouden we dat dan gewoon doen?
1: Helemaal goed.
0: Nou goed, ik ga aan het rad draaien. Daar komt uiteindelijk een Doen Durf uit. En als je een van die twee niet kan gaan doen, ja, dan moet je uiteindelijk hetgene doen wat op de draaimolen staat. Maar dat ga ik je dan nog niet vertellen. Dat is dan nog even geheim voor jou. Laten we gewoon gaan draaien. Dan gaan we het wel zien. Zo, even flinke zwier gegeven. Ah, hij staat er.
2: Doen.
0: Doen. Zing een carnavalskraker zo hard mogelijk mee in de Phantom. Of gaan we toch voor de andere?
2: Durf.
0: Durf is namelijk een carnavalskraker zingen zo hard mogelijk in de Canoura.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Maar dan ga ik dus kiezen zonder dat ik enig idee heb wat deze attractie inhoudt.
0: Nou ja, dat sowieso. Maar je moet het wel samen met de kermisbezoeker doen.
1: Dat is een keuze. Ja, oké. Ja. Dan ga ik voor Durf, want die klinkt het minst spannend.
0: Oké, dus je gaat voor Durf.
2: Doen.
0: Zing en carnavalskraken zo hard mogelijk mee in de Phantom. Maar dan wel samen met de bezoeker,
1: andere,
0: hè?
1: Die andere.
0: Oh, die andere.
1: Die andere, wat vet.
2: Durf.
0: Durf. Dan gaan we carnavalskraken zingen in de Canoura.
1: Ja, helemaal goed, ja? Denk ik.
0: Nou, ik zou zeggen, ga er naartoe. Ja. Zoek iemand die dan met jou meegaat. En dan moet je ook even gaan kiezen welke carnavalskraken jij gaat zingen.
1: Helemaal goed, ga ik doen.
0: Kijk eens aan. Nou, ik zou zeggen, veel plezier daarmee. En als we het hebben over draaimolens, ja, dan kan deze natuurlijk niet ontbreken. Ze was bij mij in de studio afgelopen zaterdag. Nu hier weer op Kermis FM. Ik heb het over Monique Smits en Carousel.

0: mensen zeggen dat ze in een roze bril kijken al lastig is. Nou, ga je zeggen, gele bril werkt ook niet, toch? Jezus. Het is net alsof ik twee glazen extra op heb. Kevin Svam, Teaspoon en Summer Love. Ja, Elisa is nog steeds bezig om ervoor te zorgen dat ze iemand met haar meekrijgt om de carnavalskraker te zingen. Daar gaan we dus zo meteen eventjes terug bij kijken. Maar ik heb ook Pascal. Ja, en jij, ik ga het eventjes een beetje kijken om, ja, of het wel goed gaat bij de zomercarnaval.
1: Oh.
0: Ja.
1: Hallo, horen jullie mij?
0: Ja, ik hoor jou. Hoor jij mij ook? Ja. Hallo, test 1, 2.
1: Ja, ik hoor jou ook, zeker.
0: Goed zo.
1: Nou, ik ben
0: zit wel vertraging op. Hé, Pascal, het is vandaag een zomercarnaval op het NS-plein. En daar moeten wij gebruik van maken. Want wij houden allebei heel erg veel van carnaval. En ik heb dus ook wat opdrachten voor jou staan. Ik ga zo meteen aan het rad draaien. Moet ik even het rad vinden? Ja, ik heb het rad gevonden. En daar ga ik aan draaien. Komt er uiteindelijk gewoon een antwoord uit. En die moet jij uit gaan voeren.
1: Even live.
0: Hij is even live, mensen. Camera, hij is even live. Even stil zijn.
1: Ja, dat wordt aangesproken.
0: Ja, daarom. Dat moet natuurlijk niet, hè. Ik ga die bril afdoen, want ik word er toch gek van. Zo, we gaan aan het rad draaien, mensen. Oeh, dat is wel een mooie. Dat is wel een mooie. Pascal.
1: Ja.
0: Hoe lang ben jij?
1: 1,94.
0: Overtuig iemand om jou op de schouders te nemen voor een foto.
1: Oké. Ik ga mijn best doen.
0: Succes!

op Kermis FM. Ik kijk ondertussen even naar de appjes van de Kermis FM app. En daar staat uiteindelijk iemand, ja, Marcel, die zegt tegen mij, je bent een beetje loco-loco. Komt toevallig uit. Cordo en René Zonneveld.

0: Maar met die saaie video's van oma Truus, die net niet helemaal weet hoe die camera werkt.
1: Jaden, hoe werkt de camera?
0: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
2: Alles is mogelijk.
0: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
2: Launchmedia.nl.
0: Launched Media.
2: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
3: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
4: Kermis FM.
5: Attention!
6: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
7: Are you ready?
6: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
8: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
9: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg. Bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check dtvluto.nl.
10: Kermis FM.
11: Hossen, zingen en springen, ik doe het allemaal. Maar voordat we het nog een keer gaan doen, nog een uurtje, gaan we eerst eventjes luisteren naar het nieuws. Zo, ik wacht heel eventjes hoor. Het wil even goed uitspreken. Michelle Reza.
10: Kermis FM nieuws.
12: Als je op de kermis bent geweest, heb je hem vast al wel zien staan. De zweefmolen El Mundo. De attractie staat achter het station, wat geen gebruikelijke plek is voor een attractie. De gemeente wil hiermee bezoekers trekken die met de trein naar de Tilburgse kermis komen. Het is zeker de moeite waard om deze attractie te bezoeken, want de penning kost maar 2 euro. Taco Bell-liefhebbers in Amerika moeten oppassen bij de sla op hun taco. Er is namelijk een besmettelijke parasiet gevonden bij de sla-leverancier. Daardoor liepen duizenden bezoekers een infectie op. Uit voorzorg slaan veel Amerikanen de Taco Bell liever over, waardoor het bedrijf verlies draait. Zo, dat ging niet helemaal soepel. Sorry. 's Nachts naar huis lopen kan voor sommige mensen onveilig voelen. Maar in de Turkse stad Rize is het al helemaal schrikken. Daar stond een man oog in oog met een beer met 2 welpen. De moederbeer voelde zich aangevallen en rende achter de man aan, dwars door de straten. Gelukkig kon de man zonder kleerscheuren ontsnappen. Geen roze maandag, maar blauwe dinsdag. Want het was vandaag de eerste dag voor de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Die ook wel bekend staat als de Dag van Elst. Wandelaars worden in het Gelderse dorp ontvangen door dweilorkesten en zeer enthousiaste dorpsbewoners. Het is momenteel een fijne 21 graden in Tilburg. Vanavond blijft de zon schijnen, maar daalt de temperatuur. Als je de kermis opgaat, neem dan een vest of jas mee. Maar ook een zonnebril, of zoals wij dat in Brabant noemen, zonnebril. Even kijken, dan gaan we door naar het verkeer. En dan nog het verkeer rondom Tilburg. Rijdt het allemaal lekker door. Genoeg plek op de weg dus om met jouw auto naar de Tilburgse kermis te komen. Mocht je willen parkeren, dan zijn er nog een aantal parkeerplekken vrij in Koningsplein en Knechtel. En als je zeker wil zijn van een plek, kom dan met de benenwagen of de fiets. Wil je meer nieuws? Download Kermis FM. Check de app en we gaan nu door met de radio. Luister naar Tom van der Zanden. En op tv dan zie je de update met Isabelle en met Dennis.
11: Michelle, wil ik jou even hartstikke bedanken. En ik had net gewoon je naam totaal niet correct uit... Oh, ja, we gaan nog even het weer in. Michelle, dankjewel.
12: Nee, het weer had ik al gelezen.
11: Oh, ja, nee, maar je pakt het pingeltje erbij.
12: Dit was het Kermis FM nieuws.
11: Ja, dankjewel nog een keer. Ik wil je bedanken voor jouw 2 nieuwsdiensten. Oh, ze is ook alweer weg. Nou, we gaan gewoon lekker door.
10: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Tom van der Zande.

0: Campus FM, Rolf Sanchez, my car. Even kijken wat er nog allemaal gebeurt. Pascal?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik ben toch wel benieuwd.
1: Ja, ik ga één iemand proberen. We hebben echt knijt van mensen gevraagd, maar het is niet te doen.
0: Nee, dat dacht ik al.
1: Neem te proberen. Hi, mag ik eens vragen?
2: Zeker.
1: Ja, ik moet dus... ja, leuk voor de radio. Ik moet dus een opdracht doen en ik moet bij iemand in zijn nek voor een fotomoment. Voor een foto. Kan dat?
3: Op de nek?
1: Ja.
3: Oh, jee, op de nek.
1: Ja, ik weet het.
3: Mag ik ondersteuning?
1: Mag die ondersteuning?
0: Ja, tuurlijk. Je bent 1,80 meter.
1: Kan het?
3: Ja, oké. Okay,
1: ja, ik heb iemand.
0: Kijk. Nou, dan moet je het wel een beetje omschrijven, hè, Pascal, hoe dat nou allemaal gaat. Of dat een beetje soepel gaat, of dat je nou echt gewoon van zijn nek afdondert. En dan willen we het natuurlijk ook even zien.
1: Ja, dat gaan we doen. Ja, dat, maar dat, nu, ja, dan gaan we lopen even een stukje richting het
0: zeebadpad
1: bij Mercure. Ja. Ja, oh, dat moet nu, ja.
0: Ja.
1: Moet je meelopen? Ik weet niet wie er onze ondersteuning gaat geven.
0: Je kan kijken naar campusfm.nl/live. Daar zie je momenteel Pascal. Heeft eigenlijk iemand met dezelfde lengte gevraagd om op zijn nek te gaan klimmen voor een fotomoment. Nou ja, gaan we even kijken of dat allemaal wel goed gaat.
1: Maar wie maakt de foto dan trouwens?
0: Je hebt toch een cameraman? Er wordt toch allemaal gefilmd hier, Pascal?
1: Oh, op die manier. Oh, gewoon een soortje. Ja, ja, tuurlijk.
0: Moet het niet moeilijker maken.
1: Zo mis, denk ik. Nou, zeker. Nou, dan gaan we proberen. Ik weet niet of jij een beetje kunt zakken dat ik erop ga zitten, of in je nek ga zitten. Ja, sorry. Ik weet het.
4: Zak maar lekker door.
1: Ja, klaar voor?
3: Nou, als ik nou wat mensen heb om...
1: Ja, klopt.
0: Nou, iemand, hij doet zijn broek omhoog, hij hijst hem omhoog, gaat op zijn hurken zitten en Pascal gaat nu zijn nek op. En Pascal, kijk uit. Ja! Kijk naar de camera! Kijk naar de camera! Maak die foto snel! En nou, het is toch een plaatje, als je dit nou echt wil zien, dan moet je even gaan kijken.
1: Ja, ik doe het
0: op campusfm.nl is live. Daar zie je uiteindelijk Pascal.
3: Dankjewel.
0: Oh, meer hadden we... nek. Pascal, je bent echt reuze goed bezig. Zometeen kom ik bij jou terug voor nog een challenge. Want ja, ik ben toch wel benieuwd of jij die zomercarnaval nog beter kan maken.

0: Russo en Tuffelgang, Ushuaia op Kermis FM. Ja, zo net, een tijdje geleden, heb ik Elisa opgestuurd naar de Doen, Durf of de Draaimolen. Doen, Durf of de Draaimolen doen we bij Kermis FM om eigenlijk ervoor te zorgen dat er nog meer keuzes komen voor de kermismensen. En de Doen en de Durf waren als volgt. Doen was zing een carnavalskraker zo hard mogelijk in de Phantom. De Durf was hetzelfde eigenlijk doen, maar dan in de Kanura. Nou ja, Elisa heeft gekozen voor Durf. En als het goed is, staat zij bij de beginfase van de attractie. Kan dat kloppen?
1: Ik sta eronder en ik vind het doodeng. Ik heb iemand gevonden.
0: Ja.
1: Hoe heet je?
2: Denzel.
1: Hey.
2: Denzel.
1: Dendro. Nou, hij is wel dapper genoeg om hierin te durven. Hij is bijna klaar, dan mogen we erin.
0: Oké, nou, ik zou zeggen...
2: Of jij dit leuk gaat vinden?
1: Ik sowieso niet, maar ga jij het leuk vinden?
2: Ja, ik ga het hartstikke leuk vinden. Super vet.
1: Wordt er iemand, in ieder geval één iemand die het wel leuk gaat vinden? Dat is fijn om te weten.
0: Maar heb je nou hoogtevrees of waarom ben je er zo bang voor?
3: De FBA is al...
1: Ik heb hoogtevrees. Ik vind attracties leuk, maar eigenlijk zeg maar niet voor de kinderattracties.
0: Ja.
1: Dus over de kop wat dit ding zeg maar... doet, vind ik echt heel erg eng.
0: Ja, wat kan je me even beschrijven voor de radio? Waar sta je nou precies voor?
1: Nou ja, het is eigenlijk een soort slingerarm met aan twee kanten karretjes. En hij gaat alleen maar over de kop.
0: Ja. En jij gaat daar dus nu in terwijl je hoogtevrees hebt?
1: Ja, dat doen jullie mij aan inderdaad, ja.
0: Nou ja, je hebt zelf de keuze gemaakt, hè? Oh, wacht even. Heb ik niet gedaan.
1: Nee, ik kreeg net ook te horen van... hoe heet je nou weer?
2: Denzel
0: Dumfries, oh nee.
1: Dat de andere keuze misschien toch wel slimmer was geweest.
2: Ja. Maar
0: nou,
2: sowieso.
0: Ik zou zeggen, ga alvast klaarmaken om erin te gaan. We komen zo meteen gewoon wel even terug als jij aan het gillen bent. Ik denk dat dat gewoon perfect is.
3: Elke dag gezegd.
1: Ja, dat gaan jullie weer leuk schuiven. Hij is nu klaar, dus we gaan instappen.
0: Nou, stap lekker in en have fun, zou ik zeggen. Want dat is het wel toepasselijk natuurlijk. Om deze plaat te draaien. Heel veel zin in. Rascal. En Life is the Highway.

0: goed muziek ook is. Moeten we even gaan kijken naar Elisa. Die als het goed is er momenteel in zit.
1: Ik zit erin en ik heb spanning.
0: Oh,
1: dat is niet
0: schat toch. Oh, maar nu ga ik me echt... Nu ga ik me schuldig voelen.
1: Oh mijn god.
0: Oh, ik voel me nu heel schuldig. Maar ik moet er wel om lachen eigenlijk.
1: Ja. En terecht. Hoe voel jij je?
2: Hartstikke goed.
1: Ja, fijn.
0: Je kan meekijken op kermisum.nl/live. Daar zie je momenteel dat ze de eerste swingers aan het maken is. Ja, ze heeft meegedaan aan Doen, Durf of de Draaimolen. En ze heeft gekozen om... Welke plaat gaat ze eigenlijk zingen?
3: Redelijk vaak.
2: Ik weet het niet.
0: Nee, dat goed. Oh, ik vind de attractie voor haar zelf al gewoon een plezier op zichzelf. Even kijken of... Nou goed.
1: Ik vind het...
0: Ja, door blijven praten.
1: Ik niet eens om ze boven en ik vind dit zo heel erg eng. Oh mijn hemel. En naast me zit hij gewoon met z'n allen. Oh mijn god, ik wil hem echt niet.
0: Oh, dat is deze weg. Nou, veel plezier ermee.

0: lekker kunnen beuken. La Fuente en Ratata. Op de dinsdagavond. Elisa die is denk ik nu kotsmisselijk. Maar ook echt kotsmisselijk. Dus die ga ik heel eventjes niet meer op zender zetten. Die moet ik heel eventjes rust geven. Maar ik heb ook nog Pascal. Pascal, waar sta jij momenteel?
1: Alleen aan de
2: Ik ben druk van weg geweest. En ik denk dat we even naar binnen gaan.
0: Ja, dat is een hele goeie. Je was heel even weg, maar je bent dus bij de plek waar 2 jaar geleden brand was, hè?
2: Ja. Ja, klopt. Zeker. Zeker. Daar ben ik nu en ze zijn weer terug van weg geweest. Helemaal verbouwd. Het ziet er al, ja, het is zoals je misschien achter me ziet, weer een vol terras. Mm-hmm. Weer één groot feest. En wij lopen rustig aan naar binnen toe. Kijk wat daar allemaal te beleven is. Even kijken. Nou, we staan hier al lekker bezig. Even kijken, deurtje door. En staan we aan de bar. En het is nu eigenlijk nog niet zo heel druk, maar wel heel gezellig. Dus voor mensen die nog niet binnen zijn geweest bij de klos, zo ziet het eruit.
0: Ja, we moeten het even omschrijven, Pascal. Want er zijn mensen aan het kijken op de radio. Ja, luisteren aan de radio.
2: Ja, natuurlijk. Het is sowieso een stuk verhoogd voor de mensen die de klos kennen van vroeger. Mm-hmm. Het is een beetje burlesque misschien. Ik zie een beetje hier hele mooie gouden tegeltjes erop zitten. Mooie houten bladen. Je hebt gewoon ruimte, lucht en een hele compleet nieuwe bar. Ziet er top uit.
0: Nou, perfect.
2: En achter de bar. Ja, en achter de bar staat hij hoor. Frans.
0: Nee, daar ben je.
2: De barman. Ja, kijk eens. En ja... Wil je nog iets van Frans weten?
0: Nou, ik wil weten hoe het met Frans gaat.
2: Nou, Frans, hoe gaat het?
3: Ja, super.
2: Top. En hoe vind je het nou weer dat je nu dus weer terug bent op de Tilburgse kermis in Tilburg en weer lekker los mag gaan?
3: Ja, natuurlijk het mooiste wat er is. Het was ons doel om het voor de kermis grotendeel af te hebben. En ja, het is gelukt, we kunnen open.
2: Ja, dat is mooi. Zijn er ook dingen waarvan je denkt van nou, dit is echt wel een topverbetering geweest. Heel lullig wat er is gebeurd, maar... Het heeft wel de mogelijkheid gegeven om dit aan te kunnen pakken waar we nu echt heel blij mee zijn.
3: Jazeker, we hebben natuurlijk alle tijd gehad om erover na te denken en om het uit te voeren. Maar we hebben bijvoorbeeld de wc's kunnen verplaatsen. Die zaten voor in het gangetje. Maar het gangetje is weg, er is een extra bar bijgekomen en de wc's zijn erachter verplaatst. Dus dat is een verbetering die je anders misschien wel niet had gekund.
2: Ja, dus eigenlijk meer ruimte, dus meer mensen, meer omzet, meer feest.
3: Zo is dat.
0: Hé, hey, Pascal, nu dat je daar toch bent... je weet dat ik nog steeds met die opdrachten bezig ben, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Een van de opdrachten is... at 3 cola's binnen 45 seconden.
2: Oké, ik moet dus ook een opdracht doen. En ik hoor... Nee, ik moet 3 cola's atten in 45 seconden.
3: 3 cola?
2: Ja. Zo die krijg ik
0: niet. Nou, die cola's die worden gepakt. En dan gaan we zien of Pascal binnen 45 seconden 3 cola op kan. Ja, dus kijk, die moeten wel gemaakt worden natuurlijk. Gemaakt. Dus dat duurt eventjes.
2: Ja. Nee. Kijk eens.
0: Oh, zijn ze snel? Nou, snelle service daar ook nog. Niet te geloven.
2: Ja, tuurlijk. Wat denk jij dan?
0: Ja.
2: Tuurlijk, wat denk jij dan?
0: Nou, als je overvol is, dan is het natuurlijk drukte. 3 cola's. Nou, ik zou zeggen, de tijd die start nu. Daar gaat nummer 1. Die is op. Gaan we naar de tweede. Dat is al wat lastiger. 2. Ja, daar gaat de tweede. Die is heel lastig. Er zit veel prik in, zou ik zeggen. Zo, hij gaat bijna over zijn nek heen. Nou ja, dat kan. Pascal, pas nou op. Je hebt nog 10 seconden. 9. 8. En ja, hij heeft hem op binnen 45 seconden. En nu naar het toilet, dus zeker.
2: Zo. Ja, dat kan wel. Oh. Nou, is op.
0: Nou goed, gaan wij uiteindelijk de plaat draaien die voor Frans eigenlijk bedoeld is, hè? Barman Frans van Lantevantjes en Tim Schalks op Kermis FM.

0: Tim Schalks, Lattefantjes en Barman Frans. We gaan even kijken naar Elisa. Die heeft het overleefd, toch? Hoop ik. Nee.
1: Vind je dat ik eruit zie alsof ik het overleefd heb?
0: Oh, schat.
1: Ja, en kijk heel even naar degene die mee is gegaan, hoe hij eruit ziet.
0: Ja, die heeft de dag van zijn leven.
1: Hij vond het fantastisch.
0: Ja.
1: Ik wilde er na 30 seconden al uit.
0: Maar jij bent lijkbleek.
1: Ja, dat vind ik niet heel gek. Ik heb hoogtevrees. Over de grop gaan vind ik doodeng. Dat wist ik niet.
0: Oh, sorry. Ja, dit vind ik echt... Oh, dit kan je toch niet maken eigenlijk. Hoe kan ik het goed maken?
1: Nee, maar dit heb je wel gedaan.
0: Ja, hoe kan ik het goed maken?
1: Mag ik een suikerspin straks?
0: Nou, van mij mag je een suikerspin. Een hele grote.
1: Nee, dan maak je het een heel klein stukje goed.
0: Oh, ik ben nu bang geworden. Ik denk dat ik dit de hele kermis nog ga horen. Elisa, rustig uit. Zometeen krijg je nog wel een opdracht van mij.

0: Nou ja, Kafka die beschrijft het in één woord. Nou ja, twee. Ouder worden. Ik voel ondertussen dat ik namelijk ook ouder word. Ik doe Kermis FM nu een aantal jaren en ik mag ook een aantal jaren hier radio maken. Ik merk nu wel dat als ik een aantal keer nu hier heb gesprongen, dat ik het in mijn rug krijg. Maar goed, we gaan door. We gaan eventjes kijken hoe het weer is. Nou ja, de temperaturen die flink dalen in ieder geval. Want ja, die zon die is nu niet meer te zien. Dus 15 graden. Ik zou zeggen, ja, trek lekker een trui aan. Want nou ja, 15 graden, dat is niet lekker met een t-shirtje. Gaan we nog even kijken naar het verkeer. Er is geen file. Let wel even op als je via Waalwijk naar Tilburg wilt komen. Met knooppunt Empel. Waalwijk is namelijk afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Parkeergarages de Knechtot en Tivoli die zijn bijna vol. Maar de overige garages zijn nog wel plek genoeg. Dus ik zou zeggen, kom lekker langs. Ja, en als je dan toch in de auto stapt om Kermis te komen kijken, dan kan je ook direct de app even downloaden. Dan kan je ons ook gewoon zien. KermisFM.nl/live of de KermisFM app. En ja, dan is het ook wel makkelijker. Want dan zie je ook waar uiteindelijk al die dingen zijn van de garages. Of dat nog vol is, of je daar niet meer kan parkeren, of je gewoon lekker hard moet gaan proppen.
1: Attention! Tom van der Zanden.

0: Ja, Pascal, have you ever been mellow?
1: Ja, denk het. Nee, trouwens, mellow, nee.
0: Nee, toch niet? Ah, je weet maar nooit.
1: Nee, we hebben nooit.
0: Hey, we hebben het al heel de tijd over de zomercarnaval. Maar we zijn er eigenlijk nog helemaal niet naartoe geweest, hè?
1: Nee. Van dit jaar, we zijn nu wel op het Tirolerdorp waar het zomercarnaval moet zijn. Ik zie wel allemaal groen-oranje sjaals.
0: Nou, dan ben ik dus benieuwd.
1: Dat is het wel een beetje.
0: Alleen dat?
1: Ja. Ah, er is er eentje hier. Ah. Wat wil je weten? Ik heb hier iemand. Het is zomercarnaval vandaag.
2: Ja, absoluut.
1: En wat gaat hier nog gebeuren nog?
2: Nou, het is natuurlijk vandaag de kermiscarnavaldag van de Tilburgse kermis. Een van de mooiste dagen die er zijn. We lopen met onze groen-oranje sjaal om. Er zijn overal mensen aan het optreden in heel Tilburg. In heel Kruikenstad moet ik eigenlijk zeggen op dit moment. Want het is carnaval natuurlijk.
1: Zeker.
2: Dus het is eigenlijk overal carnavalsplezier. En uiteindelijk, ja, Tilburg is carnaval.
1: Ja, dat is waar. En carnaval is emotie, toch?
2: Sowieso.
1: Sowieso.
2: Precies.
1: Maar wat gebeurt hier dan nu dadelijk?
2: Een beetje minder goede vraag om te stellen. Want hier zijn de hele dag, of de hele avond zijn hier natuurlijk de blaaskapellen aan het spelen.
1: Ja.
2: En is hier gewoon het ouderwetse carnaval zoals we dat van vroeger kennen. Zoals wij dat in Tilburg, in Kruikenstad ambiëren, is hier gewoon nog te vinden.
1: Dat is wel heel mooi. Want ik hoor namelijk de blaaskapellen hoor ik al aan die kant. En daar is het denk ik ook een beetje te doen. Maar volgens mij had je nog een opdracht, toch? Of niet?
0: Nou ja, zeker weten heb ik een opdracht. Jij moet er namelijk voor zorgen dat 5 mensen Alaaf tegen jou zeggen.
1: Oh, Alaaf. Ja, dat is denk ik niet zo moeilijk.
0: Nee.
1: Maar dat wil ik nu doen, want ze staan hier allemaal carnaval als ik dat zo gedaan
0: heb. Dan ben je er alleen maar klaar, of niet?
1: Ja, oké. Okay. Hey, ik heb 5 man nodig die allemaal Alaaf roepen naar mij. Ja?
3: 5 man allemaal Alaaf roepen op kermis.
1: 3, 2, 1.
0: Ja!
1: Er waren er wel 5, toch?
0: Er waren er wel meer dan 5, hoor.
1: 5, denk ik, dus.
0: Ja, zeker weten. Hey, Pascal, ik weet dat jij een groot fan bent van carnaval. Blijf daar gewoon eventjes lekker. Komen we er zo meteen nog eventjes bij jou terug. En dan hebben we nog een opdracht voor je.
1: Is goed. Tot zo.
0: Nou ja, ik moet even oppassen. Want zo meteen dan gaat de schrobbelaar open bij hem. En dan heb ik hem echt niet meer in de hand. Maar dat maakt niet uit. Kermis FM blijft hier. Met nu Roxy Dekker. Superstar.

0: Enrique Iglesias en Ballemos op Kermis FM. Ja, we gaan eventjes kijken naar Pascal. Pascal.
1: Jazeker, daar ben ik weer. Heel even voor het geluid.
0: Ja, ja, jij bent nog steeds op het NS-plein bij de zomercarnaval. Ik wil jou nog één laatste opdracht geven.
1: Nou, vertel.
0: Ik heb een nieuw pak. En ik mis nog wat carnavalsemblemen en buttons. Dus jij mag er 5 verzamelen.
1: Dus ik word nu voor jou carnavalsemblemen en patches verzamelen en alles.
0: Heel goed.
1: Dat het mooi aangepakt wordt.
0: Heel goed.
1: Oké, okay, ik ga kijken waar ik mee terug ga komen.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Zoek maar eventjes. Ik heb even de tijd.
1: Eens even kijken. Ja, die hebben dus allemaal niks. Even kijken. Volgens mij zat ik daar iemand met een kiel. Ik kan het eens vragen.
0: Ja.
1: Eens even kijken. Waar is die ook alweer? Da-da-da. Kiel. Ja, dit is, ik zie echt alleen maar sjaals. Kiel
0: oh,
1: zie
0: nee.
1: Ik niet echt. Ik zie er eentje. Wacht. Ik zie er alleen. Haha. Haha. Dat is echt de enige ook. Even. Wat dan? Haha. Hoi. Mag ik iets vragen?
2: Nee.
1: Nee, zeg maar, onze radio-dj die heeft een nieuw packsje. Alleen, die zoekt allemaal nog emblemen, buttons. Wat, heb je iets wat ik aan hem kan geven? Tilburg is Krakenstad, is carnaval.
0: Ja!
1: En nog eentje.
0: Lekker!
1: Oh, dat is dezelfde. Wat heeft hij er? Oh, hij heeft een heel stapeltje, hoor.
0: Nou.
1: Kijk wat...

0: Every Time We Touch op Kermis FM. Ja, ik ga nog heel eventjes naar Elisa toe, want Elisa, gaat het goed? Ben je nog in leven? Is er geen, voorwerpste aan de bovenkant uitgekomen?
1: Ik heb niet gekotst.
0: Mooi.
1: Ik ben wel aan het genieten van deze hele zielig ogende nu cyberspin.
0: Oh ja.
1: Die wel heel erg lekker was.
0: Ja, daar moet ik nog een tikkie van krijgen, hè? Ja, dat had ik al.
1: Absoluut, absoluut.
0: Oh. Nou, als hij in ieder geval maar lekker smaakt, ja. Dat vind ik belangrijk.
1: Hij smaakt heerlijk. Het gaat weer redelijk oké.
0: Ik wil je hartstikke bedanken voor jouw hulp in ieder geval. En dat jij toch, ook al heb jij de angst voor grote hoogtes, toch uiteindelijk de attractie bent gegaan voor Durf Doen en de Draaimolen.
1: Ja, jij bedankt voor mijn overwinning voor mijn angst. Ook al ga ik toch niet nog een keer.
0: Nee, toch niet? Ah, ik dacht nou bij mezelf, heb ik het gedaan. Nee. Maar nee. Nou goed, ik wil je hartstikke bedanken. Kom lekker terug en geniet nog van je avond.

0: van ons, Wesley Bronkhorst op Kermis FM. Ja, ik heb Pascal op pad gestuurd voor de laatste opdracht. En dat is eigenlijk een opdracht een beetje voor mijzelf. Ja, ik moet ook wel er een beetje winst uit kunnen halen. Ik heb namelijk emblemen nodig voor mijn nieuwe carnavalspecske. Pascal, hoe gaat het daarmee?
1: Nou, hoe gaat het ermee? Zoals je straks ziet, ik heb 3 emblemen. We zijn momenteel bij Pretparkwinkel.
0: Ja.
1: En ik heb het al een klein beetje gevraagd.
0: Ja.
1: Maar we hebben er nog 2 voor je.
0: Dan meen je?
1: We hebben nog 2. We hebben namelijk... Jazeker. We hebben 2 emblemen. We hebben een... kijk, dit is de...
2: Kruikenstad Poliep.
1: De Kruikenstad Poliep.
0: Ja.
1: En we hebben een echte Tilburgse kermis paardje. Een carouselpaardje voor je.
0: Oh,
1: in de kermiskleuren.
0: Ja. Die is mooi. Die is mooi.
1: Ja. Nou, dan heb je de 5.
0: Perfect. Ja, dan hebben we de 5.
1: Ja,
0: Pascal, dan wil ik jou hartstikke bedanken voor de hele fijne avond. Ook fijn dat je in ieder geval een aantal opdrachten hebt uit kunnen voeren. Ik hoop dat je geen spierpijn krijgt omdat je op iemands nek hebt gezeten. En dat die man zelf ook geen spierpijn heeft.
1: Nou, vooral voor die man hoop ik dat zeker. Maar ja, graag gedaan. En tot straks op de redactie.
0: Ja, zeker weten. Have fun, zou ik zeggen. En ga lekker terug. Het is een heerlijke kermis. En ja, ik wil toch even afsluiten met het volgende. Ja, misschien heb je het wel gezien als je de webcam hebt gekeken. Kermisfm.nl/live. Ik praat sneller dan ik zelf kan denken. Daar heb je misschien wel gezien dat ik ondertussen een beetje meezing met bepaalde platen. Nou, nu kan ik dat redelijk oké. Okay. Ik probeer mijn best te doen, zeg ik maar altijd. Maar er is één artiest, daar probeer ik altijd wat iets vaker mijn best te doen. En die komt zometeen ook nog wel eventjes langs aan de telefoon. Het is niemand minder dan Lamme Frans. Dus ik zou zeggen, wil je het zien? Check dan even kermisfm.nl/live. Wil je het horen? Ja, dan valt niks te horen.

0: ik hou eigenlijk helemaal niet eens van varen. Hé, van varen.
1: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
2: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
3: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
2: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
4: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
5: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
6: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
7: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is dé zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
8: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
9: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
10: Kermis FM.
11: Yes, goedenavond. Je luistert Kermis FM. Bijna 10 uur. Hey, die lamme Frans die komt straks bij ons aan de lijn. En nog veel meer. Alleen maar leuke dingen onderweg. Nu eerst het Kermis FM nieuws.
12: Goedenavond. Franse kinderen mogen niet meer op TikTok.
10: Kermis FM nieuws.
12: Frankrijk is het eerste land in de EU dat een social media verbod voor jongeren invoert. Daardoor kunnen jongeren onder de 15 jaar vanaf 1 september geen nieuw account meer aanmaken op apps zoals Instagram en Snapchat. Frankrijk volgt daarmee het voorbeeld van Australië, die eerder dit jaar al maatregelen trof om zo de invloed van techgiganten op jonge kinderen te beperken. De voorzitter van de Nijmeegse Vierdaagse kijkt met een positieve blik terug op de eerste wandeldag. De meeste wandelaars haalden makkelijk de finish en in tegenstelling tot vorig jaar zat het weer mee. Wel zijn 12 lopers gedisqualificeerd en 805 mensen haalden de finish niet. Dit zijn er opvallend meer dan vorig jaar, toen haalden 218 mensen wedren niet. In Rusland heeft de kat drugs gesmokkeld. De kat werd gevonden door gevangenisbewaarders die de drugs vonden in de halsband van het dier. Zo hoopt de gevangene drugs naar binnen te smokkelen. Normaal gesproken staan er in Rusland zware straffen op drugssmokkel, maar deze kat werd na een gezondheidscheck weer vrijgelaten. Slecht nieuws voor Brabander Marie-Christine Kop, die in de afgelopen jaren een natuurgebied tussen Nuenen en Zon en Breugel stiekem een waarnatuurparadijs heeft opgebouwd. De rechter heeft vandaag besloten dat het natuurgebied is verwilderd en moet worden teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. In het tuinparadijs, zoals ze het zelf noemt, staan naast veel bloemen, planten en bomen inmiddels ook 14 gebouwen, waaronder een theetuin en een keukentje. En dan tijd voor het weer. Nu de zon langzaam ondergaat, koelt de temperatuur steeds verder af naar zo'n 18 graden. Het is best bewolkt, maar vanuit de Reuzenrad of de Zweefmolen zou je nog best wel eens een zonsondergang kunnen zien. En doe wel een vestje aan. En mocht je vanavond nog naar de kermis willen, dan heb je alle ruimte op de wegen rondom Tilburg. Er zijn namelijk geen files. Parkeren kan in bijna alle parkeergarages in de stad, behalve Tivoli, want die is vol. En wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download onze gratis app. En als je dan toch op onze site is, klik eens lekker rond en kijk naar Concept Onbekend, waarin je Niek, Ewan en Dennis volgt.
11: Nee, dat is niet helemaal waar.
12: Nou, wat
11: dat
12: eigenlijk
11: is niet helemaal waar.
12: Dat weten wij ook niet. Dus lekker kijken op kermisfm.nl. En dan nu, de one and only, Niek bij jou.
11: Ja, ik vind het heel leuk. Ik zou bijna willen klappen, maar het is niet Niek, Ewan en Dennis.
12: Dat staat hier.
11: Ja, Daan. Is Daan al beschikbaar, toevallig? Jammer. Het is Niek, Ewan en Daan.
12: Oh, nou, Niek, Ewan en Daan.
11: Nou, dankjewel.
12: Die doen aan Concept Onbekend. En ik zou zeggen, kijk daarnaar.
11: Ja, dankjewel. Dan ga ik concurrentie van mezelf zijn. Leuk dat je luistert. Het is niet nieuws nu op Kermis FM.
10: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Niek Mieuws.
11: Yes.

0: Bankzitters op je radio, het is Kermis FM. Goedenavond, ik ben het, Niek hier op je radio.
1: Niek Nieuws, dames en heren.
0: En bij mij in de studio, daar heb ik geen jingle voor, Dylan.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is Kermis FM waar je naar luistert. Het is 9:55 en jij bent er keihard bij. Het is jouw kermiszender en het wordt vanavond een avond vol sfeer. Keiveel sfeer. Dylan, ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar ik heb dus een nummer gemaakt.
1: Nee.
0: Samen met Dennis en Ewan, hoor ik net. Nee, dat programma wat nu op Kermis FM TV is,
1: ja.
0: Dat is Concept Onbekend. En in Concept Onbekend, daar zijn Daan en ik en Ewan zijn op pad gegaan. En we zijn eigenlijk van niets naar iets gegaan.
1: Ja.
0: En in die serie zie je dus alles vanaf niks tot aan het rondje voor de sfeer. En wat we vanavond
1: nu
0: gaan doen.
1: Nu ga je heel snel, Niek.
0: Ja?
1: Van niks naar Rondje voor de Sfeer. Iets
0: nou, dat was ook heel snel. Dat was eigenlijk gewoon vingerknippen.
1: En Rondje voor de Sfeer is het nieuwe nummer.
0: Het Rondje voor de Sfeer is het nieuwe nummer.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat ga je zien in die serie. Maar ik dacht, ja, wat is nou echt een Rondje voor de Sfeer? Kijk, wat wij een Rondje voor de Sfeer vinden, dat kan mogelijk voor iemand anders wel iets anders betekenen.
1: Zeker.
0: En daar komen onze verslaggevers mooi van pas. Want Dit is jouw ding. Want wat gaan de verslaggevers doen?
1: Zij gaan op zoek naar het ultieme rondje voor de sfeer op de Tilburgse kermis.
0: Nou, exact. En nou, ik ben dus heel benieuwd waar hun mee aankomen. Kijk, wat wij hebben verzonnen zal heus niet alles zijn. Dus wat is nou dat rondje voor de sfeer? Daar gaan we naar op zoek. En daar kom jij achter in de komende, ja, ik vind het ook een gekke tijd, 2,5 uur.
1: Hey!
0: En natuurlijk de lekkerste hits om jouw kermisdag mee door te komen. Met uitzicht op de entertainer en de poliep hoor je nu hier lekker bij Kermis FM Mike Versteeg en de hartslag van je heupen.

0: hartslag van je heupen. Mike Versteeg op je radio. En ik had het er al over. Wij gaan op zoek naar het rondje voor de sfeer. En wij gaan er naar op zoek samen met wat mensen. Wil de kermis, onze verslaggevers. En een van die verslaggevers is Dennis. En Dennis, waar sta jij?
1: Dennis?
0: Ja, zo werd jij in het nieuws genoemd.
1: Ben ik Dennis?
0: Ja, jij bent vanaf nu Dennis, Daan.
1: Dennis Daan of Dennis?
0: Nee, dat moet ik even gaan bedenken. Wacht even. Het rondje voor de sfeer had ik het over. Voor de mensen die het niet...

0: morgen. Dat is het nummer waar wij vandaag alles aan ophangen. Het nummer waar het over gaat en waar we naar op zoek gaan, dat is die sfeer. En Daan, ik ga je gewoon lekker Daan noemen. Jij bent een van die mensen die dat mee heeft gemaakt, dat mooie nummer.
1: Ja, dat schijnt inderdaad wel zo te zijn, dat ik daar ook iets mee heb gedaan, ja.
0: Ja, precies. Welke zoetgevoiste stem was ook alweer van jou? Kun je die een keer laten horen?
1: Nou, dat lijkt. Ik heb geen autotune bij.
0: Nee, dus dat zal ik je daar ook niet mee plagen. Hey Daan, ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd. Wat voor sfeer kun je allemaal vinden op de Tilburgse kermis? Heb je al iets in je hoofd waar je naartoe zou kunnen?
1: Nou ja, ik heb wel een ideetje. Maar ik weet nog niet of dat helemaal de plek is waar echt de sfeer is.
0: Oké, zou je die kant op willen gaan? Dan komen we zo meteen bij je terug om eens te kijken of dat misschien wel de plek met het rondje van de sfeer kan zijn.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Nou, ik ben er zo meteen heel erg benieuwd waar je mee terugkomt. En we hebben nog een andere verslaggever, dat is Erwin. En die spreken we zo meteen. We gaan eerst even opwarmen, want we moeten die sfeer erin krijgen. En diezelfde Daan, die zei, Niek, ik heb wat gemaakt. Misschien kun je dat gebruiken. Iets met bewegen.

kinderen voor kinderen. Bewegen is gezond. Ja, lekker man, we zijn warm. Maar ja, ik wil nog wel heel even door, want zometeen hebben we Nederlands grootste artiest aan de lijn. Ja, daar wil je gewoon bij zijn. We gaan het over de hits hebben en nog veel meer. Ja, ik ben benieuwd in welke staat dat we hem aan gaan treffen. Zometeen dus.

En dat is belangrijk, want we hebben iemand aan de telefoon. Nou, ik ben er nu al blij mee dat ik hem mag spreken. Het is namelijk iemand met de grootste hits voor feesten en partijen. Hij gaat helemaal los. Iedereen kent zijn naam. En bij elke feestend die, waar die komt, daar gaat het onderste boven. Als de morgen is gekomen, herinner jij nog de naam Laura. En je kent al zijn hits. En die kun je misschien herinneren. Die

0: mij, Jan Smit, werelds grootste fan van Lange Frans. Goedenavond, Jan Smit.
1: Volgens mij is er iets misgegaan.
0: Hoezo?
1: Hallo?
0: Hallo? Ja, dit ja. Is Jan Smit toch? De grootste fan van Lamme Frans?
1: Ja, nee, dat is andersom.
0: Oh! Ja, helemaal voorbereiding gedaan voor niks.
1: Nee, dit is niet goed.
0: Helemaal shows teruggekeken, allemaal de eerste drie minuten. En dan,
1: nee,
0: dan gaat het mis.
1: Dit is niet goed. Ja. Nee, dit is niet goed. Maar ik kan ophangen.
0: Nee, ja.
1: Maar ik ben er niet. Wat ga je zeggen? Dat ben ik niet.
0: Ja. We hadden meer dan de eerste drie minuten van elke show moeten kijken, denk ik.
2: Ja, ik dacht de eerste drie minuten hebben we wel een goed idee van wat er gebeurt.
0: Oh.
1: Ik weet niet wie jij... ik ben er niet degene wie jij zei. Okay. Dat is niet...
0: Proberen we het even opnieuw, hè? Kom ik even opnieuw. De grootste fan van Jan Smit is aan onze lijn met de volgende hit!

0: Ja, sorry.
1: Dat je... Ik dacht, je had het verkeerde nummer gedraaid.
0: Nee, ja, ik was helemaal in de veronderstelling dat ik bij de eerste drie nummers van jouw show meteen een goed beeld had, Frans.
1: Ook je bent met carnaval geweest kijken.
0: Ja, ik was misschien een klein beetje aan het kijken geweest, ja.
1: Ja, met carnaval, dan, daar was je misgegaan. Dat was de eerste nummers. Eerst twee nummers van Jan Smit.
0: Ja,
1: en ook al heel de statief mee, al verkeerde spullen en zo. Maar nou, nee, dat is nou goed gegaan.
0: Ja, nee, dan is het goed. Dan vind ik het toch wel erg fijn dat ik nou de juiste persoon aan de lijn heb.
1: Nee, dat is een goede.
0: Ja, precies. Hé, Franske, kom jij überhaupt ooit op de kermis? Want weet je überhaupt met wie je spreekt?
1: Ik weet niet, is het de belasting niet? Ik weet niet wie ik aan de lijn heb.
0: Wie ik aan de lijn heb? Jij hebt aan de lijn...
2: Nick Meeuws, dames en heren!
0: Nick Meeuws, dames en heren. Zo hoor ik altijd genoemd.
1: Van Het is een Nacht.
0: Het is een Nacht, inderdaad. Hier Nick Meeuws, ja. Ik doe allemaal nieuwe... Ja, precies.
1: Leuk is die, dat ga je ook radio presenteren.
0: Nee, ja, dat moet af en toe iets doen wat buiten de comfortzone ligt, hè.
1: Ja, dat snap ik.
0: Met een biertje in de hand, dan loopt hij al vaak alles uit de hand.
1: Om de hoek natuurlijk.
0: Nee, dat is zeker weten. Ik drie minuten rijden.
1: Eigenlijk.
0: Ja, precies, met de boemeltrein. Ja, leuk. Leuk dat je er bent. Ben jij ooit op een kermis te vinden, überhaupt?
1: Ik ben vroeger veel op kermis carnaval de eerste
0: kermis
1: jaar. Dat was helemaal... Dat is van niet vandaag.
0: Ik wou...
1: Het is morgen.
0: Nee, nou, nee, dat... Ja, dat is misschien een heel triest gegeven. Dat is er dus niet dit jaar.
1: Hoezo niet?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Dat hebben de hoge heren bepaald of zo.
1: Dinsdag.
0: Ja, die dachten geen lamme Frans.
1: Geen dinsdag naar maandag. Dat is toch kermis carnaval?
0: Ja, dat klopt. Nee, ja, het groen en oranje dat is inmiddels wegbezuinigd. En lamme Frans komt ook niet meer. Dus ja, dan is er geen kermis carnaval.
1: Maar jij belt mij toch op dinsdag?
0: Ja, zeker weten. Of in ieder geval.
1: Het is toch kermis carnaval?
0: Even checken. Ja, het is dinsdag. Nou, bij deze, het is kermis carnaval!
1: Ik
0: snap
1: deze toch niet. Ja, dat lijkt me duidelijk.
0: Hé,
1: gewoon doen.
0: Hey Frans, überhaupt hè, toen jij hier nog kermis carnaval deed, ben jij toen überhaupt nog ooit de kermis overgelopen?
1: Ja, dat moet het dan wel hè, anders komt het er niet.
0: Maar ook van begin tot eind?
1: Van begin tot eind? Nee, dat niet. Nee, dat is niet te doen.
0: Daar zou je ook niks aan vinden, denk ik hè?
1: Het is 14.000 kilometer, hoe lang is die kermis?
0: Ja, echt heel lang. Zeg maar ongeveer een miljoen pils lang.
1: Daar ga ik in ieder geval niet aan beginnen.
0: Nee,
1: dat lijkt
0: precies.
1: Me niet verstandig.
0: Wel als er een miljoen pilsjes staan, zeker?
1: Nou, dan moeten ze wel goed op de route staan, dat ik ze kan zien. Want anders...
0: van punt naar punt. Nou, ik zou het niet per se van pils willen doen, maar het motiveert wel, zeg maar.
1: Oh ja. Nou, we moeten dat doen.
0: Nee.
1: Ik ga niet
0: wel leeg
1: zeggen.
0: Waar zit je ergens? Zit je überhaupt ergens waar je momenteel jezelf thuis voelt?
1: Ik zit altijd met een biertje. Ik zal even kijken, kunnen deze horen?
0: Ja, precies.
1: Dat
0: ging volgens mij over het keyboard heen, of niet?
1: Nee, dat was goed zo. Kijk, deze. En ik heb deze. Deze is deze.
0: Ah ja.
1: Maar ik heb deze nog. Deze.
0: Nee, maar dan hoor je aan de toon. Dat die leeg is. Ja. Die was vol. Nee, leeg.
1: Ja.
0: Vol.
1: Dus, maar die gaat toch wel leeg? Dat komt goed. Als wij het niet te lang maken, dan
0: ga je... Nee, wij maken het niet te lang hoor. Echt niet. We hebben nog 20 minuten toch? Een soort van zomergast, dat kunnen we wel doen.
1: Oh ja, leuk. Welk zender is deze?
0: Het is Kermis FM.
1: Oh ja.
0: Vanuit Heerhugowaard.
1: Oh ja. Leuk.
0: Of Tilburg. Ik weet eigenlijk niet waar ik naartoe ben.
1: En jij was?
0: Henk.
1: Henk.
0: Ah ja.
1: Oh ja.
2: Nick Meeuws, dames en heren.
0: Ik hoor allemaal meteen gecorrigeerd. Nick Meeuws, dames en heren.
1: Niet Meeuws, maar dus Henk.
0: Nee, precies. En ik zing Het is een Nacht. Ja.
1: Ja, nee, dat wist ik al. Natuurlijk, dat kent iedereen.
0: Ja.
1: Daar ga je nog op staan kan. Dat is niet dat is,
0: nee, daarom sta ik in een studio, hè. Helemaal bodyguards eromheen.
1: Ja, nee, precies. Nederlands is het einde zoek.
0: Ja. Hey, even gewoon voor mij, hè. Jij bent dus normaal met kermis carnaval te vinden. En dan breng jij ook elk jaar met carnaval al knijters van hits uit. Ja, ik hoorde ze net al voorbij komen. Handjes, bloemetjesgordijn. Dylan, die is grootste fan. Die kent ze allemaal. Doe eens even een stukje handjes, bloemetjesgordijn. Wat heb je in de plaats staan?
2: Ik denk dat voor die, zeg maar, dat klinkt net zo goed als jouw plaat zonder autotune, zeg maar.
0: Ah ja, precies. Dat snapt niemand.
1: Heb jij ook een plaat?
0: Ik heb ook een plaat. Ik weet niet of jij hem al hebt gehoord. Wil je een stukje horen?
1: Nou, nee, of niet.
0: Nee, fijn. Dan moet je hem ook zeker niet luisteren. Hij is nergens te streamen.
1: Dat lijkt me van niemand. Nee, ik vond Het is een Nacht. Die is nog wel te doen.
0: Ja?
1: Maar ja. Nou, en weet je wel van, hoe heet die? Van...
0: Kregendeng,
1: we zijn
0: die ken ik ook. Frans, heb jij eigenlijk al gehoord dat wij een hitlijst hebben?
1: Nee, zeg het nou. Dus nou heb ik het nou wel. Ja.
0: Nou, hitlijst? Daarom. We hebben een hitlijst. Een keiharde hitlijst. En daarin kun jij ook komen. Het is de Kermis Top 013. Daar kunnen mensen online via de website op stemmen. En ik heb uit een hele betrouwbare bron gehoord dat jij momenteel net niet in die lijst staat. Dus ja, je bent nu toch live op zender.
1: Met kunt... welke nummer? Heinz Bloemschijn.
0: Nee, iets met bier. 24-delig noodpakket. Dat is elk nummer, toch?
1: Spotify is daar, de bier.
0: Oh, dat is...
1: Welke mijn bier?
0: 24-delig
1: noodpakket. Ja, 24-delig noodpakket.
0: Vanmorgen nog koud, koud, gezet, koud.
1: Nou, leuk. Dan moeten mensen op stemmen.
0: Ja, wil je een oproepje doen?
1: Ja, stemmen.
0: Stemmen. Hey, en als mensen nou willen weten hoe die plaat klinkt... ik heb hem dus klaarstaan. Alleen, de studio is inmiddels afgekoeld. Maar jij mag bepalen of dat wij het weer op gaan warmen of niet. Ik heb namelijk de normale versie of de Pim Team Stampwagen Alles Kapot remix.
1: Oh ja, nou het is Kermis Carnaval, dus zou ik de normale versie doen. Dus
0: de normale versie?
1: Ja, dat zou ik doen.
0: Ja, ik zou nu niet weten waarom. Hey, en kunnen we jou nog ergens vinden deze kermis? Of,
1: Ja, bij mij thuis gewoon. Maar Mooi. Ik ben aan het bier drinken, dus mij niet bellen.
0: Waar was het adres?
1: Nee, ja, Stappenschap en dan boven Café de Sloopkogel. Maar tegen niemand zeggen.
0: Komen we zo meteen eraan.
1: Oké, houdoe!

0: Dorst.
1: Ja, dat is jammer dat we Dorst hebben. Het was net aan de lijn, Lamme Frans! En op de kermis staat ook de andere verslaggever klaar. Erwin, jij staat ergens op de kermis, toch?
2: Ik sta ergens op de kermis, zeker. Bij de Zweef en bij de Polyp.
1: Nou, helemaal mooi. En jij hebt ook al iets met sfeer gevonden?
2: Ik heb nog niks met sfeer gevonden.
1: Nou, dan mag je...
2: Het is hier wel heel gezellig. Dus ik denk dat het wel makkelijk gaat worden om hier iets van sfeer te vinden.
1: Nou, dan moet het helemaal goed komen. Ik hoor graag waar je zo meteen mee aankomt. Tot zo!
2: Helemaal goed.
1: Gaan wij door met het weer. Het weer is namelijk dat het vandaag... Dat is vandaag buiten. Het weer is vandaag buiten. Wanneer is het weer vandaag binnen? Dylan, ik zie je verkeerd weer staan. Het weer, dat is vandaag buiten. Ik heb weinig dagen dat het weer vandaag binnen is.
3: Heb ik weer niet goed gewerkt?
1: Maakt niet uit. Ik zou het zelf ook hebben kunnen tikken. Oh, wacht. Nee, wacht. Ik heb dus net gezegd iets met binnen. En dat hier de temperatuur, zeg maar,
3: binnen
1: afgekoeld was. Ik begrijp de grap.
3: Het is een grapje vanuit de redactie.
1: Doen we het nog een keer, hoor. Het weer, dat is vandaag buiten. Het is al aardig aan het afkoelen, want hier in Tilburg is het nu 17 graden. Toch is het lekker op de kermis. Dus kom vooral even langs en wel een vest aandoen. Want anders dan grijp je misschien de kou. Het is nog rustig op de wegen in en rondom Tilburg. Er staat geen autopolonaise. Toch jammer, want Lamme Frans die deed net een goede poging. Ook de parkeergarages zijn al rustig en al zou ik misschien 013 Tivoli wel vermijden. Die is namelijk bijna vol. Hey, en wij hebben de lekkerste hits voor je klaarstaan en de leukste verslaggevers die op zoek zijn naar het rondje, het ideale rondje voor de sfeer op de kermis.
4: Attention! Non-stop de beste kermishits.
1: Nee, met Niek. Niek.
5: Dames en heren.

0: De Bauza en Magnetic op je radio. En ja, het ging net weer niet goed. Je luistert dus niet naar de non-stop, maar naar Niek Meeuws, dames en heren. Ja, het is vandaag lichtelijk lastig.
1: Niek Meeuws, dames en heren!
0: Ik snap dat je liever non-stop zou luisteren, maar ja, goed, ik ben er toch. Zometeen gaan we even kijken bij Daan. En we hebben natuurlijk ook nog de lijnenwagen wijd openstaan. Wil jij nou ook jouw verzoekje aanvragen? Wil jij graag iets laten weten aan de studio? Dan kan dat altijd. Download de Kermis FM-app en gebruik die berichtenbox om je berichtje door te sturen. Dus download de Kermis FM-app, open hem en stuur je berichtje.
2: Attentie! Niek Meeuws.
0: Nou zit ik er wel in. Hey,

alles kan kapot hier bij Kermis FM. Leuk dat je luistert. Het is jouw avondshow hier op de kermis. En ja, we hebben het vandaag altijd over dat rondje voor de sfeer. Want dat vinden we heel belangrijk.

0: Ja, en Daan die staat op de kermis. Daan, waar sta jij ergens?
1: Ja, ik dacht dus, ik ben op zoek naar sfeer. Waar eten is, is sfeer, dacht ik. Maar ik zie hier eigenlijk vooral heel veel afval, lege bekertjes, servetjes.
0: Ja, kun je wel zelf een vlaggenlijn van knutselen, Daan?
1: Ja, dat zou in principe kunnen, ja.
0: Ja?
1: Alleen, dat vind ik toch een beetje ranzig. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat toch een beetje ranzig.
0: Daar snap
1: maar
0: ik niks van.
1: Ik dacht ook sfeer. Sfeer is ook nostalgie. Dus ik werd gewoon magnetisch aangetrokken naar de heuvel. Ja, en dat is misschien, als je dit jaar voor het eerst naar Kermis FM kijkt, welkom. Is dat misschien een beetje een gek iets. Maar eerst zaten wij altijd bij de kerk.
0: Ja.
1: En daar stond de studio. En ik word daar dan toch een beetje naar teruggetrokken. Dan loop ik hier in een straatje. Mocht je meekijken op kermisfm.nl/live. Dan zie je het ook. Het is hier gezellig. De terrasjes zitten vol. Achter mij zie je de Time Machine. Een hele grote achtbaan. Ja, dat is toch vet dat je op een kermis bent. En dat je daar ook gewoon een hele achtbaan hebt. Ja, en de terrasjes, daar zitten alleen maar gezellige mensen. Ja, ik voel me meteen weer helemaal thuis als ik hier op die heuvel rondloop.
0: Nou, dat vind ik echt super fijn om te horen, Daan. Hé, waar... Ik mis eigenlijk wel iets. En er staat inmiddels iemand achter je. Die wil denk ik ook even zwaaien.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja.
0: Vraag even of ze wil stemmen op een rondje van de sfeer.
2: Waar doe jij mee?
1: Nou, ken je Kermis FM?
2: Ja.
1: Ja, ja, we hebben dit jaar dus de kermis, of de top 013. Heb je al gestemd?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Nou, dan moet je toch nog even stemmen.
0: En telefoon laten pakken.
1: Waarom?
2: Ja.
1: Nou, je moet even je telefoon pakken.
2: Mijn telefoon?
1: Ja.
2: Mijn telefoon is leeg, meneer.
1: Oh, jouw telefoon is leeg.
0: Nee, dat is een slecht excuus.
1: Dan moet je wel beloven, hè?
2: Ja?
1: Dan moet je wel beloven dat je gaat stemmen.
2: Ja, ik ga stemmen.
1: En waarom ga je stemmen dan? Want je moet eigenlijk... Ja. Wacht, ik zal het even invullen. Je moet dus stemmen op Wally dan, rondje voor de sfeer. Waarom ga je stemmen?
2: Wallietje voor de sfeer.
0: Bijna goed. Daan,
1: daar komt in de buurt.
0: Daan, probeer het nog...
1: Ja, daar komt in de buurt.
0: Probeer het nog even duidelijk te maken.
1: Die telefoon die is echt helemaal katsleeg.
0: Nee, precies. Nee, maar probeer het nog even duidelijk te maken. Dan gaan wij heel even naar een beller toe. En dan komen we zo meteen bij je terug, ja?
2: Je bent kluts kwijt, of niet?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, doe! Oh, wat een rust ineens, hè? We hebben namelijk ook gewoon een lekkere beller aan de lijn. En dat is Dimfy. Dimfy, goedenavond.
3: Goedenavond, jongen.
0: Hi.
3: Hallo.
0: Hallo. Zo, dit is meer dan... Dit is heel veel ja, precies. Dit is heel veel Dimfy op één lijn.
3: Ja, ik ben meerdere persoonlijkheden, dat hoor je wel.
0: Hé, hoe is het met jouw vriendin Sherry?
3: Ja, die Sherry, heel kraakt, jongen. Ik share vanavond ook weer, dat hoor je wel, want ik ben niet alleen hier.
0: Nee, wie is er allemaal nog meer bij dan?
3: Ja, ik heb hier Lieke die Sherry mee en ik heb Kevin die Sherry voor de verandering ook. Ik weet niet wat die Jan loopt.
0: Oké, en het is dus heel gezellig zo te horen.
3: Ja, het is fucking gezellig, jongen. Oh man, je moet het weten, Kevin.
0: Hoe lang ben jij überhaupt al aan het zijn? Wat heb je allemaal in je boodschappenlijstje zitten, zeg maar?
3: Ik heb in mijn boodschappenlijstje zitten bier.
0: Ja.
3: En bier, en bier, en bier, en meer, en meer, en meer, en meer.
0: Ja.
3: En toen ging ik over aan de wijn. En een ANWB-reservewiel.
0: Een, sorry, wat?
3: Een ANWB-reservewiel.
0: Een wat?
3: Ja, een ANWB-reservewiel.
0: Ben jij lingo aan het spelen omdat jij letters aan het spellen bent?
3: Ik verwacht Lucille Werner met een scheve pootje in ieder moment.
0: Ah ja, precies. Ik zal Lucille Werner heel even inlichten. Hé, hoe lang ben je aan het luisteren naar Kermis FM?
3: Een uur als jij begonnen bent. Sinds je begonnen bent.
0: Ah ja, precies. En hebben jullie al gestemd?
3: Ik ben opgedrongen, dus ik ben hier. En weet je, ik geniet van jou op volle teugen.
0: Nou, dat vind ik super fijn. Hé, dat is wel te horen trouwens, op volle teugen. Hé, heb je al gesteld op de Kermis FM top 013? Je kunt kaarten winnen voor 013.
3: Kevin heeft dat voor mij helemaal gedaan.
0: Ja, maar jullie moeten wel allemaal stemmen, hè? Want anders komt Rondje voor de Sfeer nooit in die top 013.
3: Ja, ik vind het fijn dat je de vertrouwen in mij stelt. Ik ga mijn best doen.
0: En ik mag het niet zeggen, maar als je nou even wat aliassen aanmaakt, dan komt dat helemaal goed.
3: Oh, ik doe mijn best. Ik denk dat we dat wel kunnen regelen.
0: Nee, dan komt dat goed.
3: We doen op Lux van Oosterhout, jongen, ook wel even. Het komt helemaal goed.
0: Nee, precies. Hey, dan nog mijn laatste vraag, want je bent op de radio, dus je mag een liedje aanvragen. Welk liedje wil je horen?
3: Ja, er is dus een liedje van Het is een Nacht van Niek Meeuws.
0: Ah ja. Nee, die ken ik niet.
3: Nou, ik denk dat je die wel kent. Is dat wordt mij net ingefluisterd, Niek.
0: Hoezo, is dat dezelfde Niek Meeuws als de Lamme Frans daar bedoelde?
3: Ja, die.
0: Ah ja, en jij hebt een voorbeeld genomen aan Lamme Frans vanavond.
3: Ja, zeker.
0: Nee, dan moet hij helemaal goed komen. Nou, dan ga ik die draaien.
3: Helemaal fijn, je bent zo'n schat, man.
0: Houden we.
3: Love you, doe dit, man. En onze avond kan niet meer terug.
0: Nou, dat is fijn. Dan ga ik Guus vragen of dan Niek even mee mag kijken of dat hij zijn nacht goed werkt.
3: Dat mag wel. Lijkt me een goed idee. Dat mag van mij sowieso wel. Guus zit er geen fuck mee te maken.
0: Zo, toch, ik zin heb.

0: En Daan, jij bent nog steeds... Zo, wat een lekkere galmbak. Daan, jij bent nog steeds op zoek naar mensen die willen stemmen voor Rondje voor de Sfeer, toch?
1: Ja, nee, absoluut. En ik sta hier in de buurt van Eefje.
0: Ja.
1: En Eefje, die... ja, hoe moeten we dat subtiel zeggen? Eefje zit al goed in de olie.
0: Ah, ja.
1: Eefje die heeft er al een aantal in de mix zitten. Eefje... heeft een bepaalde geur die ze zeg maar met zich meedraagt.
0: Ja, ja.
1: Ik wil verder niks insinueren.
0: Nee,
1: maar
0: precies. Maar die
1: ze
0: doet
1: heeft in ieder geval... Ze heeft een gezellige avond.
0: Nee, precies. Het is
1: laten
0: een
1: we
0: beetje
1: daar even op houden.
0: De lange Frans-norm en de Dimfy-norm die is gehaald.
1: Ja, zie is ze zeker.
0: Ja,
1: maar we gaan even aan Eefje vragen waar ze nou op gaat stemmen voor die top 013. Want Eefje die zit hier op het terras, die heeft een keileuke avond. En Eefje, waar ga je nou op stemmen voor de top 013?
2: Voor de Amstie kermis...
1: Nou hebben we dit zo geoefend! Ik heb hier 5 minuten staan oefenen met waar je op moest stemmen.
2: Ik weet niet, zeg jij mij.
1: Wat was het ook alweer?
2: Ja.
1: Even nadenken, Eefje. Dit kun jij. Dit hebben we net geoefend. Dit hebben we net geoefend.
2: Amstie.
1: Nee. Nee, dat was het dus net. Dat was het net niet.
2: Ik weet het niet meer.
1: Het was iets met wanneer dan?
2: Nee.
1: Ja, rondje voor.
2: Tilburg.
0: Daar komt het wel goed.
1: Dat was hem inderdaad bijna.
0: Okay.
1: Maar, om het dan toch nog even leuk af te sluiten, ja. Je beste openingszin.
2: Mijn beste openingszin is...
1: Tot zover Eefje.

0: Ja, het is een rondje voor de sfeer die je hoorde van wat niet dan. Daan, heb je het inmiddels duidelijk gekregen of is het nog steeds lastig?
1: Nou ja, het was wel erg lastig.
0: Ja.
1: Ze was namelijk vooral bezig met dat ze zich toch bedacht dat het live was. Maar uiteindelijk heb ik het er toch uit weten te trekken dat ze morgen is vergeten dat ze gaat stemmen op Wanidan en Rondje voor de Sfeer.
0: Goed bezig, Daan. Waar ga je nu naar onderweg?
1: Ik ben nu onderweg naar Villa Ananas, daar loop ik bijna bij. Toch weer een fastfoodketen. Ik weet niet of daar de sfeer nou echt is. Maar ik dacht misschien bij die bierhal dat we daar nog wel wat sfeer weg kunnen trekken.
0: Ja, precies. Jij wil eerst het vet gezellig maken en daarna kijken we wel weer verder.
1: Ja, ik heb ook gewoon een beetje honger eigenlijk.
0: Ah.
1: Een beetje trek.
0: Nee, maar dat is niet Amerika aan je dan. Hey, ik probeer dus al de hele tijd contact te krijgen met onze andere verslaggever. Dat is Erwin. Maar ik heb hier de productie naast me en die is alleen maar aan het tikken op een schermpje. Dylan, wat is er aan de hand?
2: Het wordt een heel technisch verhaal, maar eerst was zijn camera stuk.
0: Maakt niet uit. Je luistert toch niemand naar.
2: Oké. Eerst was zijn camera stuk.
0: Kom over een minuut terug, ga even koffie zetten dan.
2: Ja, precies. De vaatwasser moet ook nog
0: leeg.
2: God, wat was ik nou? De camera was eerst stuk en nu is de microfoon stuk.
0: Ah ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is onhandig.
2: Ja, en nu is het de lichte stukje in de studio.
0: Precies, het gaat allemaal goed. Hey, laten wij dan alles nog meer slopen. Daan is onderweg naar alweer het volgende sfeerpunt om dat rondje voor de sfeer te veroorzaken. En wij gaan lekker door met Paul.

0: Stark, Rainbow in the Sky. Zometeen zijn we terug met de lekkerste sfeer van de Tilburgse kermis. Waarom scheer je dan net tussendoor?
1: Ik dacht dat we nog één keer het refrein eerder zaten. Dus ik was de verkeerde tekst aan het zingen. Dus ik zei tegen de cameraman, ik zit in een ander deel van het nummer. En toen zette jij je microfoon op.
0: Ja. Goed verhaal, lekker kort ook. Ja,
2: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
3: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
4: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
5: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
6: FM. Attention!
7: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
8: Helemaal in stijl voor Roze Maandag op de Tilburgse kermis? Kom dan naar de feestspecialist XXL. In onze ruime winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74... vind je een groot assortiment aan roze kleding, roze accessoires en roze versiering. Ook kun je bij ons het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag, voor 4 uur besteld, is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
0: Kermis FM. Ja, iets over 11. Jij bent erbij. Het is Kermis FM. Zometeen gaan we verder met de zoektocht naar het rondje voor de sfeer. Maar nu eerst het nieuws. En ik weet niet wie het leest. Ik hoop dat het Michelle is. Wie is daar aan de andere kant?
9: Goedenavond. Kermisbezoekeren. Zo, dit ging echt niet soepel. Opnieuw, goedenavond.
0: Ik kan dit even opnieuw voor je doen, hoor.
9: Ja, graag.
0: Als dat je wil, dan vlam ik alles helemaal erin.
9: Ja, graag.
0: Ja, wel?
9: Ja.
0: Waar moet ik hem oppakken voor je?
9: Gewoon vanaf het begin.
0: Vanaf het begin, ja, dat is lastig. Is dat ongeveer...
10: Kermis FM Nieuws.
9: Goedenavond.
0: Ja, maar nou heb ik het niet opnieuw opgepakt. Nou, maakt niet uit. Hier is Michelle!
9: Oké. Gaan we.
0: Ik wacht. Het is een vak, hè? Toppie, knallen.
9: Goedenavond. Kermisbezoekers knuffelen graag met Soyvol.
10: Kermis FM Nieuws.
9: Na 5 dagen kermis is er een nieuwe kermishype. Na de piemelknuffels plusje Satisfyer is het dit jaar de botersquissy. Op TikTok wordt de botervormige stressbal behoorlijk opgehemeld. Vooral omdat deze ook echt ruikt naar een blok boter. Je kunt ze vinden in vrijwel alle grijpkraam op de Tilburgse kermis. Een groep studenten van de TU Eindhoven heeft een ambulance ontwikkeld die volledig op zonne-energie rijdt. De Stella Juva is de eerste ambulance ter wereld die volledig rijdt op zonne-energie. En alle medische medische apparatuur aan boord van stroom voorziet. De wagen heeft een bereik van meer dan 700 kilometer. In de ambulance zitten verschillende medische apparaten, zoals een AED en een mobiel röntgenapparaat. In Australië is een vrouw bevallen van een één-eigen vierling. De meisjes zijn via een keizersnee geboren en maken het volgens de graanverzorger buitengewoon goed. De moeder had al 4 kinderen en heeft dus nu behoorlijk wat op te voeden. Ze heeft daarom een inzamelingsactie gestart voor medische kosten en het levensonderhoud. De actie heeft inmiddels al meer dan 66.000 Australische dollar opgebracht. En wanneer noem je een kermis nou echt een kermis? Je hebt geen 5 kilometer aan kermislint nodig zoals op de Tilburgse kermis. Er is namelijk geen minimum aan attracties om iets een kermis te noemen. Om zelf een kermis te kunnen openen heb je dus ook al genoeg aan een draaimolen en een oliebollenkraam. Het is vooral belangrijk om een vergunning te hebben. Wil je nou meer hierover weten? Lees dan het artikel op kermisfm.nl of in onze app. Weer of geen weer, het is kermisweer. Want ondanks weer en wind is het alweer 17 graden in Tilburg. Het koelt vanavond weer verder af, maar morgen wordt het weer warmer. En graad of 19. Verkeer. Dan nog het verkeer. Het kan verkeren. Snap je dit grapje wel, Niek?
0: Nee.
9: De parkeergarage Tivoli 013 is bijna vol, maar verder kun je overal en nergens parkeren. In de parkeergarage genoeg parkeerplekken. En wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En als jij denkt dat de DJ in de studio al staat te stuiteren... geen tijd om af te schakelen. We gaan door het dak. 3000 extra rondjes volledig op de kop. Want op Kermis TV kijk je nu naar Turbo op de Turbo!
0: Ja, en wij kijken gewoon lekker mee met jullie. Ik zou zeggen, ik ben er helemaal klaar voor, want we gaan helemaal loco!
11: Weet je wel wie wij zijn? Puzzels en roesters!
12: Boosters! Doe de bal op de deur!

0: dat wij zelf niet de flitswaarschuwing hoeven te geven hierbij. En wij gaan door met toch een knijter van een uitzending weer. We gaan weer door met een stukje sfeer.
1: Kermis FM.
0: Waarom gaan we nou nog verder met Kermis FM? Nou, ik doe hem nog een keer dan, anders. Wat is dit nou weer? Ze staan er niet eens bij. Nou ja, laat maar. Precies, daar ben ik.
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM.
0: Het is een vak.
2: Nu, Niek Mews.
0: Ja!
2: Dagen in Tilburg. Kermis FM.
0: Het is Kermis FM. Niek Mews.

0: Ja, vulgair. En als blik ik onder doden. Het is kermis Wem. En op de kermis zijn we op zoek naar het beste rondje voor de sfeer. Je wil er namelijk zoveel doen op een avond, rondjes voor de sfeer. En Erwin, jij staat op de kermis en jij hebt een plek gevonden waar dat kan.
1: Zeker, absoluut. Ik sta hier voor de entertainment, eigenlijk pal voor de studio. Dus ik kan je zien daar staan.
0: Ah ja, ik zal even zwaaien.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo. Hallo. En ja, deze attractie die draait heel veel rond. Dus een rondje is er al. Alleen vind ik het sfeer nog wel iets beter kan. Het is wel gezellig. Maar ik denk dat ik wel meer weet wat ik mis.
0: Ah,
1: want,
0: wat dan?
1: Kijk, jij hebt natuurlijk dat nummer gemaakt. Dat fantastische nummer. Rondje voor de sfeer.
0: Ik vind het fijn dat je het zo gemeend zegt. Niet.
1: Ja, het is echt niet dat ik een contract heb getekend om dat te moeten zeggen.
0: Nee, precies.
1: Maar ik denk dat ik gewoon hier de eigenaar ga zeggen en dat die gewoon gedraaid moet worden. Dus ik ga er even naartoe. Loop met me mee.
0: Ja.
1: Hallo, zou je me aan kunnen zetten? Nou, hij zegt meteen ja, dus dat is stop. Maar wie zegt er nou niet
0: hoe
1: nee
0: weet
1: tegen
0: hij,
1: het nummer?
0: Hoe weet hij wat die aan moet zetten?
1: Ja, het beste nummer gewoon van de kermis natuurlijk. En hij draait.
0: Kan je eens laten horen? Ja,
1: ja
0: hoor.
1: Ik zit een speaker te zoeken. Ah.

0: En hoe weet ik nou zeker dat jij bij de entertainer staat, Erwin?
1: Hoe je dat nou heel zeker weet?
0: Ja.
1: Omdat het hier nu wel sfeer is.
0: Ah ja,
1: hier
0: precies.
1: Hier is het wel gezellig met alle mensen. Hier draait tenminste wel echt een leuk nummer.
0: Hey, dankjewel Erwin. En ik geniet er nog heel even van. Ja, ga jij weer op zoek naar een andere plek?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, prachtig. Daan, had je het gehoord?
1: Sorry?
0: Had je het gehoord waar Erwin stond?
1: Ja, ik hoorde het. Dit is toch top?
0: Ja, dit is toch mooi, hè?
1: Ja, dit is super.
0: En dit is het moment, want wij moeten ook gewoon stemmen rondslikken. Ik liet het net Lamme Frans wel doen, maar waar kunnen mensen op ons stemmen, Daan?
1: Nou ja, je kunt dus stemmen via kermisfm.nl/stem op de top 013. En als je dan toch even, hè, als je vanavond luistert, stem dan op Wannie dan, rondje voor de sfeer, Eefje. Die gaat het niet lukken. Maar ja, als je thuis luistert en denkt, nou, ik heb wel even één minuutje, vooral doen.
0: Ja, dus stem op de top 013 op rondje voor de sfeer van Wannie dan. Hé, hey, dankjewel hè. Dankjewel Daan.
1: Ja, graag gedaan, hè? Ja.
0: Vind ik grappig, graag gedaan.

van Shakira op Kermis FM. En ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd. Want Erwin die stond net bij de attractie die deze klapper draaide. Lekker feest.

0: Ja, en Erwin, ik ben dus heel benieuwd, hoe vonden mensen die rit met dat nummer?
1: Nou, ik heb net mensen gehoord die wel een beetje meedijnen waren vanaf de zijkant. Zij stappen nu in de attracties. Ik ga er even naartoe. Loop met me mee. Want die zaten aan deze kant.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd. Mag ik iets vragen?
2: Sorry?
1: Mag ik iets vragen?
2: Ja, hij spreekt geen Nederlands.
1: Oh, maar jij spreekt wel Nederlands. Dat nummer dat je net hoorde te draaien, toen jullie stonden te wachten. Dat nummer, toen jullie toen net stonden te wachten. Jullie waren een beetje aan het meedeinsen. Wat vonden jullie ervan?
2: Ja, het is heel gezellig.
1: Heel gezellig. Leuke sfeer?
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Voor het eerst hier.
1: Voor het eerst hier. En meteen het beste nummer van de kermis horen. Ja, betere nummers ga je niet krijgen. Mocht je een handtekening willen van de persoon, hij zit in de studio.
2: Is goed.
1: Ja. Nou, Niek, ik heb de eerste paar fans voor je.
0: Nou, ik ben er heel blij mee. Dankjewel. Wat ga je nu opzoeken, Erwin?
1: Nou, ik vind het nu wel iets te veel jou momenteel. Dus ik ga denk ik iets meer richting anders. Andere dingen.
0: Oké, ik wil dat je iets specifieker bent. Waar heb je zin in?
1: Waar ik zin in heb?
0: Ja.
1: Ik denk een lekker terrasje of zo.
0: Een lekker terrasje? Ja, daar is Daan al geweest, Erwin. Ja. Dus ik denk dat je toch ergens een klein beetje meer je best moet gaan doen. Hey, jij houdt toch gewoon zoveel van attracties?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Is het dan niet iets om daar eens naar te gaan kijken?
1: Ja, ik zal daar wel even gaan kijken.
0: Nou, ik ben nu al benieuwd waar je mee terugkomt. Hou me op de hoogte, oké?
1: Ja, is helemaal goed.
0: Yo! En dan gaan wij lekker dansen door. En we gaan net iets verder terug in de tijd. Eric Pryde, Call On Me is waar je naar luistert bij Kermis FM. En blijf hangen, want zometeen heeft Daan nog een interview met Robert van Hemert. Ja, dat is toch mooi. Alleen maar gasten in de studio. Van Lamme Frans tot Robert van Hemert. En natuurlijk wanneer dan waar je op kan stemmen via de Kermis FM website. Via kermisfm.nl/stem op de top 013. Wanneer dan? Rondje voor de sfeer.

0: Eric Rice, Call On Me. En ondertussen, ja, Dylan, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe gaat het met de stemmen?
1: Jij wil heel graag dat jouw nummer natuurlijk de lijst in komt.
0: Ja, zeker.
1: Ik kan je vertellen dat er echt al wel stemmen binnen aan het komen zijn. Deze show doet heel veel goed voor je.
0: Nou, dan is dat alleen maar goed. Hey, en ik ben eigenlijk wel gewoon heel erg benieuwd wat mensen ook willen horen. Dus misschien is het zometeen eens even tijd om te kijken wat de appbox weer doet, of niet?
1: Zeker.
0: Dan gaan we jou bellen. Wil je nou ook nog gebeld kunnen worden of jouw nummer horen op Kermis FM? Check dan heel even de Kermis FM app. Download die. Open de Kermis FM app en ga naar de berichtenbox en stuur jouw berichtje door. En dan bellen we jij of terug, of we kunnen jouw nummer draaien hier bij Kermis FM. Dus open de Kermis FM app, open die berichtenbox en stuur jouw plaat door richting Kermis FM.

0: op jouw radio. En ja, buiten staat Daan. En ik ben dus heel erg benieuwd. Want Daan die heeft hier iemand gevonden. En hij wil het ergens over hebben. Daan, wat is er aan de hand?
1: Nou ja, wij stonden hier dus bij de bierhal te wachten.
0: Ja.
1: En eigenlijk werden wij meteen naar binnen... Goedenavond.
2: Hoi.
1: Nou goed, over eten gesproken. Wij stonden hier dus te wachten.
0: Wat gebeurde er dan?
1: En wij kregen meteen...
0: Wat gebeurde er?
1: Ja, wij kregen meteen wat aangeboden. Wat gebeurde er? Oh, daar stond weer een dronken Eefje 2.0 voor mijn neus.
0: Ah ja, je trekt ze wel aan, hè? Die stem als met een lege telefoon.
1: Ja, ik weet niet hoe dat zit. Maar goed, dus... Wij waren hier en wij stonden te wachten. En ja, je bent toch over de kermis aan het lopen. Je baggert zo'n heel eind. Je krijgt toch een droge keel. En wij liepen hier zo heen. En we kregen meteen wat te drinken aangeboden.
0: Oh.
1: En toen zat ik net even te denken. Nou, ik had natuurlijk ook wel een beetje honger. Dat zei ik net al. Ja, je krijgt er toch ook een beetje trek van. Maar ik dacht ook, ja, of zo'n kermisavond,
0: ja,
1: waar het toch ook gezellig is geweest, het is een beetje laat, hè? De midnight snack die komt er toch ook aan. Dus waar kun je het beste sfeer halen? Ik denk bij de Lumpia-kraam. Of niet dan, de sfeer die is hier.
3: De sfeer is hier zeker. En zeker eigenlijk overal wel. S'avonds dus voornamelijk gezellig. Zeker nou we langs de bierhal staan. Dan...
1: Ja, en want wat is nou echt een goed... Je hoort hier denk ik ook wel heel veel dronken verhalen, of niet?
3: Ja, klopt. Horen. Je ziet voornamelijk zoveel. Je ziet mensen relatie krijgen, uit elkaar gaan, vrienden maken. Vrienden niet maken en wel maken. Je ziet echt heel veel.
1: Wat is nou van de afgelopen 5 dagen echt het leukste wat jij hebt meegemaakt op zo'n dronken avond?
3: Dat mensen heel hun bruiloft en huwelijksaanzoek gingen plannen in een dronken staat. Dat ze net elkaar hebben ontmoet. Dus, dat was wel...
1: dus als je een plek zou moeten kiezen waar de sfeer is, waar de leukste dingen gebeuren, dan is het eigenlijk gewoon bij de eetkraampjes als ze even veel te zat zijn en gewoon nog even iets willen eten.
3: Ja, zeker ook als je iets wil meemaken of mensen wil leren kennen, dan is dat sowieso de plek.
1: Nou, dus als je een beetje sfeer wil, dan moet je vooral naar de Lumpia-kraam komen. Eigenlijk is dat gewoon de boodschap.
0: Nou, ja, ik ben heel erg.
3: De Lumpia-kraam is altijd wel gezellig.
0: Ja, dat klinkt heel erg goed, Daan. Ik hou het zeker in mijn achterhoofd. En jij ging nog bij de bierhal kijken zo meteen, toch?
1: Ja, we gaan zo nog even naar de bierhal. We zijn er dichtbij, dus daar zijn we zo. We gaan even kijken zo.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dan gaan wij nog even verder met La Bouche. Be My Lover. Het is Kermis FM waar je naar luistert. Zometeen krijg je ook nog het weer en verkeer van me. En Miles Smith is voor je onderweg. Ik zou zeggen, het wordt een keilekkere avond. Dus hou hem hier.

0: Het was Be My Lover en met een lekkere fade-out erin. Zo ben ik hem niet gewend. Van Labouche op je radio. En je krijgt van mij het weer en verkeer. Hey, Dylan, ik zie hier dat ze ineens allemaal dingen dik gedrukt hebben. Ik denk dat ze mij nu gaan betichten van dat ik grappen niet snappen te pappen.
1: Ja, nou, dat gebeurde natuurlijk net één keertje. Dat kan een keer gebeuren, maar een beetje jammer als je dat dan gaat uitmelken, hè?
0: Nee, helemaal niet. Ik vind het juist wel mooi. Dus ik ga het ook lekker voorlezen zoals het hier staat. Weer of geen weer. Er is altijd kermis. Weer. Er moet nog als de wiede weer gaan, want het is weer kermis. Weer. En terwijl wij flink in de weer zijn, is het gelukkig geen honden. Weer. Terwijl ik heen en weer krijg van dit weerbericht, komen er morgen alweer een weergaloze dag aan. En dat is verrassend genoeg weer gewoon lekker. Ze hebben de grades niet ingevuld. XX graden. Ik denk dat het, ik weet niet, dit is een liefdesbrief, denk ik. 17 graden had ik nog onthouden. In Tilburg wordt. En nu ga ik weer verder met het verkeer. En het kan verkeren. Het is niet verkeerd. En dat is de situatie rondom het verkeer. In de Tilburgse parkeergarages verkeert de situatie naar wens. Want er is weinig parkeerverkeer. Ook de wegen rondom Tilburg verkeren in prima staat. Dus je kan lekker doorrijden. En mijn stem die is inmiddels ergens op de Bahama's. Dus die ga ik terugzoeken.
2: Attention! Niek Mios.

0: Oh nou, ik krijg een noodlijntje binnen. Wat is er aan de hand, Erwin?
1: Wat zei je?
0: Wat is er allemaal aan de hand? Ik krijg een noodlijntje van jou binnen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik sta voor een... het is hier gezellig met de muziek. En ik dacht, jij wil een attractie. Dan moet je ook wel de allerbeste attractie ooit op de kermis. Ik vind dit zelfs doodeng. Dit is ook echt een attractie waar ik nooit in wil.
0: En wat is het?
1: Maar waarom... Het is de katapult op de kermis. Helemaal vastgeklikt en alles.
0: Dus je hebt een soort van bal waar je in zit. Die zit aan elastiek. Die gaat zo meteen op spanning komen en dan schieten ze jou de lucht in. En die bal die gaat dan roteren en met een volle snelheid omhoog.
1: Ik vind het heel spannend. ik heb dit heel vaak op de kermis gezien.
0: Ja.
1: Alleen, ik wil het niet.
0: Ja, maar jij bent toch getest, of attractiebeoefenaar, of hoe moet ik dat noemen?
1: Ja, dat klopt. Maar ik vind deze best wel...
0: Nou, daar gaat hij. Hey, en wat heeft dit met sfeer te maken?
1: Nou, jij wou graag een attractie. En ik denk, een sfeer gaat heel snel omhoog.
0: Ah ja,
1: dus
0: precies.
1: Ik dacht...
0: Mag jij nu een promopraatje doen, Erwin? Voor onze track dat mensen moeten stemmen. En je mag nu beginnen.
1: Ja, jullie moeten allemaal stemmen op het liedje.
0: Rondje voor de sfeer.
1: Hij gaat rondje hier. Stem allemaal op het rondje voor de sfeer. Wow, yo! What the fuck?
0: Erwin, dit is echt te weinig. Meer vertellen. Waarom moeten mensen stemmen?
1: Jullie moeten allemaal stemmen! Op een rondje voor de sfeer. Ik maak allemaal rondjes over de kop. Non, de knetter!
0: En hoe heette die plaat?
1: Rondjes voor de sfeer.
0: Nee, dat was het. De titel niet. Hoe?
1: Rondjes voor de sfeer! Rondjes voor de sfeer!
0: Dankjewel, Erwin.

0: Ja, en in de bierhal, daar staat Daan Elbers. Daan, hoe gaat het daar?
1: Ja, het gaat hier helemaal super. Ik sta midden in de bierhal. Achter mij op het podium, de one and only, de enige echte, Robert van Hemert. Bekend van zoet, zout, zuur. Nu opkomend hitje, zandloopster. En ja, als je het hebt over gezelligheid tijdens de Tilburgse kermis, live muziek en gewoon een hele toffe bierhal. Ja, goed. Ik denk niet dat je het heel veel beter gaat krijgen, hoor.
0: Nee, ik kan het me heel goed voorstellen. Hey, en Robert van Hemert, is dat dan specifiek voor jou gekozen? Omdat die nummers heet van Moet dat nou en zo, dat dat met rondjes te maken heeft? Of hoe moet ik dat zien? Is het gewoon net zo makkelijk als hier kun je bier halen? Lekker veel rondjes.
1: Ja, ik denk, ja. Het is toch wel een beetje toeval, denk ik, hoor.
0: Ja, precies. Ik zie dat Erwin trouwens terug is. Dankjewel, Daan. Ik ga heel even vragen hoe het met Erwin is.
1: Ja, nee, dat doe maar.
0: Erwin, hoe is het?
2: Verschrikkelijk. Ik hoop dat jij geen plaat meer gaat maken, want dan moet ik allemaal in van die stomme attracties. Dit is niet normaal heftig.
0: Ik had niet gezegd welke attractie je moest kiezen, maar hoe heette die plaat nou ook alweer?
2: Rondje voor de sfeer.
0: En wat moeten mensen maar daarmee doen?
2: Jullie moeten allemaal stemmen op Rondje voor de sfeer. Want het is zo'n geweldige artiest die welke zo lief is.
0: Ja, precies. Ik geloof je meteen. Dankjewel, Erwin.
2: Ja, geen probleem.
0: En nu Gerrit Snijders op je radio. Dit is het Cubaanse Café.

0: eerste café van Gerrit Snijders. Ik zou niet weten wie het is, maar ja, het is weer een plaatje, hè? Het is lekker dat je erbij bent. Het is Niek Meeuws, dames en heren, op je radio. En zojuist was Erwin in een attractie en dat klonk ongeveer zo. Nou ja, het gemiddelde slachterij die klinkt minder erg. En nu staat Daan Elbers in de bierhal en daar schijnt het echt vol sfeer te zijn.
1: Ja, nee, hier is echt topsfeer. Ja, op dit moment, het hitje. Ja, je kent hem wel. Iets met drie smaken. Ik kan alleen even niet opkomen. Volgens mij iets met bitter. En iets met... Ja, ik weet het niet. Goed.
0: Ja, precies.
1: Ik dacht, waar krijg je nou sfeer van? Nou, de gemiddelde Nederlanders... Ah, kijk. Nou, goeie avond. Het is een feest, het is een feest. Het is gezellig. De Tilburgs Campus is één groot feest. Ja? Ja, ja. Hoeveel rondjes heb jij al op? Ik drink niet. Jij drinkt niet?
2: Nee, ik ben 2 weken geleden bekeerd.
1: Ah, maar hoe? Hoe krijg jij het dan toch zo gezellig? Wat doe jij voor de sfeer?
2: Nou ja, die attracties zijn fantastisch. Ook de Booster, de Infinity. Dat zijn superleuke attracties. Nee, 2 weken geleden ben ik bekeerd. Dus ik drink niet meer, maar het is nog steeds een superleuk feest.
1: Ja, dus je hebt het eigenlijk helemaal niet nodig.
2: Sorry?
1: Het is eigenlijk helemaal niet nodig.
2: Nou, dat sowieso niet. Nee, maar het is ook een hele leuke tent. Nee, ja, vorig jaar was ik hier en toen was het heel anders, maar dit jaar is het heel leuk.
1: Nou, dankjewel, hè? Dankjewel. Nou, ik wil toch nog even verder gaan kijken, want voor de gemiddelde Nederlander is het niet zo makkelijk. Voor de gemiddelde Nederlander is het toch zo van, hè? Je hebt wat extra, een beetje olie nodig om het een beetje gezellig te krijgen. Dus ik wil toch eens even gaan peilen hoe dat nou eigenlijk zit.
0: Nou ja, die jongen die had genoeg rondjes voor de sfeer gemaakt in een attractie, Daan.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Maar hoeveel rondjes heb jij nou op?
3: Wat zeg je?
1: Hoeveel rondjes heb jij al op?
3: Ja, zeker 12.
1: Al zeker 12. En is dat een beetje het punt waar het gezellig begint te worden?
3: Ja, ik denk dat we daar echt wel 24 voor nodig hebben.
1: Ja, heb je daar dan nog meer voor nodig?
3: Ja, ik vind drinken wel lekker.
1: Ah. Nou, ik wil toch nog even verder kijken. Wat is nou een beetje het gemiddelde wat mensen nodig hebben om het een beetje gezellig te krijgen? Dus ik ga eens even hier kijken. Meneer, hoeveel rondjes heeft u nou al op?
4: Ik heb...
1: Hoeveel rondjes heeft u al op? Nou, ik denk dat er een stuk of 40 waren. Dus het is hier keihard gezellig.
0: Als je een VCP'er zoekt, Daan, dan kun je gewoon bellen.

0: Ja, het was Marco Schuitmaker en deze nacht. En ja, ik ben dus heel erg benieuwd hoe het is met onze verslaggever Erwin. Erwin, ben je al bijgekomen?
1: Ja, ik ben al wel een beetje bijgekomen, maar het is wel heftiger dan wat het lijkt.
0: Ah ja, precies. En waarom was je ook alweer in die attractie gegaan?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, ik zag deze staan en toen dacht ik, oh, ik ga even vragen. Zullen toch nee zeggen? Maar ze zeiden ja.
0: Ja, dat is mooi. En welke platen denk jij dat Sandra op heeft gestemd en dat al ons heeft laten weten?
1: Nou, ik denk het beste nummer, welke ik ook aan het promoten ben nu door heel de kermis. Ik denk dat dat echt een bijdrage heeft geleverd dat ik daarin ben gegaan. Maar ik denk Rondje voor de Sfeer.
0: Ah!

0: Ja, precies. Dat nummer. Rondje voor de sfeer. Ja, dat heb ik gemaakt samen met Daan en Ewan. Ik wil eigenlijk zo meteen wel eens kijken of daar Ewan nog wakker is. Want die zou er eigenlijk bij zijn, maar dat is hem niet helemaal gelukt. Ik krijg wel heel veel leuke stemmen, stemmers binnen. Via de Kermis FM appbox. Ik kan natuurlijk niet zien hoe vaak jullie stemmen. Maar ik kan wel zien of dat jullie hebben gestemd als je een berichtje stuurt met dat je gestemd hebt. En dat heeft onder andere de volgende persoon gedaan. Dat is Sandra. Nee, wie? Wouter. Sorry, maar Sandra ook, Dylan. Dylan, ja. Sandra heeft ook gestemd.
1: Zeker.
0: En Herman. En Tom.
2: Ook.
0: En dus ook Wouter. Wouter, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe is het met jou?
3: Goed.
0: En jij hebt het beste nummer van de kermis al gevonden, hoorde ik.
3: Ja.
0: Welk nummer is dat?
3: De luchtige zakje in de zon.
0: Nee, dat doen we even opnieuw. Welk nummer is het beste nummer momenteel van de kermis?
3: Zon, zien, zakken,
0: nee. Nee.
3: Jawel.
0: Rondje voor de sfeer. Rondje voor de sfeer.
3: Ja, die ook wel best wel. Ik vind maar van het vind ik het mooiste.
0: Ja, oké. Okay, maar dan, oké. Welk kermisnummer vind je dan het mooiste?
3: Ja, ook van jullie nummer.
0: Ook van jullie, hoe heet die?
3: Rondje van de sfeer.
0: Ja, precies. En wanneer heb je erop gestemd?
3: Vandaag.
0: Vandaag. En heb je nog meer dingen toegevoegd aan je stemlijst?
3: Ja, Bonnie van de Rug heb ik toegevoegd.
0: Oké, dus twee nummers heb je opgestemd. Want je kunt er maximaal op drie uitkomen,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, ik heb met twee gestemd.
0: Ah, kijk. En je weet ook dat je dan tickets voor 013 zou kunnen winnen, toch?
3: Ja, kan wel.
0: Nou, ik ben dus heel benieuwd of dat jij dat gaat horen. Daar kan ik nog niks over zeggen. Dat horen ze. Wanneer horen ze dat, Dylan?
1: Elke dag geven wij een paar tickets weg op de radio.
0: Elke dag? Ja, nou, dan zeker. Moet je gewoon lekker blijven luisteren. En nou, ja, welk nummer zou je dan nu graag willen horen? En het enige goede antwoord is Rondje voor de Sfeer.
3: Ja, Rondje voor de Sfeer.
0: Nou, dat is mooi. Fijne avond, Wouter.
3: Doeg!

0: nou nog niet kent, kan ik hem me niet voorstellen. Ook al hebben we hem maar twee keer helemaal gedraaid, dan weet je nu, je stemt op, een rondje voor de sfeer. Nou, dat is mooi. Hey, Daan, hoe gaat het daar bij jou?
1: Nou ja, ik ben toch maar even van die bierhal weggegaan. Ik vond het daar net te veel sfeer worden. Of een te hoog promillage. Dat is maar net wat je zelf wil.
0: Ja, weet ik niet. Waar zou jij het op gooien dan?
1: Ja, ik zou het toch gooien als een promillage.
0: Ah ja, precies.
1: Maar
0: je staat nu...
1: Niet heel veel ver... Ja, ik sta nu in de Stadhuisstraat.
0: Ja.
1: En dit is toch wel een van de hotspots van uitgaan Tilburg. Tenminste, als ik Dylan moet geloven. Want Dylan zei net tegen mij... Ja, als jij nou echt even ergens heen wil waar het gezellig is... dan moet je naar de Stadhuisstraat. Ik zie misschien Max een mannetje op 50.
0: Ja, ik kijk met jou mee. Ik zie echt niemand staan zo ongeveer.
1: Nee, ja, als we hier een beetje naar deze kant kijken... dan zien we een gezellig groepje mensen. Maar als we verder de straat in kijken... ik zie helemaal niks. Dylan, wat is dit voor uitgaansgelegenheid? Sta je het liefst alleen bij de bar... zodat je het snelst je bier hebt? Of...
2: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit niet verwacht had. Ik sta er een beetje van te kijken. Maar het is er wel gezellig. Ik hoor wel leuke muziek.
0: Nou, ik hoor geen rondje voor de sfeer, Dylan. Dus daar valt wel mee. Daan, ik heb heel even iemand erbij gebeld. Want ik merk dat daar te weinig mensen zijn. Dus ik heb even een callcenter geopend. En daarin zit onze medewerker van vanavond, Ewan.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Goedenavond, Niek en Daan.
0: Fijn dat jij ook aanwezig bent.
3: Hallo. Ja, dat is goed gelukt, hè?
0: Dat is echt goed gelukt.
3: We zijn het donderdag doen.
0: Hoe gaat het bij jouw betrokkenheid?
3: Ik heb hem heel vaak geluisterd.
0: Ja, je bent dit radioprogramma zeker aan het luisteren.
3: Absoluut.
0: Hey, jij bent van de socials, hoe gaat het daarmee?
3: Ik zag dat op YouTube Shorts heel goed gingen.
0: Ah ja, precies. En hoe vaak zijn we al gestreamd? Toch zeker 3 keer, denk ik, of niet?
3: Nou, onder de 1000 zag ik op Spotify.
0: Onder de 1000. Daar moet dus ook even iets aan gebeuren, denk ik.
3: Ja, dat kan meer.
0: Ja, precies. Hey, wat heb je er zelf aan gedaan om onze plaat een beetje te pluggen?
3: Nou, ik was afgelopen weekend op Tomorrowland.
0: Ja.
3: Daar heb ik hem gedraaid.
0: Ah ja.
3: In de studio wel.
0: Nee, precies. En niet, zeg maar, live waarschijnlijk.
3: Ik heb hem niet live gezongen, nee.
0: Nee, maar je hebt hem wel over de ether heen gegooid.
3: Ja.
2: Ewan, dit klinkt gewoon alsof je hebt je telefoon gepakt in de studio, hebt Spotify geopend. Kijk jongens, dit was een leuk project.
0: De eerste 3 tonen van het intro en gaan.
3: Ga je hem nog eens draaien, Nick?
0: Nee, ik heb hem dus al te vaak gedraaid.
3: Ja, dus?
0: Ja, dus. Ik mocht er 2 keer per persoon draaien die in de studio was. Nou is Daan verslag aan het doen. Dus
2: dat
0: die
2: helpt.
0: Is niet in de studio.
2: Ja.
0: En jij bent er niet. Dus ik heb mijn eigen 2 keer al misbruikt.
3: Maar tot hoe laat heb je je show?
0: Nou, tot 11:30.
2: Zullen we 12:30 doen?
0: 12:30, sorry. Ik ben al over tijd anders. Ja. Kun jij niet even zorgen dat we hem wel vaker kunnen draaien? Kun je niet hier even naartoe komen?
3: Ja, ik kan niet in een half uur bij jou zijn.
0: Nou, dat vind ik echt een gebrek aan inzet.
3: Maar wie gaat je wel doen dan als je nu gewoon een half uur lang niet klaar draait?
0: Ja, dat weet ik dus nog niet.
3: Nou, er is maar één manier om erachter te komen, denk ik.
0: Ah ja, jou ophangen. Hé, ik zie je weer in de serie, hè?
3: Absoluut, kijk
0: Dag.
3: Allemaal.
0: Doei. Doei.
3: Doei.
0: Deze man maakt radio voor beroep. Dit is echt... Ewan, hou doe, hè?
3: Sorry. Ja, ik vond dit wel al een buiten de uitzending doe je eigenlijk.
0: Oh. Nou, hou doe.
3: Draai ik later nog een keer.
0: Ja. Dan moet jij hier dus zijn. Dan moet jij dus hier zijn.
3: Ja, maar jij kan daar op play drukken.
0: Ah ja, precies.
4: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
5: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg. Bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl. Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
6: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
7: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
8: Jaden, hoe werkt die camera?
7: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
9: Alles is mogelijk.
7: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
9: Launchmedia.nl.
7: Launched Media.
9: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
10: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
11: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
0: Kermis FM. Yes, en dat is heel erg gek, want we hebben nog een half uurtje over. En ook voor dit half uur schakelen we nog even lekker over naar de nieuwsredactie. Daar zit als het goed is nog steeds Michelle.
12: Hartelijk woensdag. De dag die je wist dat zou komen is hier.
13: Kermis FM Nieuws.
12: Goed nieuws. Vandaag is de dag van het draaiorgel aangebroken. Van 11 tot 5 kun je weer luisteren naar de orgelklanken van allerlei grote en kleine draaiorgels. Zoete klanken van je favoriete verorgelde nummers kun je horen in het centrum, in de Heuvelstraat en het Pietervredeplein. Goed nieuws. Vandaag is de dag van de kindermiddag aangebroken. Op het Stadhuisplein kun je tussen 12 en 4 een gratis schrittertattoo laten zetten. Verder hebben allerlei attracties tussen 1 en 6 lagere prijzen. Ben, of ken jij een kind, kom dan juist vanmiddag naar de Tilburgse kermis. Goed nieuws. Vandaag is de dag van de Roze Woensdag aangebroken. Als jij nou na Roze Maandag nog niet bent uitgenicht op de Tilburgse kermis, kun je vandaag terecht in Nijmegen. Daar is het namelijk Roze Woensdag. Ze doen daar ons Tilburgse evenement nog even dunnetjes over, want heel Nijmegen kleurt roze en er zijn door de hele stad speciale feesten, optredens en de bekende pruitwolk. Goed nieuws. Vandaag is de dag van de hangmat aangebroken. Vandaag is dé perfecte dag om de hangmat in een zonnetje te zetten. Want of je nu aan het kamperen bent of lekker in de tuin wil hangen, een hangmat zorgt voor comfort overal waar je gaat en staat. Dus daarom wordt dit fijne gebruiksvoorwerp vandaag in het zonnetje gezet. Over het zonnetje gesproken, hè? Goed nieuws. Vandaag is de dag van net iets minder hete zon aangebroken. Het wordt vandaag 19 graden in Tilburg en hoewel de zon zich af en toe laat zien, is het vooral bewolkt. Goed nieuws. Vandaag is de dag van de rustige wegen aangebroken. Rondom Tilburg kun je lekker doorkarren, zowel van en na Tilburg. Ook parkeren kun je inmiddels weer overal zonder enige zorgen. Goed nieuws. Vandaag is de dag van de spoorwegen aangebroken. Met de trein van en naar Tilburg kan extra handig met de Intercity die vanuit Amsterdam via Utrecht naar Tilburg rijdt. Goed nieuws. Namelijk meer nieuws. checkcamzwem.nl of download de gratis app. Als dat geen goed nieuws is, slaap lekker. En nu Niek nog met een laatste nieuwsbericht wat net binnenkomt.
0: Ja, want ik heb een mooi nieuwsbericht. Daan, ben jij daar?
1: Ja, ik ben er.
0: Wij zijn de top 3 al ingeknald.
1: Zijn we de top 3 ingeknald?
0: Ja, wij zijn de top 3 ingeknald en dat kan gewoon hoger. Dus ga naar kermisfm.nl/stem en stem daarop rondje voor de sfeer.
8: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Niek Nieuws.
0: Yes,

0: vandaag?
1: Zandloofster Robert van Hemert. En daar staat iemand bij de buitenmicrofoon. Hey. Hoe is het met jullie?
2: Ja. Hallo.
1: Hallo.
2: Goedenavond. Helemaal.
3: Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag ik toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
1: Jongens, waar zijn jullie geweest? Nee, waar zijn jullie geweest? Kom nou even terug. Kom nou even terug. Andere terug. Ja, laat maar. Dan niet, hè. Hey Erwin, jij staat buiten. Hoe is het met jou?
4: Ja, hartstikke goed. Het is hier supergezellig.
1: Ja.
4: Ik denk, ik ga even wat mensen vragen wat hun van deze avond vinden.
1: Nou, ik ben benieuwd.
4: Want, ja, kijk, wij kunnen alleen maar leuke dingen doen. Dus ik ga vier naar boven. Wat? Hey, kan ik wat vragen aan je?
5: Ja.
4: Zeker. Wat vind je van de sfeer hier op de kermis?
5: Ik vind het heel leuk hier. En ik vond gisteren misschien nog wel leuker.
4: Gisteren nog wel leuker.
1: Maar dat is net is vandaag 5 minuten leuk? Voorbij, hè?
5: Jawel.
4: Oh ja, tuurlijk. Het is net 5 minuten voorbij inderdaad. Ja, de dag is weer net begonnen. En wat heb je allemaal gedaan vandaag?
5: Nou, ik heb deze knuffel gewonnen.
4: Een knuffel gewonnen?
5: Een jellycat. En gisteren had ik er ook een jellycat gewonnen. En ik had maar 4 euro besteed.
4: Goed bezig. En morgen nog een jellycat?
5: Nee, morgen ben ik er niet meer.
4: Ben je er niet meer. Helaas.
5: Hey. Hier had ik ook echt heel veel gewonnen. En toen had ik deze. Wacht, ik ga het laten zien.
1: Het is radio, Erwin.
4: Ik ben benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Nou, kan je het vinden? Ja, ze zijn het kwijt, denk ik.
1: Ik ben het ook wel eens ooit kwijt.
4: Ze hebben het.
5: Ja.
1: Kijk, wat is het?
4: Een quizbal-achtig iets. Een soort van nijntje of... wat leuk.
5: Leuk, hè?
4: Nog een hele fijne avond.
5: Fijne avond, meneer.
1: Heb je nog meer mensen rondom je heen staan, hè, Erwin?
4: Ja, ik kan nog wel meer mensen. Ik zie hier iemand lekker aan het gokken. Mag ik iets vragen?
5: Ja, hoi.
4: Hoe vind je de sfeer hier op de kermis?
5: Ja, wel gezellig. Rustig vandaag, maar wel goed.
4: Ja, dat klopt. En zien jullie al iets aan het winnen?
5: Nou, matig. Maar blijven volhouden.
4: Matig. Hij gaat bijna. Ze zitten misschien bijna. Ja, gaat hij nu vallen? Ja, het ziet er heel leuk uit. Gaat hij nu vallen? Nog niet. Ze zitten nu bij de schuivers. Ze gooit er een muntje in. Hij gaat daar beneden doorheen. En gaat hij nu vallen? Nee, nog niet.
1: Helaas. Anticlimax, Erwin. Hey, als jij nog heel even op zoek gaat naar een volgende plek waar we nog wat... dat laatste rondje, want we zijn al bijna bij het einde. Het laatste rondje voor de sfeer kunnen halen. Dan ben ik wel benieuwd, want Daan is inmiddels in de studio. Daan, hoe is het met jou?
6: Ja, goed hoor. Ik heb het helemaal overleefd. Ik ben toch wel even blij dat ik die alcohollucht in mijn gezicht weer even kwijt ben.
1: Snap ik.
6: Wat was eventjes zat, zeg.
1: Nee, precies. Hey, wel een ander belangrijk ding, want we moeten weer lekker muziek gaan draaien, zou ik zeggen. Want we moeten toch wel de sfeer erin houden.
6: Nee, zeker.
1: Maar het is een nieuwe dag.
6: Ja.
1: En dat betekent, luister je nog steeds... Je kunt opnieuw stemmen.
6: Ja, nee, dus dat is
1: stem
6: zeker.
1: Vooral, hè?
6: Ja, absoluut.
1: Nou gaan we ook gewoon echt full on.
6: Ja?
1: Het maakt me ook niet meer uit. Iedereen moet gewoon stemmen op Rondje voor de Sfeer. We zijn die top 3 binnengekomen. We moeten nu die stemmen pakken.
6: Ja.
1: Zodat we zeker in die top 013 staan. Dus ga naar kermisfm.nl en stem nogmaals. Want het is een nieuwe dag op Rondje voor de Sfeer. En dan gaan wij door met muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeated bij jouw kermiszender. Het is Kermis FM.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It bij KMS FM. En onderweg is nog steeds Erwin. Erwin, hoe is het bij jou?
1: Ja, ik ben nu momenteel bij de kamelenrace. Ik sta hier.
0: Daar ben je even naartoe gehobbeld.
1: Ik ben er even naartoe gehobbeld. Ik denk dat dit namelijk wel een leuke attractie is om een beetje de sfeer mee te pakken. Nee.
2: Hier komen we op een.
1: Heb je het een beetje hier naar je zin?
3: Ja, prima, prima, maat.
1: Prima?
3: Prima, prima. Wij zijn van het dribbelt van ooit.
1: Oké.
2: Hallo. Het balletje even terug.
1: Oh, hij moet zijn balletje terugleveren. Hij vindt het zo gezellig hier dat hij zijn balletje wil inleveren.
0: Ah ja. Het is al weekend geweest, hè? Roze maandag ook. Balletjes inleveren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar het is hier hartstikke gezellig. Het gaat er nog heel even door.
0: Nee, precies. Hey, Erwin, bedankt voor jouw rondjes, voor de sfeer. Ik ben zeer, zeer blij dat het toch erg duidelijk is dat dat het belangrijkste is van de kermis. Of ja, bijna zeker, belangrijkste. Hé, hey, tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Houdoe. Ja, want Daan, het belangrijkste rondje voor de sfeer, dat kan er maar één zijn, toch?
4: Ja, dat is toch die van ons.
0: Ja, ja. En daar kun je op stemmen. Ja, en het is een nieuwe dag.
4: Ja, het is een nieuwe dag. En we willen wel gewoon zorgen dat we een mooie plek krijgen in die top 013.
0: Dus?
4: Dus stem vooral op wanneer dan rondje voor de sfeer. En vanaf nu dus, iedere dag tot het einde van de kermis.
0: Zet het in je agenda en doe mee en help ons naar de top. En Daan, deze die past wel bij die mensen die je hebt geïnterviewd, hè?
4: Ja, dat

0: Gerard Joling. En echt niet voor een keer. En ja, het zijn de laatste minuten van ons programma. Dus we moeten nu echt even gas geven, Daan.
1: Ja, we moeten even...

0: Ja, rondje voor de sfeer. Daar gaat het de hele avond over. We waren op zoek naar de rondjes voor de sfeer die je kunt doen op de kermis. Wat brengt jou nou het meeste in de sfeer van de kermis? En Daan, we hebben natuurlijk een serie gemaakt. We hebben een plaat gemaakt.
1: Ja.
0: We hebben van alles gedaan. Het is allemaal te bekijken bij Kermis FM. En daarom zouden wij het gewoon heel leuk vinden om in die Kermis FM top 013 te komen.
1: Ja, want het is een heel leuk project. Want we hebben gewoon met een dom idee zijn we begonnen. En nu zijn we hier. En het heeft toch stiekem wel meer werk gekost.
0: Dan we dachten.
1: Dus als we dadelijk in die top 013 staan, dat is toch een beetje een mooie afsluiting.
0: Jazeker, dus je kunt nog steeds stemmen via kermisfm.nl/stem. En Cas, jij kwam ermee aanzetten dat het een nieuwe dag was, toch?
2: Ja, dus dan staat je tegoed toch weer op nul. Dus dan heb je toch weer twee tegoed.
0: Ja, dat klopt. Maar ik heb ook de hele tijd een hete adem in mijn rug. Dus ik vind het toch nog steeds lastig om hem te draaien eigenlijk.
2: Ja, maar goed, hij komt wel op het lijstje voor vandaag. Hè? Niet meer op het lijstje van gisteren.
0: Nee!
2: Dus, nieuw lijstje.
0: Precies.
3: Ja, en Niek, ik ga er toch even inbreken. Je staat nu in die top 3.
0: Ja.
3: Je wil naar 1.
0: Ik wil naar 1.
3: Dus
0: we hebben een hit.
3: Je moet het nog een beetje pushen.
0: Nee, we moeten hem ook nog een beetje pushen. Maar ik word vanuit de andere kant ook gepusht. We moeten gewoon onszelf wel aan de muziek houden. Dus ja, ik vind het wel lastig. Maar ik zie hier de lijnen rood worden. Wie hangt er aan de andere kant? Tom zie ik.
4: Hoi, goedenavond met Tom.
0: Hey, Tom, jij zegt ook dat ik nog meer moet draaien.
4: Ja, mij lijkt dat geen probleem. Het is een nieuwe dag en een verzoek vanuit mij. Dus dan hou je wel aan de regels, denk ik.
0: Maar dan zijn het dus twee verzoekjes, Cas en Tom.
4: Ja.
0: En ik heb Daan in de studio.
1: Ja, ik sta ook in de studio. Dus in principe zouden we hem nog 4 keer mogen doen. Want een nieuwe dag, we zijn met z'n tweeën in de studio.
0: Ja, maar dat vind ik echt te gortig. Ja, maar dan wil ik het de helft doen.
1: Ja.
0: Kak, nou heb ik nog toch gezegd dat ik hem 2 keer wil gaan doen.
1: Ja.
0: Ja, dat is onhandig.
1: Ja, nou moeten we wel. Hè? Je kunt niet zo je belofte opeens wegtrekken. Dat is een beetje lastig.
0: Nee, dat kan ik niet doen. Nee. Hebben jullie wel alle twee al gestemd, Cas en Tom?
2: Ja, meer dan 2 keer.
0: Meer dan 2 keer. Kijk, dat is alleen maar goed. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar dat is alleen maar goed. Hey, het is
3: dan maak je ook meer dan 2 keer kans op kaarten van 013.
0: Nou, dat
3: mag ik dat ook niet zeggen.
0: Stem vooral op Rondje voor de Sfeer. Ja, ik kan het niet doen. Ik ga jullie verzoek alle twee inwilligen, Tom en Cas.
4: Ah, geweldig.
0: Nou,
4: geweldig, ja.
0: Heel erg bedankt. En doe zelf ook nog even lekker een rondje voor de sfeer mee dan, hè?
4: Dat gaat zeker goed komen.
0: Houdoe, hè?
4: Houdoe.

Kermis FM, je luistert het de hele dag daarna. Zometeen non-stop. Het is een nieuwe dag. En dan kun je dus stemmen op deze knijter. Rondje voor de sfeer van Wanidan. Ja, ik zie ze nog steeds meer binnenkomen. Frank vraagt erom, Joris vraagt erom, Wouter vraagt erom, Tom vraagt erom, Kast vraagt erom. En zelfs buiten zijn ze aan het stemmen op Rondje voor de sfeer. Ik wens je een prettige nacht en ik zou zeggen tot morgen bij Kermis FM.

0: naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
2: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
3: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL. De grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
6: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
1: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
2: FM. Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt? Of die ene Karin die met glitterpraatjes strooit alsof Hives niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
3: Alles is mogelijk.
2: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
3: Launchmedia.nl.
2: Launched Media.
3: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
4: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
5: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
4: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
6: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
7: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
8: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg. Bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
9: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
10: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.